0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Jan Bulo Drent uit Scheemda, die nog maar een broekje was toen hij doorbrak als modeontwerper. Hij vertelt over de modewereld, over de grote shows die hij gaf en ook waarom hij uiteindelijk het plezier in zijn vak verloor. Jan Bulo Drent.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: Vandaag de 4 mijl van Groningen bij RTV Noord. Op radio, televisie en online.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt nou een dikke knal.
3: Heb ik toch niet zo'n onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: Vandaag de 4 mijl van Groningen bij RTV Noord. Op radio, televisie en online.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Jan Bulo Drent uit Scheemda, die nog maar een broekje was toen hij doorbrak als modeontwerper. Hij vertelt over de modewereld, over de grote shows die hij gaf en ook waarom hij uiteindelijk het plezier in zijn vak verloor. Jan Bulo Drent.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt nou een dikke knal.
3: Dat weet toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De RONO wenst u een goedenavond.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
4: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
5: Voordeelhuisjes.nl. Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhuisjes.nl.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
9: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spiro Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
10: Radio Noord. Leven in muziek.
11: Met Eva Hulsje.
12: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
13: Goedemorgen en welkom bij Leven in muziek. De gast is een man die nog maar een broekje was toen hij doorbrak als modeontwerper. Bekende Nederlanders droegen zijn kleding. Hij stond met grote shows op de Amsterdam Fashion Week. En toen besloot hij te stoppen. Jan Boulodrint werd geboren op 16 mei 1988 in het Lucas Ziekenhuis in Winschoten. En toen stond dit op nummer 1.

0: Jekke Jekke van Mori Kanté, Jan Bulo. Dit stond op nummer 1 toen jij werd geboren.
1: Ja, leuk.
0: Ken je het?
1: Nee, ja, ik ken het liedje wel, maar waarvan ik het ken, geen idee. Want bij mijn geboorte was ik nog niet dat ik weet van, god, wat voor muziek werd gegaan. Maar ik ken het nummer zelf wel, ja.
0: En lekker vrolijk, toch?
1: Heel vrolijk.
0: Mooi begin.
1: Goed om mee op te staan.
0: Ochtend. Ja, zeker weten. Jan Bulo, hoe zeg jij het zelf eigenlijk? Voormalig modeontwerper? Oud modeontwerper?
1: Ja, weet ik niet. Ik ben het nog wel. Ik doe ook af en toe nog wel dingen. Dus het is niet dat ik helemaal gestopt ben, zeg maar. Maar met de grootste dingen ben ik gestopt.
0: Ja, nou, we gaan kijken hoe we jou deze twee uur typeren. Maar als ik toch even in het verleden graaf met jou, waar we het straks natuurlijk uitgebreid over gaan hebben, over die jaren dat jij echt heel bekend was als modeontwerper. Kan je eens typeren, wat voor kleding was dat?
1: Ik denk dat het vooral heel erg rock'n'roll-achtig iets was. En toch wel heel, een krant heeft dat mooi omschreven als sober met strakke lijnen, zeg maar. En dat denk ik ook wel dat het was. Het was, ja, er had wel een bepaalde glamrock-achtig iets zat eraan. Hè, met glans en leer en dat soort dingen. Maar het was toch ook wel heel strak qua belijning en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie omschrijving was.
0: Een beetje rock en roll in kleding?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Is dat, ben jij dat? Sober, strakke lijnen en rock en roll?
1: Nou ja, ook wel. In die tijd zeker. Want rockmuziek vind ik nog steeds fantastisch ook. En die hele sfeer die eromheen hangt. En het hele gebeuren eromheen. En die lifestyle, zeg maar. Dat was wel echt mijn grote inspiratiebron. En dat vind ik nog steeds heel leuk. En heel tof. Ook om te zien, om mee te maken. Ook
0: gaan
1: van
0: we vandaag ook wel horen, denk
1: gaan
0: ik,
1: we het
0: he?
1: Ook wel over hebben. Ja, en dan gaan we het ook wel horen. En ik vind dat vind ik wel het mooiste. Hè? Dat hele sierlijke en dat soort dingen. Vind ik ook mooi, maar op een andere manier, zeg maar. En het gaat bij mij met name ook om hoe kleding gemaakt is en hoe het in elkaar zit. En dat vind ik heel interessant ook aan kleding. Haak op de academie al dat ik daar heel erg mee in wilde verdiepen. Van, goh, hey, je hebt dure kleding, maar hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? En wat maakt nou zo'n kledingstuk zo duur?
0: Nou, je mag ons daar straks uitgebreid les in geven, zou ik haast zeggen. Maar we zijn eigenlijk in 88 nog maar. Toen jij ter wereld kwam in Winschoten. Maar je bent opgegroeid in Heiligerlee.
1: Klopt.
0: Komen je ouders daar ook vandaan?
1: Nee, mijn moeder komt uit Scheemda en mijn vader die komt uit Hoogzand.
0: Oh, en samen in Heiligerlee terechtgekomen?
1: Ja, samen in Heiligerlee terechtgekomen. En een paar jaar later kregen ze mij.
0: Ja, wat deden zij in het leven?
1: Mijn moeder die werkte in het zwembad, die was zwemjuf. Dus de meeste mensen die hebben ook, als wij ergens heen gaan, dan hebben 9 van de 10 mensen die hebben wel zwemles van mijn moeder gehad. En mijn vader die werkte bij de politie.
0: Op straat?
1: Eerst op straat, later weer achter de schermen. En die heeft ook van alles wel en nog wat gedaan, zeg maar, binnen de politie. Hm. Ja.
0: Heb je zelf ook les gehad van je moeder?
1: Zwemles? Nee. Maar wel, ik weet wel dat ik heel snel mijn zwemdiploma's had. Want ja, als mijn moeder in het weekend aan het werk moest, moesten wij wel mee. Dus dan moest je mooi oefenen en oefenen met zwemmen. Ja, ja.
0: Ja, waren wat extra lesjes.
1: Ja, nee, dus het was wel altijd wel heel leuk. Heel veel in het zwembad doorgebracht.
0: Ja, zwem je nog?
1: Nee.
0: Dus niet blijven hangen.
1: Nee, niet blijven hangen. Maar ja, ook eigenlijk weinig tijd voor. Dus dat is soms ook, wanneer moet je dat doen? Ja.
0: Snap ik. Jan Bulo is jouw naam.
1: Ja.
0: Waar komt die naam vandaan?
1: Nou, dat is heel creatief. Door mijn ouders bedacht. Mijn ene opa van vaderskant, die heette Jan. En de opa, of de vader, mijn opa van moederskant, die heette Bulo. Nou, en als je dat samenvoegt, dan heb je Jan Bulo. Ja, dus ik ben naar beide opa's vernoemd.
0: Ja, maar je hebt ook een broertje.
1: Ja.
0: Hoe moest die jongen dan nog heten?
1: Die is naar de broers van mijn opa's vernoemd.
0: Dus de broers van je opa's?
1: Ja.
0: Zijn gewoon nog een stapje verder.
1: Ja, een stapje verder weg. Ja, dus op die manier. Ja, als ze nog een dochter hadden gehad, dan waren het waarschijnlijk beide oma's geworden. Ja, die waren er niet. Dus dat, ja.
0: Ja. En Jan Bulo, jij hebt dat ook altijd als jouw merknaam gehouden, hè?
1: Ja. Ja, ik denk dat is makkelijk, is herkenbaar. En voor jezelf ook, en voor mezelf ook. Dat ik denk van ja, weet je, dan moet je een merknaam moet je verzinnen of dan moet je iets bedenken. Ja, verzin maar eens iets. En 9 van de 10 merknamen liggen al vast. Dan denk ik van ja, waarom niet gewoon je eigen naam?
0: Ja.
1: Alleen in het buitenland was het soms moeilijk uitspreken. Jan Bulo en weet ik, je hebt allerlei toestanden.
0: Ja, wat maakten ze er allemaal van?
1: Ja, Jan Bulo heb ik al wel. Bulo. En het ligt net aan welk land je heen gaat, zeg maar, waar de klemtoon gelegd wordt. En dat was op zich ook altijd wel heel leuk. Want dan wist je ook, want Bulo is werk in Frans.
0: Oh.
1: Dus, maar dat is met OU.
0: Ja.
1: Dus daarom werd in Frankrijk Bulo, OE. En dan, dus zo. Dat is wel grappig om te zien hoe ze dat in het buitenland dan weer anders uitspreken.
0: Je hebt heel wat namen gehad.
1: Ja.
0: Heiligerlee, wat was dat voor plek om op te groeien?
1: Het was een heel mooi dorp. En heel rustig. Ik ging daar naar de basisschool. En ja, eigenlijk had je in Heiliglee eigenlijk alles wat je nodig had als kind zijn. Dus hebben we een hele grote speeltuin, wat fantastisch was, waar ik eigenlijk altijd wel te vinden was. En ik ging, gymnastiek zat ik bij. Ja, dat hadden we ook in Heiliglee. De basisschool vlakbij. Het was ja, fantastisch. Ik heb een hele warme jeugd gehad, zeg maar. En kindertijd.
0: Ja, een mooie plek om op te groeien.
1: Ja,
0: een
1: hele mooie plek om op te groeien. Vlakbij het bos. Is ook vaak in het bos wel te vinden. En ja, dus heel groen.
0: Wij gaan even naar Queen en David Bowie. Waarom?
1: Nou ja, voor het programma moest je dan kijken van, goh, wat voor muziek heb je nu? Ja, wat eigenlijk het eerste album wat ik überhaupt kan herinneren. Dat was, ik heb het ook gegoogeld, welk album dat nou was. Dat was een groen album. Ik weet nog wel dat hij van Queen was, met een hele grote Q erop in het goud. Ja, en ja, dat is het eerste album wat ik mij van mijn jeugd kan herinneren, dat mijn vader die altijd draaide. En Under Pressure heb ik dan, het liedje. Ja, die heb ik later zelf met het afstuderen en zo, heb ik dat liedje ook heel vaak gedraaid. En eigenlijk nooit die link met heel vroeg gelegd. Maar ik denk, ja, dat is een mooie om mee te beginnen. Want dat is eigenlijk de eerste muziek die ik als kind zijnde kan herinneren.
0: Ja, je vader had die plaat wel degelijk dus.
1: Ja, ja, ja.
0: En stond hij dan ook op? Of kan je echt alleen dat hoesje nog herinneren?
1: Nou, het hoesje kan ik het beste herinneren. Hè. Kijk, en of het opstond, ja, het stond vast wel op. Maar de eerste liedjes en zo, die intro, zo, dat weet ik nog wel precies. Maar

0: En zo sterft hij uit. Ja, ja, lekker nummer. Jan Bulo, modeontwerper. Ik ga het voormalig en oud leggen. Laat het gewoon allemaal even tussenrijden. Goed. Goed?
1: Ja.
0: Gaat wel zo makkelijk. Jan Bulo, was jij als jongen al creatief? Als kleine jongen?
1: Ja, tenminste, ik weet nog, ik was altijd wel aan het knutselen en aan het met dingen bezig en dingetjes maken. En ook met de oppas, zeg maar, hè, dan ging ik ook weer knutselen en dan met van alles en nog wat. Dus ik was altijd wel creatief bezig. En ja, als kind zijn er ook wel een knutselclub, zeg maar, in Heiligledan. Dus daar ging je dan ook altijd heen.
0: Ja.
1: Dus altijd wel creatief bezig. En ook met mijn ouders, hè, die waren ook altijd wel creatief en met dingen bezig. Dus ja. Ja, ik was wel, als kind zijn ook wel creatief.
0: Zat een modebewustzijn er ook al in?
1: Nee, totaal niet, nee. Maar dat heb je, die connectie heb je hier ook niet zo in het noorden.
0: Nee.
1: Ja, je komt daar niet mee in aanraking. Kijk, als je in Amsterdam opgroeit, dan kan ik me voorstellen dat je daarmee, daar kom je veel vaker mee in aanraking. En die hele mediawereld en toestand, maar dat heb je, in Heiligledan heb je totaal niet. Dus, en ook het beroep komt hier gewoon amper voor. Dus daar kom je niet zomaar 1, 2, 3... Ook niet dat je denkt van, goh, ik wil de mode in. Want ja, je hebt er geen kennis van.
0: Nee. Dus je moest eerst sowieso natuurlijk gewoon maar even naar de middelbare school. Want
1: ja,
0: dat moet iedereen.
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Goed. Een leuke middelbare schooltijd gehad. In Winschoten op Dollar College heb ik gezeten. En op VWO begonnen. Ging hartstikke goed. Niet dus. En toen naar de HAVO.

0: En nou ja, goed, ik wist niet wat ik wou. En ja, iets creatiefs. Maar ja, hè, creatief, wat is creatief en wat wil je dan doen? Nou, nog geen flauw idee. Nou, hè, een potje van gemaakt. Toen moest ik HAVO 5, nee, of HAVO 3 moest ik overdoen. En nou, toen toch maar besloten om eens VMBO te doen. Nou, en nou ja, op VMBO had ik dan eindelijk zoiets van, nou, ik weet nu ongeveer wat ik wil. En ja, of nog niet, maar wel dus welke richting ongeveer. Hè, wel toch de kunstkant, creatieve kant. En dan had je HAVO nodig. Nou, dan dus dan maar weer terug naar de HAVO. Dus zo heb ik mooi gejojo'd tijdens mijn middelbare schooltijd.
1: Ja, en dat was, je ging terug naar de HAVO omdat je wist, ik wil toch echt die kunstkant op.
0: Ja, nou dat en hoe de kunstacademie. Nou ja, ik ben dat was nog niet echt in die tijd. Ik wilde iets met kunst, hè, of architectuur leek me heel leuk. En dat soort dingen, maar eigenlijk alles wat je dus qua kunst hebt, moest je eigenlijk ook richting het HBO wel in die tijd. En toen ik weer op de HAVO zat, toen heb ik Edgar Vos leren kennen. Ik werkte op de Vicarium in Wolda, dus van Imca Marina. En die was weer goed bevriend met Edgar Vos. Dat is een, ja, is inmiddels overleden, maar dat was een, dat is een voormalig modeontwerper. En daar heb ik een keer middag mee gezeten. Ja, die kon zo gepassioneerd vertellen. Hè? Dus toen had ik zoiets van, ja, dit is wat mij mooi lijkt.
1: Wacht even. Jij werkte bij Imca Marina, dat was een bijbaantje.
0: Ja, dat was mijn bijbaantje, ja.
1: Dus daar was jij. En hoezo kwam je ineens in gesprek met die Edgar Vos? Want dat was een hele grote, toch?
0: Ja, dat is een van de grootste 4, 5 van Nederland uit die tijd.
1: Ja.
0: En ja, hoe ik daarmee in aanraking kwam, ja, goh, hè, op het werk heb je dan ook gesprekken. Goh, wat wil je doen na je studie en noem maar op. Toen zag ik met Imca erover, ja, goh, wat wil je? Nou ja, ze is mode, hey, zou dat niks zijn? Dus nou ja, toen zei ze, oh, maar dan kan ik je wel met Edgar, hè, dat je een keer gaat informeren van, goh, hoe zit dat en hoe werkt dat?
1: En die is toen speciaal voor jou gekomen?
0: Ja, nou, ik ben daarheen geweest.
1: Daar,
0: ja,
1: geweest.
0: En in zijn winkel in de PC Hoofdstraat ben ik toen heen geweest. Nou, die heeft me helemaal uitgelegd van, goh, maar wat houdt dat nou precies in? Nou, en toen had ik zoiets van, ja, nou ben ik wel overtuigd en ik wil wel die modekant op.
1: Maar weet je ook wat jou overtuigde?
0: Nou, het creëren van een wereld. Dus van een heel ding eromheen. Dus niet zozeer alleen het maken van die kleding, maar juist met de modellen. Met eigenlijk alles eromheen, zeg maar. Je hele eigen wereld en je hele fantasie ergens op uit kunnen leven, zeg maar. En dat weergeven, ja, door middel van kleding. Maar dan eigenlijk, hè, ja, kleding, een jas is een jas. Maar door het dan een model in en make-up en hè, fotografie en alles wat erbij hoort. Ja, dat sprak me heel erg aan.
1: Dus die man heeft jou daar in die PC Hoofdstraat ter plekke overtuigd?
0: Ja,
1: nou,
0: dat ik de mode in wou. Ja, dus toen kwam ik terug. Toen moest ik mijn rekendocent overtuigen. Maar ja, je had een hoger niveau rekenen nodig. Dus toen kwam mijn overtuigingsmoment dat ik hem moest overtuigen om rekenen op een hoger niveau te doen. Maar dat is gelukt. En toen uiteindelijk ben ik dus naar de kunstacademie gegaan.
1: Heeft die man, ik zeg me dat toch af te vragen, daar komt dan zo'n jochie uit Heiligerlee bij hem in Amsterdam in de PC Hoofdstraat. Heeft hij dan niet de neiging om te denken, nou, die moet ik maar een beetje afremmen in plaats van stimuleren?
0: Geen idee. Ik denk ook wel dat als jij, hij was toen al op leeftijd, en ik denk wel dat als je op een bepaalde manier, hè, op een bepaalde moment in je leven wil jij ook, hè, ik werk nou in het onderwijs, maar dan, hè, je wilt toch ook wel die kennis en zo. Als je iemand hebt die gepassioneerd is, daar kun je dan ook dat wel mee delen. Dus dan denk ik ook wel dat heel erg motiveert, dat je iemand hebt die ook gemotiveerd is, hè, wel zoekende, maar wel gemotiveerd is, dat hij iets creatiefs wil. Dus dan wil je ook wel dat delen.
1: Ja, hij zag, ik denk hij dat zag dat wel iets, toch iets in je.
0: Ja,
1: iets,
0: denk het. Future. Ja.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel leuk dat je dan, en ben ik ook heel blij om dat hij mij toen die hele middag dat heeft laten zien en hoe dat allemaal werkt.
1: Snap ik, ja.
0: Ja.
1: Dus die HAVO, die heb je gewoon even gefixt?
0: Ja, die heb ik gefixt. En ondertussen, nou, en wat ook meespeelde, dat ik in die tijd ook de muziek heb leren kennen. En dus ook begon naar concerten te gaan en dat soort dingen. En daar speelde mode ook wel een rol. Dus dat was ook heel leuk om te zien hoe dat allemaal ging en gaat. En ja, dus eigenlijk de hele wereld, er gaat de wereld voor je open. Ik bedoel, want ja, als je in Heiligerlee woont, ja, niks te nadelen van Heiligerlee, maar je hebt de Klinker in Winschoten, dus daar ging je dan wel op de middelbare school wel heen. Nou, dus kon je zo'n pasje krijgen en dan kon je voordelig als middelbare school hier, kon je dan daarheen. Nou, daar was ik ook heel vaak te vinden. Ja, en steeds verder kwam dat wel in beeld, zeg maar, van goh, wat wil ik? En nou, zodoende kwam dus ook uiteindelijk wel mode om de hoek kijken.
1: We gaan volgens mij naar jouw eerste concert, Sarah Brightman.
0: Ja, de eerste concert van een solo-artiest waar ik geweest ben. En dat was in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat was in 2004. En zij is de zangeres. Ja, was ik 16 en daar ben ik samen met mijn tante heen geweest. Nou, en dat was eigenlijk wel het eerste moment dat ik dacht van, ja, maar als je dus iets doet met kleding, is dit dus ook een optie. Want je kunt heel groots en heel, ja, Sarah Brightman is van origine operazangeres. En die brengt ook zelf muziek uit. En met de kleding en die hele show wat daar op zo'n podium stond. Toen was ik wel echt dat ik dacht van, dit is te gek.
1: Wauw.
0: Ja, ja.
1: En de muziek ook. Want
0: ja, de muziek was ik fan van. Dat vond ik ook heel mooi. En ja, mijn muzieksmaak gaat echt heel erg uiteen. En maar ja, goed, zij kwam toen naar Nederland. Toen dacht ik van, ja, daar moet ik gewoon bij zijn. Dat lijkt me fantastisch. Nou, mijn tante wel mee. Dus toen zijn wij naar Amsterdam gereden.

0: Jan Boelo, Drenz, dit was Sarah Brightman met Harem. Modeontwerper, uiteindelijk eigenlijk, nou ja, op je hoogtepunt misschien wel gestopt. Maar daar zijn we nog lang niet. We zijn juist bij jouw keuze voor de mode. Jij hebt jezelf door de HAVO geknokt omdat jij naar de kunstacademie wilde. Naar de modeopleiding.
1: Klopt.
0: Waar ben je dat gaan doen?
1: Ik ben naar Utrecht gaan doen. Ik ben in Groningen. Groningen heeft helaas geen modeopleiding. Minerva heeft die niet.
0: Nee.
1: Dus ja, dan moet je verder kijken. Nou, toen ben ik uiteindelijk in Utrecht beland.
0: Hoe was die overstap vanuit Heiligerlee naar Utrecht?
1: Heel groot. Ja, heel groot. Ik woonde wel eerst dan in Nieuwegein. Had ik een kamer gevonden. Maar ja, je moet dan ook op kamers, want je kunt niet elke dag op en neer. En had ik een kamer in Nieuwegein. En een half jaar later of zo ben ik dan naar Utrecht zelf verhuisd. Ja, dat was een hele grote overgang. Groot stad en allemaal mensen en allemaal andere mensen, zeg maar. En heel groot en veel.
0: Hoe vond je dat?
1: Heel intrigerend ook. Want het is wel heel mooi om te zien. En heel veel drukte. En er was altijd wel wat te doen. En ja, dat was wel heel leuk. En dat vond ik ook wel. Ik vind een grote stad vind ik nog steeds fantastisch. Maar als je er gewoond hebt. Later heb ik dan nog in Parijs gewoond. Heb ik wel zoiets van. Oh, ik vind die rust van nu, zeg maar, vind ik ook heel fijn. En dan kun je de drukte opzoeken. En als je er middenin woont, is het toch weer anders dan. Dat je er op kunt zoeken en erheen kunt gaan.
0: Maar je kon er wel aarden.
1: Ja, ik vond het een mooie stad. En toch ook weer, vergelijkbaar met Amsterdam, was Utrecht toch wel weer een rustigere stad.
0: Mm. Ja, oké. Okay. Maar dat wist je pas later.
1: Dat kwam ik pas later.
0: Ben je het ook het studentenleven ingesprongen?
1: Ja, maar toch werkte ik elk weekend en kwam ik nog weer thuis. Hè, want de kunstacademie, het is niet een makkelijke opleiding. En het was heel veel werk, dus er werd gewoon heel veel van je verwacht. Hè, je mag in die tijd, je moet je propedeuse halen. Dat was daar heel simpel. Je moet gewoon je 60 punten in een jaar halen en is van school af.
0: Ja.
1: Dus je hebt niet heel veel keus. Hè. Bij heel veel andere opleidingen moet je zoveel procent of doen maar halen. Nou, dat was daar niet. Het was gewoon elk jaar je punten halen, anders dan lig je eruit. Dus elk weekend kwam ik alsnog wel gewoon weer thuis. En was ik bezig met huiswerken. En ik had dan nog steeds mijn bijbaantje in Midwolda. Dus ja, dat ging nog gewoon steeds door.
0: Ja, dus je was niet een losgeslagen student?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ja. Nee.
0: Vind je dat niet achteraf als jammer?
1: Nee. Want ik denk ook wel dat doordat je dus zo gemotiveerd bent en altijd wel wilde leren. Want ik was eigenlijk tijdens het begin van mijn studie ook al wel op zoek naar. Ik werkte dan wel in Amsterdam af en toe meehelpen met collecties. Waar studenten die een jaar boven mij zaten, zeg maar, stage liepen. En ik vond dat wel heel mooi. Want ik was eigenlijk heel leergierig. En als je echt iets heel graag wil, ja, dan moet je ervoor gaan. En dan kun je twee dingen doen. Of je gaat op stap en losbandig het studentenleven in. Ja, of je gaat heel serieus ergens mee aan de slag. En ik denk dat toch, als je iets echt wil, ja, dan moet je er toch iets voor doen. En dan moet je ook offers maken. En daar heb ik achteraf geen spijt van.
0: We gaan naar een nummer dat heel erg bij die tijd hoort. Ramses.
1: Ja, ik woonde op mezelf. En ik werkte toen in Amsterdam. Ik hielp bij Paul Schulte, dat is de opvolger van Edgar Vos, hielp ik regelmatig. Bij Jan Tamino ontwerpen hielp ik ook regelmatig. En nou ja, even nog een weer stap terug. Sarah Brightman die kwam in Amsterdam, daar kwam ik achter. Nou, toen had ik zoiets van, oh, daar moet ik weer heen. En dat was op de Dam in Amsterdam, dat was een vredesconcert. En daar heb ik Ramses, ik kende zijn muziek wel, maar verder eigenlijk niet heel goed. Nou, en daar was Ramses Shaffy, die speelde daar. En ja, ik was zo zwaar onder de indruk van die man dat ik dacht van ja, toen kwam die muziek dus echt binnen. En juist ook, het was 3 jaar voor zijn overlijden, geloof ik.
0: Ja.
1: En echt een hele rauwe stem. En echt, hij had er ook wel, je merkte gewoon dat hij er heel erg moeite mee had. Maar het was zo echt en zo puur en zo fantastisch, zeg maar. Ja, dat ik denk voor dit nummer, dat staat echt wel centraal voor die tijd. En ook voor het harde werken en gewoon het doorgaan en gewoon niet. Niet opgeven.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk over zien, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonderd. Ja, er zit een heleboel in. Maar waarom raakte jou, want jij was nog een jonge jongen. Waarom raakte jou dat zo?
1: Ja, weet ik niet. Je staat er op de Dam met heel veel andere mensen en geen idee. Maar zijn stem, ik vind met name ook met muziek. Hè, als je iets live hoort. Je hebt artiesten die live fantastisch zijn. En eigenlijk beter dan op plaat.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt artiesten die live ook net zo klinken als op plaat. Maar bij Ramses was het wel echt dat dan, als je hem live hoort, zeg maar, dat het kwam echt binnen. Nee, en dat was voor mij wel echt dat ik dacht van ja, goh, en sindsdien ben ik zijn muziek ook echt wel vaker gaan luisteren.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ja, prachtig. Ramses Shaffy. Jan Boulodrent, jij vertelde net al even voor Ramses. Noemde je even wat namen. Paul Schulte, Jan Tamino. Voor alle mensen zoals ik die niet heel erg thuis zijn in de modewereld. Dat waren ook grote of zijn grote namen.
1: Zijn hele grote namen, ja. Paul Schulte, die heeft het stokje overgenomen van Edka Vos. En Jan Tamino, die is zelf zo bekend geworden, zeg maar. Die kleedt Maxima en heel veel mensen.
0: Ja, ja. Echt grote namen. En jij mocht daar tijdens je studie in hun ateliers helpen.
1: Ja, met name voor de show, zeg maar. En ik was heel leergierig. En dan ga je vragen van, goh, kan er, is het niet als een mogelijkheid of noem maar op. Nou, dan heb ik een meisje bij ons op school. Die liep stage bij Jan Tamino. Nou, die zei van, oh, ze kunnen wel extra handjes gebruiken. Dus nou, hè, ga je mee naar Jan Tamino en dan daar ook helpen. Nou, dus zodoende is dat eigenlijk zo dat balletje gaan rollen.
0: En wat mag je daar dan doen?
1: Van alles. Ik heb hele jurken moeten zomen. Ik heb moeten borduren. Echt gewoon, ja, van simpele klusjes tot wat meer grotere klusjes. Echt van alles nog wat. Hè, stof knippen, voering knippen. Ja, heel uitgebreid. Maar dat is wel heel mooi, omdat je dan... je leert eigenlijk vanaf de basis leer je eigenlijk alles. En je ziet ook hoe iets ergens aan toe gaat. En je kunt vragen stellen. En op die manier leer je heel erg. He, tegenwoordig zijn mensen heel vaak van, joh, dat lukt wel. Maar ja, wij zeiden altijd van, goh, we zouden moord doen om bij Chanel gewoon spelden te mogen rapen. Ja. Omdat je dan ziet, hoe gaat het daar aan toe?
0: Ja.
1: Als je er binnen bent, en dan kun je zien hoe het gaat. Nou, dat was in die tijd bij mij ook wel. Van, goh, ik mocht heel graag zien. En dat was ook wel iets wat mij heel erg intrigeerde. Van, je hebt zulke dure kleren. Maar wat maakt nou eigenlijk... dat was eigenlijk, mijn hele studie stond eigenlijk wel in teken van die vraag. Wat zorgt er nou voor dat een kledingstuk dan eigenlijk zo duur moet zijn? Wat maakt nou echt dat onderscheid tussen gewoon een t-shirtje daar... of iets op maat gemaakt? En waarom zit daar zo'n verschil in?
0: Nou, en wat is het antwoord dan?
1: Nou, 9 van de 10 is heel veel handwerk.
0: Ja.
1: Dus je zit bij een jurk zit je met uren zit je te zomen. En alles is op maat. En echt helemaal, als iemand, niemand is eigenlijk volledig recht. En als je twee schouders hebt, die staan nooit helemaal recht. En dat is echt helemaal op de persoon helemaal afgemeten. En dat kost gewoon heel veel tijd om zo'n patroon daarvoor te ontwikkelen. En voor de confectie in de winkel, maak ze 1 patroon en die maken ze gewoon 10.000 keer.
0: Dan moeten wij onze schouders
1: Ja.
0: Zat er veel verschil tussen die twee ateliers?
1: In de basis niet.
0: Bij een sfeer bijvoorbeeld?
1: Nee, ook niet. Nee, ik moet wel zeggen dat eigenlijk die hele mode... toen ik daar zat, zeg maar... het is een hele gezellige en een hele sfeervolle en vriendelijk. En,
0: echt waar?
1: Ja.
0: Dat wacht ik helemaal niet.
1: Nee, maar ja, weet je, alles moet klaar. Maar dat is op elke werkplek wel. Hè, als het in het heet van de strijd, dan moeten er gewoon dingen af... en dan moeten gewoon dingen klaar. Maar het is wel een hele leuke tijd en heel... Je werkt gewoon s'avonds tot laat door. En dan is het wel heel gezellig, hè? Met muziek aan en gewoon leuk. Een hele leuke tijd. En ja, ik had dat dan liever in mijn studententijd dan dat ik op stap ging.
0: Ja, die muziek kreeg je daar wel.
1: Ja, die kreeg ik daar wel. Dus dat is dan. Maar dat vond ik ook heel leuk om te zien. Hoe gaat dat? En dat heeft uiteindelijk ook wel doen bepalen, zeg maar, dat ik meer richting mijn eigen ding ging. In plaats van voor een merk werken. Omdat je. Ja, je zag hoe gepassioneerd dat zij waren. En daar kon je bijna wel jaloers op zijn, zeg maar. Van, goh, ja, maar dat...
0: Dat wil ik ook.
1: Ja, dat wil ik ook, ja.
0: Maar je moest eerst stage lopen.
1: Ja, stage lopen. Nou, dat wou ik wel in Nederland doen. School die had zoiets van, misschien moet je toch maar richting buitenland. Omdat je in Nederland al zoveel ervaring op hebt gedaan.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik naar Parijs gegaan. Ja, ik denk, ja, dan maar, hè, de volgende stap. Nou, dat was Parijs. Dus toen ben ik met mijn portfolio, dus met foto's en wat kledingstukken... ben ik een week of zo ben ik naar Parijs gegaan. In mijn eentje, met de trein. En overal me aangeklopt. Ja, alle adressen opgezocht online en gekeken van waar moet ik zijn en hoe zit dat? En waar zijn al die ateliers? Want ik wilde eigenlijk het liefst stage lopen op atelier. Want ja, je kunt wel opgeleid worden tot ontwerpen. Maar ja, ik vind het minstens zo belangrijk dat je ook weet... hoe een kledingstuk in elkaar zit, want dan leer je ook... Welke vrijheden heb je binnen het wat is maakbaar en wat kan gewoon niet.
0: Ja.
1: En toen ben ik bij alle ateliers langs geweest. Christian Dior ben ik geweest, Chanel ben ik geweest, Givenchy ben ik geweest. En uiteindelijk kwam ik bij Balmain uit.
0: Maar wacht even, dan loop jij daar, jochie uit Heiligenlee, jaar of 20, ding dong.
1: Ja, letterlijk zo. Ja, aanbellen. Ja, en ik ben Jan Boulo en ik wil hier stage lopen. Ja.
0: Kan je die zin nog steeds in het Frans opnemen?
1: Nee, dat zou ik niet weten. Maar dat was eigenlijk het enige waar ik een beetje geoefend had. En Dat was het. En dan had hij weer geen tijd en dan was hij er weer niet. En ja, met een uurtje is hij weer terug. Nou, dan stond hij bij Dior. Zo'n uurtje later stond hij weer. Ja, ik ben er weer. Nou, dus die vrouw die wist inmiddels precies wie ik was. Nou ja, en dat ik niet van het opgeven was, maar ik kwam niet binnen. Dus dat zijn ze denk ik ook op getraind om die mensen allemaal buiten boord te houden. Maar ja, goed, bij Balmain mocht ik dus naar binnen. En ja, het was fantastisch, want je bent op heel veel plekken geweest waarvan ik achteraf denk van ja, daar zou je normaal nooit komen. Dus dat was wel heel leuk om dan ook dat allemaal te zien en hoe dat allemaal gaat. En dat het eigenlijk een hele kleine wereld is daar.
0: Maar wacht even, Balmain, groot modehuis, wilde jou hebben. Weet je, we hebben ze ook gezegd van waarom mag de Jan Bulo komen?
1: Nou, omdat mijn kleding, ze hadden mijn portfolio gezien. Ja, portfolio, daar hadden ze dan weer niet zo heel veel mee. Want dat zijn foto's, dat zie je niet zoveel aan. Maar ik had dus ook kledingstukken mee. Ja, en dat vonden ze wel heel erg. Hè, ik deed op de academie alles al qua handwerk en echt ambachtelijk.
0: Ja,
1: nou, en daar waren ze wel erg fan van, dat ze zoiets hadden van ja, dit is wel goed. Dus toen mocht ik daar een half jaar meekomen lopen.
0: Ik wil zometeen alles over dat half jaar weten, maar we gaan vast even luisteren naar de Sugar Hill Gang, want dat hoort bij dat half jaar.
1: Ja.
0: Wat is dat voor nummer?
1: Nou, dat is een nummer die wij werkten toen aan de zomercollectie van 2010 bij Balmain. En dat nummer werd gedraaid op de show. En eigenlijk de hele weken voorafgaan aan de show, dan wordt die muziek daar helemaal grijs gedraaid. Dat je denkt van, nou, ik ben nou wel klaar met dat nummer. Maar als je hem dan op zo'n show hoort, is fantastisch. En dat brengt je gelijk weer terug naar die tijd dat je daar zat.
0: Ja, Rapper's Delight.

0: Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. En dat brengt jou helemaal weer terug naar Parijs. Want ja, daar liep je stage bij dat grote modehuis Balmain. Als jongen uit Heiligeleen. Je moest dus ook in Parijs gaan wonen.
1: Ja, geen idee. Dus ik ben met mijn vader. Ja, je komt uit Oost-Groningen, dus dan ben je heel nuchter. Dan gaan we eerst maar met de caravan daarheen. Het zal vast wel een camping zijn. Dus wij met de caravan over de Champs-Élysées heen. En Arc de Triomphe. Van ja, je moet toch ergens komen. Dus nou ja, het was door de stad heen. Caravan op de camping inderdaad. En nou ja, en toen maar kijken naar kamers. En via via was het gelukkig gelukt om een kamer te vinden. Net buiten Parijs. Ja, voor de mensen die vaak op vakantie gaan en de Route du Soleil nemen. Ik woon boven de afslag Route du Soleil in Zuid-Parijs. En ja, dat was fantastisch. Maar ja, geen idee. Ook nog weer, hè, dan vergeleken met Utrecht, nog een grotere stad.
0: Ja, man.
1: En, maar het is wel heel grappig om te zien hoe een stad als toerist is. En eigenlijk het verschil met als je er werkt. Want dan is het gewoon eigenlijk ook gewoon één groot dorp.
0: Ja, want leerde je snel mensen kennen dan?
1: Nou, via met mijn leidinggevende. Ik had een hele leuke leidinggevende daar. Valerie heette zij. En ja, die nam mij overal mee op sleeptouw. Dus dan leer je wel een stad kennen. Maar ook qua buurtjes en dingen. En ja, nou, het waren allemaal buurtjes. En je kwam waar wij dan zaten met dat atelier. Daar zitten alle, dat is achter de Champs-Élysées. Daar zitten eigenlijk al die ateliers. En ja, qua lunch ging je allemaal naar een soort van restaurant. Het was een soort van bedrijfskantine van al die ateliers. En daar ging je dan eten met z'n allen. Dus dat was altijd heel gezellig. En eigenlijk had je totaal niet het idee van ik zit hier in een hele grote metropoolstad met alles erop en eraan. Nee, het was gewoon heel gezellig.
0: Ja. En ja, was het ook geen ellebogenwerk? Want tussen al die mensen zoals jij die hoopten op een fantastische carrière in de mode?
1: Nee, ik vond dat wel mee. Ja, ik kreeg daar misschien ook niet helemaal alles van mee. Maar ik vond wel meevallen hoeveel dat daar, zeg maar, echt het probeerde of langskwamen. Of, en ik denk dat dat ook met een stukje lef en durf te maken heeft van, goh, je moet het wel doen. En ik tegenwoordig sowieso denk ik dat heel veel jeugd denkt van, oh ja, ik kijk wel gewoon wat het makkelijkste is. En ja, als je wat wil bereiken, ben ik er zeker van overtuigd, dan moet je ervoor gaan. En ik ben wel heel blij dat ik in die tijd zo gepusht ben om gewoon die kant op te gaan en nou, ga maar proberen.
0: En toen zat je daar dus. Wat voor wereld is dat dan? Kom je dan al de grootheden der aarde tegen?
1: Ja, het is een hele bizarre wereld. Hè? We hadden dan, het atelier zat zeg maar boven de winkel. Het was een hele kleine winkel in principe. En daar zat het atelier boven. En dan hadden we drie etages. Daarboven zat dan nog de studio. En daar op één etage daartussen, daar zat dan nog weer Dior. Dus als wij met spullen over de trappengang heen moesten, moest dat ook helemaal afgedekt en helemaal afgeschermd, dat niemand kon zien waar je mee bezig was. Yeah. En een hele strikte wereld. Ik weet nog wel dat ik van boven weer naar beneden gestuurd werd. Van ja, het klerenhangertje moet net andersom. Ga maar even terug, doe maar even andersom. Ja, je leert er heel goed van dat je heel precies en dat alles heel nauw steekt. En dat is heel goed, denk ik.
0: Ja, maar die grootheden der aarde was ik toch even benieuwd naar, hoor. Heb je allemaal bekendheden?
1: We hebben heel veel bekenden. Ik heb Rihanna daar gezien en Madonna en Beyoncé. En nou ja, en wat leuk is, we hebben bijvoorbeeld, ik was daar totaal ook niet mee bezig. Hè. Je ziet mensen wel op televisie. Maar ja, ik heb Bruce Willis, die kwam een broek aan laten meten, zeg maar. Tenminste, het was wel confectie, maar die moest op maat. Nou, die mocht ik dan afspelden. Nou ja, dan kom je in gesprek van, goh, wat doet u? We gewoon het standaard gesprek wat je met een klant hebt. Nou ja, ik werk in de filmindustrie. Nou, en dan zo bleu, hè, want je bent 19 jaar. Ja, het lijkt me heel moeilijk om daar geld in te verdienen en dat soort dingen. Ja, totaal geen idee, ja.
0: Dat was
1: de grote Bruce Willis, ja. Dus dat zijn wel hele leuke herinneringen die je daar dan aan hebt. En hoe dat dan gaat, ja.
0: En bij uiteindelijk Madonna zijn het ook en al mensen. Die mensen, zag je die op het atelier? Of ging je op stap?
1: Nee, in de winkel, zeg maar. En op stap wel. En met Kanye West, die ben ik met stappen en zo ook regelmatig. En Lady Gaga. En als het Fashion Week was, dan was het helemaal feest, zeg maar. Dus dan was de hele stad, die was overstroomd. Ja, en in die tijd waren we bijvoorbeeld, dat was in de tijd dat Michael Jackson druk bezig was met zijn shows in Londen, was dat geloof ik in die tijd. Zijn laatste, hij is in die tijd ook overleden. Ja, toen waren wij heel druk bezig met zijn kostuums. En dat was weer heel grappig, want ik moest dan zijn handschoen, zeg maar, die moest ik doen. Nou ja, Michael Jackson heeft iets kleinere handen dan ik heb. Want ik kon mijn steentjes kon ik niet met mijn hand erin en dan die steentjes op die handschoen. Nee, dat paste net niet, dus dat was een beetje gewurg. Nou ja, dat zijn hele leuke dingen, hele leuke herinneringen om dan daaraan terug te denken.
0: Besefte je toen wat voor rare wereld je eigenlijk rondliep?
1: Nee, want uiteindelijk, en dat heeft mij later ook wel, het zijn allemaal gewoon maar mensen. En ze zijn allemaal gewoon ook gewoon met hun werk bezig. En zij zijn ook heel gepassioneerd met hun werk en met hun bezigheden. En dat heeft er wel voor gezorgd, denk ik, dat ik ook nu nog steeds ja, niet zo snel onder de indruk van dingen ben. Want al die mensen die heel veel bereikt hebben ook in het leven, die hebben er gewoon heel hard voor geknokt en heel hard voor gewerkt. En die zijn er nog steeds heel gepassioneerd mee bezig.
0: Ja. Daar ben jij er een van. Ergens daar dacht jij, ik wil het zelf?
1: Ja. Toen had ik wel, toen de show klaar was, toen dacht ik van ja, goh, je bent eigenlijk tijdens al die stages en die dingen dat je daar in de mode dan dingen gedaan hebt, was je bezig met de dromen en de werelden, hè, wat mij dus bij Edgar Vos zo aansprak, was je bezig met de werelden die anderen voor ogen hadden.
0: Ja.
1: En wat mij nou zo leuk leek, zo mooi leek, was je eigen wereld daarin creëren. En dat heeft mij uiteindelijk wel doen besluiten om voor mijzelf te beginnen. En mijn afstuderen van de kunstacademie, nou, daar kwam al best wel wat pers op af. En Hans Marcus, die een maand later na mijn afstuderen, had een jurk van mij aan op een tijdschrift. Ja, dus dat was voor mij wel dat ik dacht van ja, goh, dan is nu ook de stap. En samen met een persagent uit Amsterdam, die benaderde mij. En toen dacht ik van ja, goh, misschien is dan nu wel het moment om voor jezelf te gaan beginnen.
0: Houd het even vast, want we hebben nog een heel tweede uur te vullen. En dit uur race echt door de tijd. Ik wilde eigenlijk wel heel graag uit met muziek. Alvast ook even een beetje knipoog naar het tweede uur. Patti Smith, waar hoort dat bij?
1: Nou, mijn grote inspiratie in die tijd zeker. Hè? Ook dat hele nachtleven en het hele het rauwe, zeg maar. Het rauwe randje eraan. En ja, dat was mijn eerste show op Fashion Week. En we hebben die muziek van haar echt grijs gedraaid in die tijd. Eigenlijk hetzelfde als met de Sugar Hill Gang. Ja. Hebben we haar grijs gedraaid bij ons op Tatoeëer en ook gedraaid op de show. Dus dat is ja, eigenlijk wel een van mijn eerste herinneringen van mijn eigen label.
0: Because the Night.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten en daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. Het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
19: voordeeluitjes.nl.
20: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 7:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
8: Maak kennis met de Amy Heat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amyheat.nl.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
21: Radio Noord.
22: Leven in muziek.
23: Met Eva Hulsje.
24: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
25: Goedemorgen, het tweede uur van Leven in Muziek alweer met modeontwerper Jan Bulo Drent, woonachtig in Scheemda. In 2010 afgestudeerd en Jan Bulo, je vertelde al even, die afstudeercollectie, die was al direct een succes.
26: Ja, dat ging heel snel. Ja, die kreeg heel veel aandacht. En ja, geen idee waarom of hoe of wat.
25: Ja, dat weet je wel.
26: Nee, ja, nee, achteraf, hè, dan weet je wel van hoe en wat. Maar op zo'n moment, dan heb je daar geen flauw idee van. Maar tijdens de afstudeershow zat de persagent, Natasja, die zat in de zaal. En die benaderde mij na die tijd van, goh, hè, zou je niet voor jezelf willen beginnen? Want het is wel heel eigen en heel anders dan met anderen doen.
25: Maar dat gebeurt toch niet bij alle studenten, neem ik aan?
26: Nee, maar omdat het denk ik heel eigen was en heel onderscheidend van van de standaard, zeg maar. En ik was tijdens mijn, en dat is op zo'n kunstacademie, is een heel vies woord, commercie. Hè, dat je, ik vond dat kleding draagbaar moest zijn. En dat moesten mensen ook aankunnen en daadwerkelijk ook. Terwijl, ja, kunst draait meer om van, hè, om het idee en het hele, de filosofie erachter. Ja. En dan of je nou echt daadwerkelijk aankunt, is een ander verhaal. En bij mij was het wel heel draagbaar. Dus ik denk dat daar wel een heel groot onderscheid in zat.
25: Ik heb gelezen, jouw collectie was ronduit ruig, duister en gothic-achtig.
26: Ja. Ja, zo werd dat omschreven, ja. Ja. Dus ja, dat zijn niet mijn woorden.
25: Nee, maar kan je erin vinden?
26: Wel. Ja, ik kan me er wel in vinden. Ja, het was ook heel donker. En heel. Ja. En ik was in die tijd heel erg geïnspireerd door. Ja, je hebt bijvoorbeeld die film van Lord of the Rings. Hè, dus dat je dan met die mensen met die gewaden op die paarden en zo. Ja. Dat vond ik fantastisch. En dat hele, dat meeslepende. En dat, daar hield ik heel erg van. En dat vind ik nog steeds heel mooi.
25: Dus en dat sloeg aan, blijkbaar.
26: Weet je, dat drama, ja.
25: Ja, maar oké, dan heb je een persagenten en die zegt, wil je niet voor jezelf beginnen? En jij zegt, oh ja hoor, dat wil ik wel.
26: Ja, nou wel heel goed over nagedacht hoor. Dus wel, het is niet zo van één nacht ijs, maar het ging toen zo snel en eigenlijk wou je dat altijd al wel, dus ja.
25: Maar wat is er dan voor nodig? Je hebt een atelier nodig, neem ik aan.
26: Ja, heb je atelier nodig? Nou ja, goed. En toen ik nog in Utrecht woonde, was de deal waar wij wonen van, als jullie klaar zijn met je studie, moet je het huis uit. En we huurden met z'n drieën een appartement. Ja, daar moesten we uit. Nou, ik had dan ja, de pech, maar ook wel aan die andere kant ook wel weer het geluk. Mijn oma is in dat jaar overleden. Kwam dat huis leeg. Nou ja, net de huizen werden niet verkocht en noem maar op. Dus ja, nou, dan eerst maar in dat huis. Nou, daar woon ik nog steeds. En dat vind ik fantastisch. En woont er prachtig mooi. Maar
25: dus in Scheemda ben je
26: in Scheemda ben ik begonnen. Ja, in de woonkamer. En dus ik had geen bankstel. Maar bij mij was het gewoon één grote kniptafel en kasten met stoffen. En ja, eigenlijk gewoon, ja, bleu beginnen.
25: Maar wat ik denk, oké, je hebt in, wat je zegt, je hebt stoffen nodig, je hebt materialen nodig, ideeën, die kosten geen geld, maar al dat andere wel.
26: Ja.
25: Hoe doe je dat dan? Hoe kom je aan een startkapitaal? Hoe gaat dat?
26: Ja, nee, gewoon, tijdens student ben je al wel aan het sparen en noem maar op. En ja, dat is zo, ja, eigenlijk achteraf geen idee. Dat is zo gelopen en dat is zo gegaan. En ja.
25: Je had dus in ieder geval genoeg om
26: in ieder geval iets te beginnen, ja.
25: Ja, en want uiteindelijk ben je volgens mij direct in Amsterdam niet bij de grote Fashion Week terechtgekomen.
26: Nee, eerst bij een boutique heette dat. Dat was een show. Ik weet niet meer waar dat was. Ik weet nog wel hoe je er naartoe rijdt, zeg maar. En hoe het gebouw eruit zag, maar hoe dat heette, weet ik niet meer. Maar dat was een show met twee andere ontwerpers. En daar zijn we eigenlijk begonnen. Zeg maar. Dat was mijn eerste show, maar dat was ook deels nog mijn afstudeercollectie. En heel erg daarop voortborduren. Dat was ook vrij vlot erachteraan. En dat was mijn allereerste show. Echt als zelfstandig ontwerpen. En nou, een half jaar later of zo, toen heb ik echt de Amsterdam Fashion Week daar gedaan. En normaal begin je daar klein.
25: Ja.
26: En dat was bij mij wel heel erg, ja, even slikken of zo. dat ik dacht van, oké, ze vroegen gelijk van, god, wil je een grote show doen op de Fashion Week? Toen dacht ik, wat heb je dan nodig? En ik had gelukkig mijn persagent, die was die wist heel veel en die kon mij ook daarin heel goed begeleiden van, wat komt er allemaal bij kijken? Want ja, je komt, en dat was wel echt een groot gemis van de kunstacademie, je leert heel mooi hoe je kunstzinnig moet zijn, maar het zakelijke en eigenlijk het achter de schermen, krijg je weinig mee. En daardoor kwamen die stages dus. Hè, het werken bij Balmain bijvoorbeeld. Kwam je heel erg om de hoek kijken. Dat je dan wel ook leert van hoe realiseer je dan zoiets. En hoe gaat zoiets.
25: Ja, want je wordt dus gevraagd. Dus
26: ja, ik ben
25: toen
26: gevraagd.
25: Dus een beetje al je einddoel.
26: Ja, je geeft wel aan van, goh, ik wil wel een Fashion Week doen. Of dat lijkt me wel leuk. Want je moet ook ergens marketing en toestanden.
25: Ja.
26: En dan moet je met sponsors en dat soort dingen allemaal werken. Hè, om de financiën ook rond te krijgen. En die wilden allemaal wel sponsoren. Dus
25: dat was het probleem niet.
26: Nee, dus dat was heel bizar hoe dat eigenlijk achteraf gelopen is. Van, je bent nooit heel klein. Hè, het is nooit een soort van organisch gegroeid of zo. Het was gewoon pas boom. Oké, je gaat de grote show Fashion Week doen.
25: Wat jongen, het duizelt me als ik eraan denk. Want je hebt materialen nodig. En jij had heel duidelijk voor ogen wat je wel en niet goed vond.
26: Ja.
25: Waar haalde je dat vandaan?
26: Ja, overal. Ik ben met mijn moeder naar, hoe heet dat? In Twente of zo heb je hele grote stoffen dingen. En Parijs heb je de Première Vision, heb je de beurs. Ben ik heen geweest. En ja, eigenlijk overal. Ja, eigenlijk alles wat je tijdens die tijd, tijdens je studie en waar je dus overal stage liep en werkte. Daar heb je allemaal contacten op gedaan ook. En heb je geleerd van, goh, hoe kom je aan stoffen en materialen? Dus ook weer naar Parijs heb je hele grote stoffen, groothandels. Dus daarheen geweest. En ja, zo verzamel je dan dingen en zo ga je dan aan de slag.
25: En had jij dan ook allemaal van die studenten die je ooit zelf was, die jou hielpen?
26: Ja, die wilden ook stage lopen. Dus nou ja, dat kon.
25: En die kwamen dan naar Scheemda toe?
26: Ja, die kwamen naar Scheemda toe. En dan hebben we ook avonden door. En dan, mijn moeder die maakte dan vaak stamppot. En dan hebben we lasagne. En dan ook eigenlijk dezelfde, het gevoel, zeg maar, als wat ik had tijdens mijn stage. Dat je gewoon, s'avonds door.
25: Ja.
26: En het moet af. Maar wel gezellig.
25: En als je nou terugkijkt op die periode, zou je dat dan weer zo doen? Zo groot in één klap?
26: Ik zou het toch wel, als ik ooit weer zoiets zou gaan doen, dan zou ik het toch wel organisch laten groeien of zo. En dit was wel heel erg.
25: Was wel organisch in die zin.
26: Ja, organisch, maar wel heel groot in één keer, zeg maar. Heel veel in één keer. En dat was wel dat het, ik was toen 20, 21, dus je beseft dat helemaal niet. En je denkt dat je de hele wereld aan kunt en dat alles helemaal fantastisch is. Maar je bent alsnog heel bleu. En je gaat, go with the flow. En dat was toch wel even, als ik nu erop terugkijk, denk ik van, ik had toch dingen anders aangepakt. Of iets minder snel of iets anders de dingen aangevlogen of zo. Omdat je gewoon nu, met de kennis van nu, terugkijkt op de periode van toen. En daar sta je toen niet in. Dan denk je alleen maar, een show, draaien en gaan.
25: Maar je bedoelt, dan had je misschien dingen handiger gedaan of zo?
26: Ja, handiger en anders, wat ik zeg, iets organischer groeien of qua organisatie en zo misschien iets anders aangepakt. En ik was dag en nacht aan het werk. Maar je bent ambitieus en je wilt wat. Dus dan ga je ook gewoon 24 uur, 7 dagen in de week weer gewoon aan het werk.
25: Want het was nu ook jouw kans om op dat podium, wat licht en muziek en alles.
26: Ja, alles bij elkaar. Dus dat was ook echt fantastisch. En dat was wat ik wou. Dus dan ga je geen nee zeggen.
25: Nee, dat snap ik. En had je ook inderdaad direct de ideeën?
26: Ja. Maar dat komt eigenlijk door Patti Smith en alle muziek wat je luisterde en alles wat je al. Maar dat heb je eigenlijk al in die jaren ervoor al, dat je dus voor die anderen werkt.
25: Ja.
26: Heb je eigenlijk al van, maar als ik het zelf zou moeten doen, zou ik het zo doen en anders doen. En daar ben je eigenlijk altijd al wel mee bezig geweest. Dus je bouwt eigenlijk ook in die zin wel weer naar zo'n moment toe.
25: Ja.
26: Maar dat zo snel kwam en zo groot werd, dat had ik ook niet voorzien.
25: Oké, ik kan wel eindeloos naar je luisteren. Het is heel interessant. Maar we gaan even naar Within Temptation. Ook belangrijk voor jou in shows geweest.
26: Ja, die heb ik. Within Temptation heb ik sinds 2012, 13 leren kennen. Die zijn ook naar mijn show geweest. En die zochten iemand voor kleding ook. Ja, en eigenlijk werk ik al zo lang ook met hun samen. En doe ik hun kleding en maak ik kleding en denk ik mee. En
25: ja, misschien moet je die band ook even beschrijven. Want waarom die zo goed bij jouw kleding past.
26: Ja, zij zijn echt rock en roll. En echt rock en metal en van alles en nog
25: dat
26: wat.
25: Dat vind ik ook wel een
26: beetje. De zangeres Sharon, die heeft zelf ook een modeachtergrond. Dus daar kan ik heel goed mee brainstormen. Zeg maar van, wat is mooi en hoe gaan we dat doen? En zij geeft mij dan ook weer adviezen van, denk hier eens aan, denk daar. Dus dat is wel heel leuk hoe die wisselwerking daarin in zit. En toen heeft zij, toen kleedde ik hun al een tijdje. Nou, in Mook werkte ik ook veel mee samen. Nou, en toen kwam dus had ik nog een show. En als ik dan terug moet kijken op dat hele stuk, zeg maar, in mijn leven. Nou, dan kwam dus dit nummer ook voorbij. Die zei toen, en ik zei van ja, weet je, het zou wel fantastisch zijn, want ik vind hun stemmen, en dat vind ik nog steeds, vind ik fantastisch. En toen zei ze van, oh, maar dan willen wij wel eventueel de muziek ook verzorgen.
25: En toen hebben zij The Drugs Don't Work gezongen.
26: Ja, live.
25: Dat was op een show van jou.
26: Ja, dat was op een show. Toen was een van mijn shows na Fashion Week. En die heb ik op een boot, was dat, in Amsterdam-Noord. Ja, en je keek, zeg maar, er was één grote glaswand, en je keek zo over Amsterdam heen. En ja, dat was fantastisch. En ze hebben dat nummer toen, toen zijn we eerst gaan zitten van, goh, wat is passende muziek? Hè? Wat is het ontwerp van de show? En wat is het concept? En wat is het idee achter de show? Nou, en toen kwamen zij met dit nummer. Nou, en dat was fantastisch. En dat is nog steeds kippenvel als ik aan het moment, dat is denk ik een van de mooiste nummers van alle muziek, zeg maar, die ik tijdens mijn shows heb gedraaid, die ik ooit gedaan heb. Ja. En ja, dan hebben we de live versie niet, maar wel het nummer waar het op gebaseerd is, zeg maar.
25: Ja, en dat is van The Verve.

0: prachtig nummer, de akoestische versie van The Verve. Gezongen dus door Mook en Sharon Den Andel van Within Temptation tijdens een van jouw shows op een boot.
1: Ja, klopt.
0: En ook zo akoestisch zoals dit, deze versie?
1: Ja, akoestisch, dus met gitaar en met een piano. En ja, ik vond juist het contrast met wat ik op Fashion Week waren echt van die hele bombastische shows en groots. En nu juist op zo'n boot vond ik het wel heel mooi om het heel ingetogen en klein en heel intiem te houden. Dus heel, heel puur.
0: En wat droeg het model dat hierop naar voren liep?
1: Ja, heel veel modellen hebben tijdens die show gelopen. Maar hele grote, wijdse, hele, ook met ingetogen kleding, grote hoeden en heel puur ook.
0: Grote hoeden en wijs klinkt niet zozeer ingetogen.
1: Nee, maar toch wel heel qua vorm, zeg maar. Heel mooi, hoe moet je dat zeggen? Niet simplistisch, maar toch wel heel mooi strak en sober, laat me het zo zeggen.
0: Ja, en niet geen tierlatijntjes.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Jouw, kijk, je hebt dan die shows waar we het nu ook over hebben. Dat zijn gigantische producties waar je dus wekenlang ook onder hoogspanning aan werkt.
1: Ja.
0: Uiteindelijk moeten je kleren ook verkocht worden.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, daar was ik. Ja, daar heb je ook geen idee van. Toen ik begon, dus ik kreeg heel veel artiesten ook die uiteindelijk mijn kleding ook wilden.
0: Noem eens een paar.
1: Welen, Caro Emerald heb ik gekleed in die tijd.
0: Welen op het Songfestival.
1: Welen toch? Voor het Songfestival. Ja, ja.
0: Ja, en Caro Emerald.
1: Caro Emerald, Eva Simons. Ja, heel veel artiesten eigenlijk in die tijd heb ik gekleed.
0: En die kloppen dan bij jou aan?
1: Ja, die kwamen dan langs en die gingen naar mijn atelier in Winschoten. En die kwamen dan naar Winschoten en dan kleding passen. Of ik ging daarheen en dan op maat ook de dingen maken.
0: En hadden ze dan iets uitgezocht wat op de catwalk geweest was?
1: Ook, ja. Of juist een combinatie van. Hè, dus zoals met Within Temptation ook. Daar had ik stukken die ik dan op de catwalk had. Maar die maakten we dan speciaal voor. Hè, dus net iets anders. En

0: artiesten moet je rekening houden hebben. Die hebben zo'n dingetje op de rug waar de techniek en zo in vast zit.
1: Oh ja, god, dat moet ook nog.
0: Zo'n beltpack en dat moet er allemaal in verwerkt worden. En het liefst ook dat het niet opvalt, maar ook niet heel zichtbaar is. En allemaal dat soort dingen. Ja. Dus dat is, ja, dat vind ik wel heel leuk. En het moet wel comfortabel zijn. Maar het moet ook wel weer goed het figuur laten zien en dat soort dingen. Dus het is een, en dat vond ik juist heel leuk om die uitdaging, zeg maar, in dat soort kleding te doen.
1: Dus die artiesten die wisten jou te vinden waarschijnlijk door je shows. En ja. Ik neem aan dat dat enorme uithangborden zijn.
0: Ja.
1: Om het dan...
0: ja, we hebben bijvoorbeeld voor Armin van Buuren hebben we kleding gedaan. Dat was tijdens een show in de Arena. Toen hebben we ook, er was 2 of 3 avonden, zeg maar, dat hij die shows had. Nou, dan zijn we gewoon 3 avonden in de Arena. En die shows doen. Hebben we volgens mij 100 kledingstukken of zo. Of 100 mensen voor moeten kleden. Want dansen en alles kwam voorbij. Ja, dat zijn fantastische dingen om te doen. Ja.
1: En die lopen allemaal rond in de Jan Boelen.
0: Ja, maar dat is productietechnisch is dat wel een hele uitdaging. En hoe ga je dat allemaal doen? En hoe ga je dat allemaal realiseren? En dat moet allemaal op de een of andere manier, denk ik altijd, praktisch gezien. Goh, je weet al heel lang van tevoren dat dat eraan komt. En toch is het bij heel veel artiesten altijd zo van, oh ja, de kleding moet ook nog.
1: Oh ja.
0: Nou, ja, altijd op het laatste moment. Maar ja, dat maakt het ook wel weer leuk. En dat maakt het ook wel weer een uitdaging. En dat hield mij wel in die tijd altijd bezig.
1: En daar kon je ook van genieten, van die druk.
0: Ja. Ja, maar onder druk denk ik toch presteer je toch altijd heel goed. En dat was juist ook wel de uitdaging. Want als je tijd over had, ja, dan ga je toch denken, wat kan nog anders? Hè? Hoe kunnen we dat nog veranderen? Want er is nog tijd, dus wat gaan we nog meer doen?
1: Ja, dat is wel, ja. Dat herken ik wel. Deadlines zijn ook heel nuttig.
0: Juist, ja. Maar dan
1: stoppen.
0: Is het ook klaar, juist. Ja.
1: Je bent al die tijd, je atelier in Winschoten.
0: Ja.
1: En je woonde in Scheemda.
0: Ja.
1: En hoe keek men in het wereldje daar tegenaan?
0: Ja, niet zo gek. Maar er waren wel meer ontwerpers die niet in het centrum ergens zaten. En uiteindelijk is het gewoon een plek. Hè, Nederland is gewoon een land en je hebt daar meerdere dorpen en plaatsen. En ja,
1: we
0: je zit
1: weten
0: dan...
1: toch allemaal hoe ze in de Randstad tegen Groningen aankijken. En dan ook
0: De weg naar Groningen was altijd verder dan de weg van Groningen naar Amsterdam. Maar
1: het heeft je niet in de weg gezeten.
0: Nee, maar als je, ik ben heel simpel. Ja, als je die kleding wil, dan moet je maar komen halen. Dus ja, en ze kwamen. Dus dat is ook helemaal niet. Dat was helemaal geen gek. Maar dat denk ik ook dat dat het verschil is tussen particulieren die ergens heen moeten, zeg maar. Dan is het ver. Maar als je als artiest zijn 7 uur in de bus zit om optreden te geven. Ja, dan is die 2 uurtjes van Amsterdam naar Groningen is ook niet zo ver.
1: En was het voor jou ook een manier om niet helemaal in die glitter en glamour van Amsterdam te zitten? Of?
0: Ja, ik denk wel, dat heeft zeker meegespeeld. En ik vind ook, Groningen gaat me toch aan het hart. En dat is toch iets ook, de nuchterheid. En niet dat hele, hoe moet je dat zeggen, dat hele westerse, zeg maar. Daar had ik toch minder mee. Daar had ik tijdens de studie ook wel een hoop blabla soms. En dat vind ik toch, als je hier in Groningen wat gerealiseerd moet hebben. Nou, iedereen is wel, je kunt zo ergens binnenstappen en vragen van, en iedereen wil wel meedenken. Is heel, heel open en vriendelijk en ook wel enthousiast. En dat is denk ik... De mentaliteit van Groningen is toch daarin nog net wat anders of zo. En dat vind ik wel heel fijn.
1: We gaan van Groningen naar Afrika.
0: Ja.
1: We gaan zometeen uitgebreid over Afrika voor jou heel belangrijk geworden hebben. Maar ik wil eerst naar de muziek. Eddie Kenzo.
0: Ja.
1: Wie is dat?
0: Eddie Kenzo is een zanger uit Oeganda, waar ik vaak kom. En toen ik voor het eerst in Oeganda kwam, dan moet je je voorstellen, dan kom je ergens, je hebt geen flauw idee waar je bent. En je ziet overal, over de landweegjes waar je heen rijdt, zie je overal grote spanborden, spandoeken hangen met Eddie Kenzo erop. Geen idee wie het is. En achteraf kom je erachter van, goh, die muziek die je de hele tijd al hoort, dat is Eddie Kenzo.
1: Is de beste man.
0: Juist, dat is de beste man. Dus dat is eigenlijk voor mij symbool geworden, Eddie Kenzo, voor de muziek als in Afrika reis, zeg maar. En het gevoel wat ik daar heb en de vrolijkheid en de openheid. Ja, ook is het ook net Groningen, zeg maar. Hè. Mensen zijn heel vriendelijk en heel open en heel warm. En dat is eigenlijk wat symbool gaan staan voor daar.
1: Hoe spreek ik het uit? Dagala?
0: Dagala, ja.
1: Dagala.

0: Ja, Eddie Kenzo. Dagala. Een Afrikaans nummer, dat is niet voor niets. Want ik wil met jou toe naar dat toch moment kwam, zo rond 2018, als ik het goed heb, dat de twijfel erin sloop.
1: Ja, ik was toen, ik ben dus naar Oeganda geweest. Hè. Je noemde de Afrika, maar Afrika is heel groot. Hè. Ja. Het is geen land.
0: Nee,
1: en toen ben ik naar Oeganda geweest samen met de RVO. Om dus te kijken naar de creatieve wereld in Oeganda.
0: De RVO is?
1: Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland. En om eens te kijken van, goh, hoe kunnen we de creatieve wereld van Oeganda linken met Nederland. En daar misschien samenwerkingen in opzetten en dat soort dingen. Nou, en ik was in die zin al wel deels dat ik dacht van, ja, weet je, alles draait, en dat werd steeds meer in die mode. Hè, alles draaide om commercie, cijfers, en het moest beter en het moest meer en noem maar op. En dat ik eigenlijk wel zoiets had van, ja, weet je, ben je nog bezig met creativiteit of laat je meer sturen door de verkoopcijfers en dat soort dingen? En wat is dan, hè, waarom heb je ook alweer dit beroep gekozen? Hè, dat was in het begin was dat, omdat je eigen wereld wilde creëren. Maar uiteindelijk werd je steeds meer bewuster van, nee, er moeten targets gehaald worden en er moeten. Hè, dus daar ga je steeds meer mee bezig. En ik ben toen naar Oeganda geweest. Toen heb ik samen met Theo, die komt van origine uit Groningen, woont nu in Oeganda. Zijn we naar Karamoja geweest, dat is in Noord-Oeganda. Nou ja, en daar ben ik op plekken geweest, echt off-road en helemaal in the middle of nowhere. En ja, weet je, die mensen waren dolgelukkig. Hadden niks, hè? Dak boven hun hoofd en te eten. En dat was alles wat ze hadden, maar ze waren dolgelukkig. Nou ja, en toen kwam ik terug. En toen stond ik een week later stond ik op de Miljonairsweg in Amsterdam. Ja, en toen dacht ik wel echt bij mezelf, waar ben ik nou eigenlijk hiermee bezig? Waar draait dit om? Waar zijn wij in de wereld nou eigenlijk, hè, mee bezig? En wat is nou het belangrijkste in het leven? En dat is denk ik toch wel dat je gelukkig bent en gewoon blij bent met wat je hebt. En dat hoeft niet allemaal voor de uiterlijke schoon. En in mijn geval dan met dat het allemaal maar om cijfers draait en noem maar op. Je moet doen wat je leuk vindt. En dat was voor mij werelden creëren en die creativiteit.
0: Maar was dat er ook echt af? Was je dat verloren?
1: Nou, toch in zekere zin wel. Want je bent juist, ik had toen een ready-to-wear-lijn en dat moet dan naar de winkels. En
0: een ready-to-wear-lijn,
1: ja, dus gewoon confectie,
0: voor de normale
1: zeg maar.
0: Mensen.
1: Ja, confectie, ja. Gewoon voor de normale mensen naar de winkels. Nou, dat moest verkocht worden en dan moest dan, ja, dan heb je winkels die dan, het t-shirtje moet langer, want dat verkoopt beter en dit verkoopt beter. Mm. Dus je bent veel meer bezig vanuit de gedachte, wat verkoopt goed, dan wat is mooi om te maken. En dat is wel een hele wisseling geweest daarin. Ja, in het geheel, zeg maar.
0: Ja, en kan je dat nu, als je nu terugkijkt naar wat je die laatste jaren maakte, ook zien? Van, nou, dat was eigenlijk al niet meer wie ik was?
1: Nou, niet zozeer, maar wel qua handwerk. En dat, de couture sloopte wel steeds minder in. Omdat je dus en meer collecties moest maken. En ja, weet je, je bent geen heel groot label. Dus je deed alles zelf met stagiaires en ik had een coupeuse. En je hebt wel een klein team, maar niet een heel groot team wat je echt mega collecties. En in het begin nam je toch ergens meer de tijd voor. Dus had je heel veel borduurwerk en echt dat echte handwerk, zeg maar. En dat werd wel steeds minder, omdat er gewoon geen tijd ook voor was. Omdat je bezig was met verkopen en
0: doelen halen.
1: Ja, doelen halen en de hele wereld eromheen geregeld.
0: En heb je toen op die miljonairsfair echt gezegd in jezelf, dit was het?
1: Ja, dat ging wel door mijn hoofd. Dat was wel een van de dingen. Daardoor komt dan nog een hele reeks, zeg maar, wat je dan allemaal moet doen.
0: Nou, ja,
1: maar dat was voor mij wel echt het moment dat ik dacht van, waar ben ik nou in vredesnaam mee bezig?
0: Wat ben je toen gaan doen dan?
1: Ik ben het onderwijs ingegaan.
0: Nee, ik bedoel, dan neem je zo'n besluit in je hoofd.
1: Ja.
0: En dan? Dan bel je mensen op en zeg je, jongens, dit was het?
1: Nou ja, op zich is dat wel heel organisch gegaan, zeg maar. Want even later had je ook corona. Dus dat kwam eigenlijk heel mooi wel zo soortgelijk zo bij elkaar op. En achteraf ben ik heel blij dat ik net voor corona dan in die zin gestopt ben. Want je deed eigenlijk heel veel artiesten. Die hele wereld lag in coronatijd lag stil. Ja, dus het was een samenloop van omstandigheden, zeg maar. Waardoor het wel heel, een goede keus was eigenlijk op net het juiste moment.
0: Ja, maar wat zeiden je ouders?
1: Nou, die stonden er ook wel achter. Kijk, en je bent als ik was altijd aan het werk. Ik was nooit vrij en vakanties en zo, geen idee. Hè. Als ik al weg was, zeg maar, dan was het al voor werk. En die hadden ook wel zoiets van, ja, ook weer dat nuchtere Groningen. Ja, dan, als je een baan zoekt, dan heb je ook later een pensioen. Ja, en ik denk ook dat wel leeftijd is. Dus dat je op je 20e, dan wil je groot en ben je heel ambitieus. En niet dat ik niet ambitieus meer ben, maar wel heel realistisch ben. En kijk van, goh, wat is nou haalbaar en wat is nou iets. En eigenlijk heb je heel snel is die piek, zeg maar. Hè? Dus er zit geen organische opbouw in van gewoon langzaam gegroeid. Het is gelijk, huppatee, die grote show op Fashion Week. En alles gelijk groots en meer. En ja, dat is allemaal. Het is echt een soort van storm geweest, zeg maar, waar je in terechtkomt en lopende treinen. En je ging maar met de flow. En eigenlijk dat hele reflecteren, zeg maar, dat komt pas later.
0: Had je nog verder door kunnen stomen naar Parijs, Milaan?
1: Geen idee. Geen idee.
0: Heb je het geprobeerd?
1: Ik heb wel showrooms gehad in Parijs en dat soort dingen. En in Japan hebben we nog een showroom gehad. En ja, ik heb geen idee. Want dat zijn, hey, ik denk altijd, in je leven bewandel je wegen. En soms heb je afslagen links en rechts. En moet je een T-splitsing en maak je keuzes. Ja, geen idee. Als ik nooit stage had gelopen in Parijs, weet ik ook niet wat er dan van terecht was gekomen. Dus,
0: nee, maar het is niet zo, je hebt het geprobeerd en het is mislukt. Het is...
1: Nee, het is absoluut niet mislukt. En misschien niet de juiste mensen tegengekomen. En of de verkeerde mensen, of niet op dat juiste moment de juiste mensen tegenkomen. Dat kan, daar geloof ik wel in. Hè, dat je op het juiste moment op de juiste plek moet zijn.
0: Ja.
1: En ik denk heel erg dat door toch die commercie en zo, dat ik wel blij ben dat ik dan op dat moment gestopt ben. Omdat je wil creatief zijn en je wil ergens naartoe. En je wil je eigen ideeën blijven verwezenlijken. En als alles draait om de dingen waar je minder mee hebt, zeg maar, dat dan toch zonde is en zo loopt.
0: We gaan naar Linkin Park.
1: Ja, maar goed.
0: Waarom past dat hierbij?
1: Nou, omdat Linkin Park was een paar jaar geleden hebben ze dit nummer uitgebracht. Een zanger die is overleden. En dit nummer past daar wel heel goed bij, omdat je bent toch creatief en je wilt toch wel iets doen. En het gaat om een lege machine, zeg maar. Hè? Je bent op. En zij zijn 2 jaar geleden, 3 jaar geleden hebben zij een nieuwe zangeres geïntroduceerd. Nou, dat komt er eigenlijk ook op neer. Eigenlijk, je hebt iets heel veel opgebouwd. Hè? Linkin Park is een hele grote naam. Maar ja, de zangeres, je kent in die zin niemand. Dus je moet toch ergens weer vanaf nul beginnen, terwijl je al wel een hele historie hebt. En dat is eigenlijk wel,
0: dat is wat jij ging
1: doen.
0: Wat
1: voor mij wel tekent, ja.
0: Linkin Park met The Emptiness Machine.

0: Ja, die Emptiness Machine van Linkin Park. Dat gaat ook over in moeten leveren om ergens bij te horen.
1: Ja. En dat is denk ik wel ook wel heel erg wat ik in die modetijd gedaan heb. Hè. Je hebt heel veel ingeleverd. Vrije tijd had je niet. Je bent 24 uur, 7 dagen de week weer bezig. Iemand hoefde maar te bellen en je was alweer 's nachts aan het werken en om spullen af te maken. Dus je hebt eigenlijk heel veel daarin eigenlijk ja, van jezelf ingeleverd om juist maar die omdat je die ambitie had als twintiger om iets groots te maken en echt een eigen label en die hele wereld wat erbij hoort op te zetten. Ja, dat is. Ja, daar leef je ook heel veel voor in.
0: Ja, maar eerder in de uitzending hebben we het daar ook over gehad. En toen zei ja, maar als ik daarna op terugkijk, dan zou ik eigenlijk dezelfde keuze weer maken. Want ik wilde dat gewoon heel graag. En je moet er ook voor gaan. Het grotere plaatje, is dat dan ook zo? Of heb je toch te veel ingeleverd?
1: Ik denk dat ik toch wel heel veel in heb geleverd. En ik heb er echt nergens spijt van. Want aan de andere kant krijg je dus weer heel veel dingen wat je wel. En niemand neemt je ooit die ervaring meer af. Mm. Dus. Het is een hele, ja, hoe moet je dat zeggen? Een hele, alles heeft zijn voor en na's. Maar ik denk alsnog dat ik diezelfde beslissingen wel eens had gemaakt. Omdat je, ja, ik ben op plekken geweest waar je anders nooit zou komen. Dus je hebt dingen gezien en je bent er met mensen in aanraking geweest. En geen idee, hè, op dak van Carré gestaan. Ja, allemaal dat soort gekke dingen. Daar kom je normaal niet. Dus die ervaringen neemt nooit iemand meer af.
0: En de liefde dan?
1: Dat is ook erbij ingeschoten. Dus daar heb je ook geen tijd. Je bent alleen maar echt aan het werken met die ambitie bezig. En dat is eigenlijk iets. Ja, dat neem je dan maar voor lief.
0: Want nooit iemand tegengekomen. Nee. Nooit iets opgebouwd.
1: Nee, ook nooit echt bewust mee bezig geweest. Omdat je zo bezig was met bouwen en dat merk en noem maar op.
0: En zijn het ook. Kijk, je kan inleveren op praktische dingen. Als geen tijd voor een hobby of voor je familie of wat dan ook. Maar heb je ook in moeten leveren op wie je zelf bent?
1: Nee, dat niet zozeer. Omdat je wel eigenlijk het label is wie jij bent. Hè? Het droeg ook de naam Jan Bulo. Dus in die zin heb je daar niet op ingeleverd. Maar wel, het stelt wel heel duidelijk prioriteiten. Familie ging bij mij altijd voor. Hey, ik heb een hele goede band met mijn ouders en familie en noem maar op. En met mijn broertje. Dus
0: want die waren ook echt betrokken bij jouw werk.
1: Ja, we deden alles eigenlijk gewoon. Ja, het was eigenlijk een soort van familiebedrijf, zeg maar. Dus ja, als we wat geregeld moest worden, dan ging mijn vader weer op pad. En dan moest worden opgehaald worden. Nou, als we in dat atelier bezig waren, hè, dan kookte mijn moeder. En noem maar op. Hè, als we s'avonds nog wat moesten doen. Dus het was wel echt een familiebedrijf. En je deed het altijd wel met z'n allen. Dus dat is ook wel iets. Kijk, daar heb ik niet op ingeleverd. En dat is wel iets, denk ik, ook dat je daardoor. Doordat je het samen doet, heb je ook echt wel een hele goede band. Met je ouders en met je broertje. En dat is wel, ja, dat zijn ook weer keuzes. En ja, zo maak je toch bepaalde afwegingen. En niet, misschien niet bewust, hè, maar ja, loopt dat zo?
0: Je stopte. Ik heb geen idee van wat je verdient als topmodeontwerper. Maar kon je financieel zomaar stoppen?
1: Nee. Dus ik moest ook wel wat anders vinden, zeg maar.
0: Maar beantwoord de vraag eens: is het rijkdom?
1: Nee. Absoluut niet, nee. Want dat denken heel veel mensen. Ik werk nou in het onderwijs, heb je heel veel studenten. Ja, maar dan verdien je nu bakken met geld. Nee, dat is absoluut niet zo. Maar alles wat je verdient, stop je weer in een show en in collecties. Want je wil het groter maken. Dus je bent totaal niet bezig met jezelf. Hè, van hoeveel moet ik verdienen of noem. Maar daar heb ik ook nooit, hè, op de kunstacademie ben ik er ook nooit mee bezig. Je krijgt geen les in van, goh, hoe werkt dat financieel en hoe werkt dat hele wereldje. En ja, je doet naar wat je geleerd hebt tijdens dus je werk en de hele periode dat je erin zit. Maar ja, het is geen vetpot. Nee. Maar het is wel iets wat je heel leuk vindt om te doen.
0: Maar er moest dus wel wat anders komen. En je bent gaan lesgeven aan.
1: Ja, ik werk bij Noorderpoort. En daar ben ik eigenlijk begonnen als gastdocent. Ook in de mode. Toen ik mijn label nog had. En nou ja, dat is eigenlijk steeds verder zo uitgebreid. En ja, ik gaf eerst één middag in de week. Of om de week kwam ik dan langs, hè, als gastdocent. Nou, en steeds werd dat meer. En ja, eigenlijk viel dat samen met het moment dat ik dacht van, goh, ik ga stoppen. Dat zij vroegen, ja, maar wil je hier niet gewoon veel meer komen werken, want we hebben eigenlijk, we komen mensen tekort. En juist voor die modeopleiding heb ik samen met een toenmalig collega Ada, heb ik die opgezet. Dat wilde Noorderpoort heel graag doen. Nou ja, en daar was ik dan ook de persoon voor dat zoiets had van, ja, maar dan moeten jullie dat samen doen. Nou ja, zo is dat eigenlijk, dat balletje gaan rollen. En eigenlijk is dat heel organisch in elkaar overgelopen.
0: Maar ja, toen ben je dus wel gaan lesgeven aan de toekomstige modeontwerpers. Ja. Hè, aan de studenten. Ja. Die je dus klaarstoomde voor een wereld waar jij eigenlijk klaar mee was.
1: Ja, maar kijk, of je klaar bent met de wereld waar het in zit. Of met de passie was er nog wel. Mm-hmm. Hè, en het creatieve en dat soort dingen. Dus Het is, alles heeft twee kanten, vind ik. En ik vind juist met die studenten, omdat zij wel zo gedreven nog zijn, vind ik dat heel mooi om te zien dat juist die gedrevenheid, en dat was juist wat ik miste in die mode, die gedrevenheid van mensen en dat het alleen maar om cijfers ging, maar juist die creativiteit. En dat is bij studenten iets wat heel erg aanwezig is. En daar herken je jezelf ook heel erg in als 18-jarige, dat je naar die kunstacademie ging en zo graag wou en doen. Dus daar zit je dan wel weer helemaal in je element.
0: We gaan het over natuur hebben, want we hebben aangestipt dat je in Oeganda was en dat je daar sindsdien hoe vaak bent geweest?
1: Nou, 17, 18 keer.
0: 17, 18 keer. Ja, wat is dat voor jou?
1: Ja, sinds ik daar eigenlijk geweest ben, heb ik die omslag, zeg maar. Hè, dus dat ik daar echt wel besloten heb van, god, wat draait het leven nou eigenlijk om? Ben ik daar steeds vaker terug geweest. We hebben ook met Noorderpoort hebben we daar wel projecten gehad. Hè. Daar gingen we met studenten ook die kant om. Omdat ik wou studenten laten zien dat het leven om meer draait dan alleen maar uiterlijk vertonen. En wat voor auto rij je of wat voor luxe heb je allemaal. En daar heb ik eigenlijk dus dat stukje leren kennen. Maar ook de natuur. En ik vind iets waar wij totaal niet mee bezig zijn. En dat is iets wat mij ook wel heel erg bewust heeft gemaakt van, god, wat is nou eigenlijk die modewereld? En als ik ooit weer wat zou willen doen, zou ik dat niet op die manier doen. Omdat alles wat wij bijvoorbeeld aan het goede doel schenken, hè, dat gaat allemaal, hè, de zak van Max en weet ik veel wat, nou weet ik niet of die dat ook doen. Maar er wordt heel veel kleding vanuit het Westen allemaal naar Afrika gestuurd. Ze kunnen 30 jaar vooruit met alle gedoneerde kleding die we hebben. Het is daar echt een hele business. Maar dat gaat ten koste van eigenlijk heel veel banen daar. Plus, de natuur heeft er heel erg onder te lijden. En als je ziet, nou, het neemt plek in. He, dus alles wat er maar gebeurt, moet maar ten koste gaan van. He, want ja, die wilde dieren die hebben ook plek nodig. En dat gaat ten koste van. En dat vind ik heel zonde. En bij de overproductie die wij hier allemaal hebben. En wij zijn hier in het Westen heel erg van, oh, t-shirtje, ach, ik koop dat, kost me een paar euro. Doe ik één keer aan, kan daarna weg, want de volgende week heb ik weer een feestje, koop ik weer wat nieuws. Nou, en ik ben wel van mening dat als je, en dat had ik ook al toen ik mijn label had, dat als je iets koopt, kun je beter iets duurders kopen, wat langer meegaat en wat echt kwalitatief goed en sterk is. En wat dus ook heel vaak gedragen kan worden. En daarin moet je, denk ik, als consument zijn ook hele bewuste keuzes maken. Want alles wat je weggooit, is niet zomaar weg.
0: En je ziet het in Oeganda, in Afrikaanse landen.
1: Ja, ik ben op die vuilstorten geweest. Het is echt gewoon, en mensen leven daar ook. En dat is een realisatie dat je denkt van, maar dat komt allemaal bij ons vandaan. Dat hebben wij allemaal daarheen gebracht. Omdat wij eigenlijk hier, heel mooi, met de 4 containers en alles moet gescheiden en noem maar op. Maar uiteindelijk komt het allemaal op plekken terecht. Dat je denkt van, ja, maar die mensen zitten daar helemaal niet op te wachten. Maar ja, wij moeten het kwijt, dus brengen we het daar maar heen. En dan denk ik van, dat moet nooit de bedoeling zijn geweest.
0: Nee. Die natuur komt ook terug in muziek. Ja. Er zijn eigenlijk twee nummers die daar symbool voor staan. Waarvan één ook nog eens je uitvaartplaat is.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik vind Great Mother, dat is van Haven. En een Afrikaanse zanger. En die hebben een nummer uitgebracht. Ja, als ik ooit zou te komen overlijden, zeg maar, dan zou dat wel echt een van mijn mooie nummers zijn. Omdat alles wat wij als mens doen op deze aarde, hebben wij een beeld bij, hè, en we willen iets. Maar als je overlijdt, ja, dan ben je er niet meer. Maar ja, je nalatenschap, zeg maar, dat leeft wel voort. En uiteindelijk wat altijd voort blijft leven, is natuur. En dat gaat gewoon altijd verder.
0: En dat is ook een besef dat je misschien een beetje klein maakt.
1: Of juist. En juist ook in Afrika, als ik in Pianoepe, waar ik dan veel kom. Als je daar gewoon zit op een stoeltje en het is 's avonds en je ziet die sterrenhemel, ja, die zie je helemaal niet door de luchtvervuiling. Maar daar, dan heb je echt het idee van, ja, ik ben maar zo'n klein poppetje. Eigenlijk op die hele grote wereld. Dat je denkt, dat doet je realiseren van, goh, hoe groot is die wereld eigenlijk? En wat doen wij hier eigenlijk? Hè? Je bent eigenlijk maar te gast. En die moeder natuur, die gaat constant maar verder.
0: Great Mother.

0: Haven en Nico Novella's Great Mother. Prachtige.
1: Ja, ik vind fantastische muziek. Wat die jongens doen is echt prachtig.
0: Ja.
1: Zeker ook die dubbele stemmen erin. En dat is ook weer die hele filmische sfeer. Ja, wat ik gewoon fantastisch vind. En dat vind ik in muziek ook heel mooi.
0: Ja. Jij bent gestopt. Ga toch jou nu even voormalig modeontwerper noemen, Jan Bullo. Maar is het denkbaar dat jij het toch weer gaat doen op een manier waar je wel achter kan staan?
1: Ja, dat is zeker denkbaar. En ik ben ook wel, weet je, in je hoofd. Het is niet dat je in je hoofd ook gestopt bent. Dus je bent in je hoofd wel constant ook bezig. En ja, ik denk dat een nadeel is van creatieve mensen of zo. Dat je eigenlijk overal wel iets leuk. En dat vind ik ook het leuke nu, juist met studenten werken. Hè? Die hebben dan een webshop, zijn ze aan het starten. Dat ik denk, dan gaat bij mij gelijk alle radere rollen van, oh, maar dan moet je dit, en dan moet je zussen, dan moet je zo, en dan moet je dit. Dus gelijk ook meedenken. Maar je ziet eigenlijk heel veel dingen, wat je dan denkt van, oh, maar dit is leuk en dat is leuk. Maar als ik het voor mezelf zou moeten doen, dan moet het op een verantwoorde manier. En ook iets waar je echt achter staat. En ook qua milieu en natuur. En dus dat er geen schade, geen dieren onder lijden en dat soort dingen. Maar ja, op den duur moet je ook wel denken van, ja, goh, hè, je moet ergens keuzes maken. En dat is denk ik iets, nou, in die fase zit je nu, zeg maar, van, ja, wat kun je allemaal, wat wil je allemaal? Nou, en welke kant ga je dan op? En nou, dat is nog even de vraag van, wat gaan we doen?
0: Maar heb jij in je hoofd bij wijze van alweer 100 jurken ontworpen?
1: Ja. En dat wisselt elke dag. Want ja, omdat je dus gestopt bent met hetgene waar je voor stond. En dat is ook wel iets, hè, je zit in een bepaald beeld van hoe je dat maakt en een bepaald sfeertje en noem maar op. Ja, dat ligt ook allemaal weer open. Dus welke kant wil je op en wat ga je doen? En dat wisselt elke dag. En dan denk je, oh, dit is mooi hoor, en dat wil ik. En of het echt allemaal kleding wordt en mode en noem maar op. Ik heb geen idee, maar er zijn heel veel ideeën in mijn hoofd. En dat blijft maar doordraderen, zeg maar.
0: Nou, volgens mij als ik jou zo hoor, dan komen die ideeën er wel een keer uit. Dat kan.
1: Dat hoop ik, ja.
0: Dat kan haast niet anders.
1: Zeker.
0: Ja. Maar we sluiten wel af met een nummer dat heet Het is genoeg, van Wende.
1: Ja, dat nummer dat staat, hè, dat gaat ook over, goh, je hebt heel veel dingen en je wil heel veel. Maar op den duur moet je ook gewoon denken, het is genoeg. En jij bent zelf ook genoeg. Hè? Dat hoeft niet. Je hoeft het niet voor een ander te doen. Je doet het voor jezelf. En jij bent gewoon prima zoals je bent. En het hoeft niet meer. Je doet het voor jezelf en het is goed zo. En dat is denk ik wel iets ook wat nu bij deze, nu zoals dat in mijn hoofd allemaal rondgaat, dat daar wel heel erg bij past.
0: Dat jij die acceptatie nu gevonden hebt, bedoel je?
1: Ja, dat je voor jezelf ook denkt van, ja, goh, je hoeft niet alles wat je ook maar in je hoofd hebt, hoef je te doen. En voor jezelf ook van, als je 17, 18 bent, dan wil jij precies, jij wil naar die culturen en jij wil bekende ontwerpen worden en groots. En daar heb je heel veel over en daar laat je heel veel voor. Maar het is soms ook gewoon om te denken van, goh, nee, het is wel genoeg. En je bent zelf ook genoeg. En je kunt gewoon, het hoeft niet voor een ander. Maar het is goed als jij gewoon zelf ook daarin zo bent.
0: We gaan luisteren naar Wende. Maar niet voordat ik jou, Jan Bullo Drent, dank voor jouw inspirerende woorden. We gaan afsluiten met Het is genoeg.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
10: Voordeelhaartjes.nl.
9: Het 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
10: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
11: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeelhaartjes.nl. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
14: Radio Noord. Twijdeuntjes Verizend.
15: Met René Walhout.

0: Alex Vissering, die loopt en hij is vandaag niet de enige, want in Stadsdoor begint daarmee de Vaaiermijl van Grun. Alex Vissering mocht dit nummer trouwens tijdens de coronacrisis. En op Bandoneon huurde u Karel Kraaijhof en toen kreeg Maxima Doudestis nog troon van in ogen.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag en slims hier dat je deze zondag er weer bij bent. En als je vanmiddag middown aan de Vaaiermijl van Grun, dan ben je misschien al wel bezig met de warming up. En dat kan vanzelf heel goud met op de achtergrond de schierste muziek uit stad, de Ommeland en van verder voort. Wie hebben hier vandaag geen andere anders dan Jan Veldman op het hoofdpodium. De man die de mooiste lightjes mokt en den verhaal over randfiguren en losers. Hij is deze dag een drok met de toneelvoorstelde podcast. Door in speelden ook artiesten als Harry Niehoff en Alina Kiers. En hoe ze die voorstelden, laat Jan daarmee een bijzonder nummer horen. Dat ken ook najaars natuurlijk bij hem. En dan is Jan Veldman no 11 uur ook nog onze man in de slim populaire rubriek Laat Me Heuren. Daar hoorde je vorige week trouwens Roelof van der Velde in. En dat was nou aanleiding van zijn naaie single, Som met Anita Meijs. Ze zingen Met Die Alain.

En lopen is op de dag van de Waaiermijl hier in Grun. Een beetje het thema van deze oetsen van twee deuntjes. Dit is al van 20 jaar geleden trouwens. Van de ploot Klinkloor van de Strootklinkers. Met Henk Blauwpot op zang. En het nummer heet natuurlijk Loop Noor de Pomp. En nou wie toch aan loop ben, kunnen we net zo gauw in de deur pakken. Want Helpman is al oost in zicht. Dit is van de Bonting Harry's Doude Loop.

Dag in mijn gezicht, vertel me wie. Hou ik vuil en hou ik denk. Jij bent van pien, maar ook van het lachen. Soms was het leven het geschenk. Kraaienpootjes in mijn oog, verholden van zomersun.

Ja, schitterend. De Grand Old Lady van de grunnige muziek. Op die gedenkwoordige oom op Knol in Geert Thijs. 24 jaar, twee deuntjes voor Oin Sand. Liane Abon was dat live dus met mijn gezicht. En vorige week, hele week, grunnig schold op Noord en terecht natuurlijk. Het duo Smaal en Lutjeboer. Maar wie mag gewoon B en Alex zeggen. Een nummer rond een schiere grunnige roet drukken. Hij hebt maar al veel om.

zon de dag verguld, de knoopjes van zomerkluit, de onschuld en het ongeduld, het blode vuil verlegenheid, de warme wind, het zachte zand, de trokken wereld voort, zo wit, genegenheid en spul.

van zuiver Palamoer. Dit eiland in de Eibegeit, forever uit dit voor toevoer. Wat doe van buist voor ik van buit, dat is stilte tussen slecht en goud. Dat nowhere land voor vrij en rust, dat is zandbank tussen eb en vloud.

De poëtische teksten van Hans van der Leijken is dan volk open voor eigen interpretatie. Dat geldt zeker voor deze Island in de Eeuwigheid. En daarmee laat Jan Veldman een nummer horen uit de voorstelling Podcast. Misschien hebben jullie die voorstelling zijn, of misschien gooi je er nog in. Slim de muiten weer in elk geval. En Jan draait dat nummer uit die voorstelling zometeen. En het is geen lang nummer, dus goud opletten. Hoor deze van Is ook schitterend. Tekst van Joost Marsman en Sander Roosboom. Maar die wel vertold door Jan Sibo Uffen. Altijd wel een.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Mooi, dit is Jan Veldman en ik mag de volgende artiest bij jou aankondigen. Het is ons eigen Seasick Steve, strootzanger Zeezuik Roelof. Kerst en Mark ook herkennen. De zanger wordt elke nooit in het winkelcentrum in de grote boog om touw loopt. Dat is Zeezuik Roelof. Het nummer dat hij voor jou gaat zingen is... Nou, Tamar Roelof, zegt u ook maar even. Dinge lippen. Ah, en waar gaat het over? Dinge lippen. Het mooiste aan de vrouw vindt... Dinge lippen. En waarom dinge lippen? Ja, dat vind ik mooi. Take it away, Roelof.

0: dicke Lippen.
1: Warte, ey.
0: Hep, hep. Dikke Lippen. Je moet er eigenlijk bij wezen. En dat ken nog, want de voorstelling podcast is de komende weken hier in de oren in onze provincie nog te zijn. Met onder andere Jan Veldman natuurlijk, Alina Kiers, Harry Niehoff en Carmen Schilstra. Dit waren Dikke Lippen. Marlene Bakker, die gaat aankomt joh, theaters in som met het Noordpoolorkest van Reinoud Douma. En dat het goud klinkt, dat weet wie al sinds de Nacht van Noord in 2013. Luister maar eens naar Wonderen van Mystee.

Het Drents Grunniger Zomerwakingsverband, Sems Lans, Dion Bouwers en Jolien en het Golden Uur. Wie zetten de sokken er weer in? Nog even en dan is het viaduct in Ereweg in zicht. Wie loopt een stukje op met Erwin de Vries? Uit 2014 is dit Run.

0: Jongens van Ravi's Underdogs, dek is de goud BM trouwens. Ben uitzoeken lopers, ze pakken live het trein naar Sodom. En wie gewoon onze hier voorbereiden op het tweede uur van twee deuntjes. Door in nog een praatschiere muziek, de keus van Jan Veldman in onze rubriek Laat Me Heuren. Dus wie geeft maar hier een flinke slinger en dan zijn we aan de kant van Nijs en reclame.
1: De 4-mijl.
2: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
1: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
2: Vandaag de 4-mijl van Groningen bij RTV Noord. Op radio, televisie en online.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Herman Diesel.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
8: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
11: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
12: Radio Noord. Twee deuntjes voor Ryzen.
13: Met René Walhout.

Herbert Herbie Grezel, een bijzonder artiest in de grunnige muziekwereld. Hier met de band Snik Hyde en het nummer Stutsie Koorden. En wie lopen vandoor haat, ook hier in twee deuntjes. Zo haat dat we om 11:45 hier al kloor ben. Dat komt door de Fire Mile van Grun. Die begint klokslag 12:00 en vanaf 11:45 kun je dat hier live op Radio Noord-Amol volgen. Door vuur is de microfoon en draaitofel. Hier eerst nog voor Jan Veldman, de latjeschriever, toneelmokker en acteur. Een weekend van klassiekers als Doen in Oskert, De Laatste Ronde en Treinconducteur. In onze rubriek laat meer heuren. Dan laat Jan een nummer heuren van een ander artiest waar hij slim over te spreken is. Maar zover is nog nooit. Eerst een ander grunniger liedjesmokker. Martin Korthoes, som met Eddo Pol op gitaar. De Eindeloze Vlakte.

Deze vlakte is zoiets als ik zo'n keer vandoor. Zoiets. Voor mij ga je vroeg wat of dit met mij doet. Vroeg is alleen nog, waar is dit? Ja, ik weet het wel, zij is altijd thuis. Dit dorp is ook maar één straat voor mij. En achter deze straat de vlakte.

goed, 1968, dat is zeker een zet leden, maar klinkt nog altijd als een klok. MK Marina van de Ploot, MK zingt Groningse liedjes, was dit het nummer, dat is toen de luisterbist. En vandoor op de kop of over wat in dogen, dan kun je in poppodium Vera aan Oosterstroot in Stadrecht voor een praan heulen schieren Grunniger live muziek. Op Vera's Grunniger Zondag, live optreden van Stad, Steenvanger en Olaf Vos met zijn Grunniger rapverein. Begint smiddags om 3 uur, dus je bent voortijd weer toes. Of het moet nog goed de hand lopen, dat ken je natuurlijk wel door aan de Oosterstroot. 24 oktober, zondagmiddag in Vera. Ook deze jongens dus, Stads met Ik ken hier geen einde.

Het volgende nummer gaat over Tuscom. En ik heb altijd roerwaak gehad. Ik waak altijd in de zorg. En dan ging ik op tieten voort dat nou, mijn vrouw nog op beren lag, zeg maar. Dus ik heb nummers geschreven, dat heet

0: Nooit meer voort. Steenvanger live in Stadskanaal. En over 14 dagen dus ook in Vera. Som met Staats Olaf Vos. Zondag 15 oktober. Smiddags dus in Vera. Biwezen, zal ik zo zeggen. Oind de night bee is Harold K. Dat is dan ook een Limburger. Hij maakt wel schieren muziek in zijn eigen taal. De titel van dit feestje is wel in het Engels trouwens. Het heet War on Drugs.
1: Ik zette de vloer in de olie. Dan kreeg hij weer een beetje kleur. Het is goed om bezig te zijn.

0: Een all-stars cast heet dat in. Jan-Henk de Groot, Martin Korthoes, Gert Sinema en Wiskan Staat. Abmolle in ooit een lijtje. Westerkwartier United. Oftewel, de zon komt op in het Westerkwartier.
1: Laat me hun die muziek. Laat me hun die muziek. Laat het hun.
2: Mooi, Jan Veldman weer met een aankondiging. Lang geleden, het was eind jaren 90, bewaakte ik voor het trio Kloosterboer dat bekende jazznummer van Errol Garner, Misty. Ik vond dat ik er nu van overbracht haar. Maar toen kwam de versie van Jan Glas, de echte dichter. De versie waar ik mijn hout voor overneem. Hier is Diezig Land.

Team Chomp in the house met uw eerste hit Paljas in Ouveur. De terechte keus van Jan Veldman, Glas, Schelen en Las met het nummer Dieze Glaans. En wie ben sik om op het hoogste punt van Herenstroot? Dit nog een stukje, dan gaan we linksaf Vismaat op. De Vaaier, Mijl van Grun, dan even of 11:45 hier rechtstreeks te volgen op Radio Noord. Maar denk erom, verdeel je kracht en goud, want hardlopers ben doodlopers. Henk Drent, die woordschouder doet 20 uur leden half uur.

Henk Drentz en zien haardlopers. En dat natuurlijk in verband met de VML van Grun. Daar gaat hier Sikkom beginnen om 12 uur onze lus door in Haarden. En ik ken het allemaal hier live volgen op Radio Noord. Daarom gaan Rolf Zuider en ik er deze week even wat eerder tussenuit. Andere week dan ben we er weer en dan gewoon weer tot 12 uur. Ik wens je een hele mooie middag met die VML hier op Radio Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Radio Noord.
8: De 4-mijl van Groningen.
7: Met Edwin Mooibroek.
9: Goedemiddag, ja, de 4-mijl gaat zo van start. Van Haren naar Groningen. Met straks om 12 uur de wedstrijdloop en daarna de recreantenloop. Je hoort en ziet het hier. Ja, het is de 39e keer dat hier 4 mijl wordt gelopen. Het is een afstand van 6.437 meter. En de start is in Haren en daar is ook Nivino Gidsen. Maar dag Nivino. Zijn ze er klaar voor daar?
10: Ja, ik hoor jou. Hey Edwin, ja, we zijn hier bij de start en het mooie is, de zon schijnt. Terwijl we de hele tijd er rekening mee hebben gehouden dat het de hele dag zou regenen. Er komt ook nog wel wat regen hoor, daar kunnen we wel van uitgaan. Maar op dit moment, op het moment dat het allemaal bijna gaat beginnen, is het echt prachtig weer. En kunnen die poncho's zo allemaal de prullenbak in. En het is weer net zo leuk, net zo sfeervol als elk jaar eigenlijk. De spanning stijgt hier bij de start in Haren. En de spanning stijgt ook, denk ik, bij de wedstrijdlopers. Want die beginnen de dag natuurlijk altijd. En ik sprak de favoriet bij de dames. Ze won hem vorig jaar ook al, Maureen Koster. Oh, ben je met een ander interview bezig?
11: Nee, een soort van.
10: Okay. Ja, je bent gewild natuurlijk.
11: Ja, nou ja, kennelijk.
10: Hoe is het om hier te zijn waar je vorig jaar won?
11: Ja, hartstikke leuk. Ik probeerde elk jaar te zijn. En ik hoop dat we het droog houden vandaag. En, maar ja, vorig jaar was het ook wel wat regen. En we gaan het zien. Leuk. Een van de leukste wedstrijden van Nederland, vind ik. Ja? Zeker, ja.
10: En dat zeg je niet omdat je nu hier staat?
11: Nee, ik probeerde elk jaar te zijn. Nee, ik vind het een leuke afstand. Niet te lang. Een mooi rechtstuk. Veel publiek langs de kant. En ja, probeer we altijd mee te pakken.
10: Want waar kom je ook alweer vandaan?
11: Zeist.
10: Ja.
11: Ja.
10: Is het ondertussen, is er al wat familie mee of heb je fans langs de lijn?
11: Nou ja, mijn vriend is mee en teamgenootjes lopen hier ook. Dus nee, het is altijd leuk. En ja, we gaan het zien. Het leuke van deze wedstrijd is dat er echt, het is één rechtstuk. Veel mensen langs de kant. Je hoort hier en daar je naam. Altijd leuk, veel muziek onderweg. Dus ja, we gaan het zien.
10: Is het dan extra lastig, weten dat je vorig jaar hebt gewonnen en dan nu weer als een van de favorieten wordt gezien?
11: Ja, natuurlijk. En ook de periode van het jaar natuurlijk. Baanseizoen nog niet zo lang geleden. En dan heb je een beetje off-season. En dan ben je weer aan het opstarten. En er is altijd een beetje de vraag van, ja, hoe voel je? Hoe is de vorm? En ja, het is altijd een soort nulmeting hier. Dus ja.
10: Een belangrijke dag voor jou dus?
11: Ja, nee, tuurlijk. Het is leuk om hier mee te doen. Ik wil het uiteraard ook winnen. Maar het is ook een beetje van, oké, hoe gaan we de winter in? Met welke vorm ga ik straks de winter in? En dat gaan we zien vandaag.
10: Wie is jouw grootste concurrent?
11: Ik denk wel Jennifer. Ja, ja, zeker. Ja.
10: Dus die ga je er even afrennen vandaag?
11: Ja, ik weet dat ze vorig jaar heel erg fors van start ging. En dat mij ook echt wel moeilijk maakt. Dus ik denk dat het vandaag weer toch wel weer fors gaat, ja.
10: Veel plezier.
11: Ja, dankjewel.
10: Geniet ervan ook.
11: Dankjewel.
9: Maureen Koster was dat een van de favorieten. Wie zijn er nog meer favorieten in Wino?
10: Nou ja, bij de mannen wordt Mike Foppen genoemd. Komt hier niet vandaan, maar kan heel hard lopen. Maar ik dacht, ja, Mike Foppen, hallo. We hebben toch onze eigen Grunniger. Nick Lemmink heeft hem al een keer gewonnen. En ook hem kwam ik tegen een half uurtje geleden in de regen toen nog. En ik dacht toch eens even met hem praten. Nick Lemmink, goedemorgen. Grunniger doet mee aan de 4 mijl, maar niet een van de favorieten. Klopt dat?
4: Hoezo?
10: Vind je wel.
4: Van wie heb je dat?
10: Er zijn mensen die zeggen Mike Foppen, dat is de man.
4: Ken ik niet.
10: Maar wat kunnen we van jou verwachten vandaag?
4: Ik ga gewoon meedoen om de winst. En Mike is inderdaad een geduchte concurrent. Maar ik zou mezelf wel alsnog als een van de favorieten bestempelen. Ja? Hoor. Ja.
10: Nou, jij hebt hem een keer gewonnen. Je weet hoe het is. Hoe speciaal is de 4 mijl nou voor jou? Hoe bijzonder is dat voor jou?
4: Ja, het blijft toch wel speciaal. Ik merk ook, ik zeg dan heel erg tegen mezelf, ja, weet je, het is begin van het seizoen, is een wedstrijd voor de leuk, maar toch heb ik al aardig wat dagen wat kriebels. Dus ik merk wel aan mijn lichaam dat ik het toch wel bijzonder vind.
10: Ja, is dat een andere spanning dan, want je doet aan heel veel wedstrijden mee, een andere spanning dan bij andere wedstrijden?
4: Nou, het is vergelijkbaar met wedstrijden die wij zouden bestempelen als heel belangrijk. Dus een keer een EK of zo, dan voel ik toch wel vergelijkbare zenuwen als vandaag, ja.
10: Nou, heb je iets op je neus? Ik zie heel veel hardlopers die dat niet hebben. Wat is het en wat doet dat met jou?
4: Het is een neuspleister. Ja, ik zou zeggen dat het een beetje een placebo-effect is. Maar ja, je moet het maar eens proberen. Je gaat wel echt, je merkt dat je veel meer door je neus kan ademen. Dus ze zeggen dan dat wat... Wat profijt geeft. Ik vind het vooral lekker zitten. Want je merkt het verschil wel echt. Je voelt...
10: Ook een beetje bijgeloof dan?
4: Zeker, ja.
10: Dus als ik hem nu aftrek bij jou, dan wordt het helemaal niks vandaag?
4: Ja, dan krijg je een paar flinke klappen, denk ik.
10: Veel plezier. Hoe ga je Mike dan uitschakelen? Wat is de tactiek?
4: Gewoon mentaal breken.
10: Succes.
4: Bedankt.
9: Ja, Nick Lemmink, een van de favorieten dus van die wedstrijdloop die zometeen om 12 uur gaat beginnen. Henk Elderman hier in de studio. Ja, 2 jaar geleden was hij de winnaar, hè?
12: Ja, toen won Nick Lemmink op de Vismarkt. Dat was een hele mooie overwinning. Dat was ook voor de eerste keer dat een Groninger atleet de 4 mijl won. En vorig jaar was hij derde, dus hij kent het podium. 1 en 3, ja, nou ja... Daar hoort dan nog een tweede plek bij. Maar als ik hem zo hoor, dan gaat hij Mike Foppen verslaan vanmiddag. En dat zou een unieke prestatie zijn. Want ja, Mike Foppen, dat is toch wel de man die al jarenlang in Nederland de beste is op de 5 en op de 10 kilometer. Dus het zou mij zeer verbazen als Nick Lemmink wint. Maar ik gun hem natuurlijk het allerbeste voor vanmiddag. En hij gaat hem mentaal breken. Wat dat dan precies is, ja, dat zou ik niet weten.
9: Dat zullen we wel zometeen allemaal meemaken. Maar zometeen om 12 uur gaat het dus beginnen. Wat is het wedstrijdrecord tot nu toe?
12: Het wedstrijdrecord dat stamt uit 2013. En dat staat op naam van Vincent Jator. Dat is 17 minuten en 6 seconden. Dat was
9: natuurlijk
12: een ontzettend snelle tijd. Dat gaan we vandaag echt niet zien. Als ik even kijk naar de eindtijden van vorig jaar, toen won de Belg Ruben Verheijden in 17 minuten en 55 seconden. Dat is... echt wel heel wat langzamer dan die tijden, zeg maar. Maar ja, die tijden zijn ook al lang voorbij. Want ja, in 2013, toen liepen er nog een hele hoop Afrikanen mee. Ja, en dat weten we natuurlijk. Ja, die zijn een stuk sneller dan Belgen en Nederlanders.
9: Ja, dat klopt.
12: Dat is nog een keer zo.
9: Ja, nou ja, een half uur is het in ieder geval voorbij voor de wedstrijdlopers. Ja. Dan gaan de recreanten ook nog van start. En dat doet dit jaar een record aantal mee, hè?
12: Ja, 30.000 mensen hebben zich ingeschreven. Nou weet ik niet of dat exacte aantal precies gehaald wordt. Want ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die... even naar buiten hebben gekeken vanmorgen en denken van regen, onweeropkomst, hagel, wind. Ja, laat het maar voor deze keer even aan mij voorbij gaan. Maar ik zag net wel aan de beelden dat de zon schijnt in Haren. Dus misschien hebben ze toch nog snel de hardloopschoenen aangetrokken.
9: Ja, en de hardloop is populair tegenwoordig
12: ook. Ja, natuurlijk. Absoluut. Ja. Heel erg populair.
9: En de route die begint in Haren?
12: Ja. Die begint in Haren aan de Kerklaan. Is dat, dan gaan ze 2 hoekjes om, 2 bochten door, zeg maar, bij die rotonde in Haren. En al eentje eerder vanaf de Kerklaan. Ja, en dan wat Maureen Koster al zei, het is 1 lang stuk. Behalve dan die bocht van Herenstraat naar Vismarkt. En daar is het oppassen, denk ik. Want het kan daar best wel glad zijn op die gladde steentjes.
9: Oké. Uiteindelijk komen ze aan op de Vismarkt. Daar is Karel-Jan Buurke. Karel-Jan, goedemiddag.
13: Ja, goeiedag. Ja, hier liggen eigenlijk, denk ik, de mooiste verhalen natuurlijk. Want dan hebben mensen het gehaald. Dan hebben mensen het afgelegd. Dan is de emotie, dan is de ontlading. Het is een heel mooi plekje op dit moment, zeker. Want, nou ja, de zon schijnt eventjes. Voor hoe lang weten we niet. Er staat ook een hele... Ja, een mevrouw die staat hier al een tijdje. Het is even een bijzonder verhaal. Wat is jouw verhaal?
14: Het verhaal is dat ik hier onder andere voor mijn zoon en schoondochter sta. Die hebben elkaar hier 4 jaar geleden tijdens de 4 mijl ontmoet. En zij lopen natuurlijk ieder jaar de 4 mijl als traditie.
13: Ja, maar we gaan ze...
14: Volgend jaar trouwen.
13: Ja, dat was het speciaal.
14: Sorry, ze gaan volgend jaar trouwen. Ik ben trots op hun. Minstens zo trots op mijn dochter die uit Woerden deze kant op om vandaag te lopen. Natuurlijk mijn man en alle andere lopers. Ja,
13: dat is toch bijzonder? Dat is eigenlijk de 4 mijl verbindt, om het zo maar te zeggen.
14: Dat vind ik echt. Mijn zoon liep altijd al en hij was er om mijn man aan te moedigen. En dan heeft hij een leuk meisje ontmoet en de rest is history.
13: Hoe ging dat ongeveer?
14: Hij stond in de buurt van de Herenbrug om mijn man aan te gaan moedigen. En er kwam een meisje bij hem staan en ik was er niet bij. Dus ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Wij hebben na de 4 mijl gezegd van Justin, ga je mee pannenkoeken eten? Hij zei nee, ik heb een date. Dus
13: geweldig. En die ga jij, want je stond hier echt al zo'n beetje als eerste volgens mij. En dus die ga je ontvangen. Heb je nog een cadeau of iets?
14: Dat heb ik niet, omdat zij willen gewoon daarna met hun vrienden. Ik heb met mijn dochter, omdat zij speciaal vanuit Woerden, heb ik wel gewoon dingetjes in mijn rugzakken. Ja.
13: En een warme ontvangst. Ja, dit is dus eigenlijk gewoon een prachtige plek hier bij de finish. Alle emotie komt hier samen.
9: Ja, en zometeen inderdaad, komen al die renners komen daaraan. Maar ja, Henk, eigenlijk is het gisteravond allemaal al begonnen, hè?
12: Ja, in Haren ook natuurlijk, want de 4 Mile For You was de 15e editie alweer. Prachtig evenement. Op allerlei manieren kun je dan vanaf Haren naar de Grote Markt. In dit geval lopen, wandelen, op een step of op wat voor manier dan ook. En ik was er zelf gisteravond bij in het startschot. Dat klonk om 7:30.

0: Jij gaat springend naar de Grote Markt.
1: Ik ga springend naar de Grote Markt. Ja, dat klopt.
0: Waar komt dit idee vandaan?
1: Ik zag er op Facebook, het zijn kangaroo jumps. En normaal loop ik gewoon 4 mijl op zondag. Maar ik ga morgen op vakantie. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik nu zo mee.
0: Ik kan niet zo hoog als jij, hoor.
1: Nee, maar dat moet echt
0: vast. Ik ben mijn springveren vergeten.
1: Ja, dat is een beetje jammer, hoor.
0: Hey, veel plezier.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Een goede vakantie.
1: Dankjewel.
0: Ah, goeiedag.
2: Hallo.
0: Hoi, wat een felle lamp, ja.
2: Felle, hè? Ja. Zonnebril hem.
0: Ja, mooi. Bevalt nog een beetje?
2: Ja, gezellig. Alleen is koud.
3: 2 jaar geleden ben ik heel ziek geweest. En ik ben blij dat ik... Ik heb dit ook op de fiets gedaan. Ik ben heel blij dat ik dit kan doen.
0: Nou, jij bent er goed op gekleed, hè, voor dit weer.
1: Ja, zeker. Dikke prima. Lekker warm, lekker droog.
0: Jullie hebben nog nooit meegedaan, maar vandaag dus wel, hè?
4: Ja.
0: En de stemming zit er goed in.
2: Ja, hartstikke leuk. Ja, daarvoor zit een band te spelen. Nou, hartstikke top.
0: Waarom als clown verkleed, zeg ik even?
5: Omdat ik niks anders voor handen had. Ik wou iets maken, maar daar had ik helaas geen tijd voor.
0: Hoe voel je je?
6: Goed hoor, ik voel me niet een lul. Nee, maar het is leuk. Fantastisch leuk.
0: Ja, veel reacties gehad?
6: Ja, heel veel. Ja, en mensen staan langs de kant van de weg te klappen.
0: En waar roepen ze dan?
6: Hey, lul.
0: Steeds bij elkaar?
1: Ja!
0: Dat meen je niet.
1: Ja!
0: Is weer zover?
1: Ja! Ja, we hebben heel veel verkeering. Heel lang.
3: Ja, heel lang al.
1: Ja!
0: En hoe is het dan geweest de afgelopen jaar?
1: Ja,
3: echt... Ja, we hebben wel leuk gehad.
1: Ja, echt leuk gehad.
0: Gelukkig?
1: Ja, echt gelukkig. Ja, en blij.
3: Heel leuk.
0: Je straalt helemaal, joh.
3: Ja.
0: U bent bijna de laatste, maar er komt nog wat aan, zie ik.
2: Oh, nou ja. Geef me niks.
7: Ja, dat was gisteravond inderdaad bij de 4 Mile for You. Ja, het was heel bijzonder, hè, gisteravond, denk ik, Henk.
0: Ja, al die lichtjes en al die mensen die zo blij zijn, ondanks het weer. Want ja, het was slecht weer natuurlijk ook gisteravond. Maar ik moet wel zeggen, het viel me mee. Ik heb 1 bui op de kop gehad en voor de rest was het gewoon allemaal heel erg droog. Het werd wel wat kouder in de loop van de avond, maar dat mag de pret absoluut niet drukken.
7: Nou ja, voor vandaag worden ook inderdaad pittige buien verwacht, mogelijk met hagel en onweer. Als je nu naar buiten kijkt, ja, dan valt het nog enigszins mee, maar je weet natuurlijk niet wat er nog gaat komen vandaag.
0: Ja, het zijn ze hebben
7: wel extreem
0: korte buien.
7: Korte buien, inderdaad. Ja, maar ja. Ze hebben wel ergere dingen gehad, geloof ik.
0: Ja, in 2002, toen was het heel erg koud, toen was het 5,5
7: graad. 5,5
0: graad? Tijdens de 4 mijl. Hè, okay. Maar we hebben ook andere zaken meegemaakt. Want ik kan me nog herinneren, en dat is nog niet eens zo lang geleden, volgens mij 2018. Toen was het op de 2e zondag van oktober 25 graden.
7: Oké, maar ik denk dat je dan beter 5,5 graad kan hebben.
0: Dat denk ik ook, ja.
7: Ja, dan 25 graden, want dat is misschien net iets te warm om lekker hard te lopen. Ja, we zitten nog ongeveer een minuutje. Dan gaat stipt om 12 uur gaat die wedstrijd lopen van start. Wat denk je, gaat het heel spannend worden?
0: Ik denk dat het bij de mannen heel spannend gaat worden. Vaak zie je dat ze tot een 4-5 kilometer bij elkaar blijven. En dat er dan wel wat gaat gebeuren, zeg maar. Dat er dan 1 atleet gaat versnellen. Maar ja, 6-7 lopers, die zullen toch wel vrij lang bij elkaar blijven.
7: Yeah.
0: Bij de vrouwen is het wellicht een beetje een ander verhaal. We hebben net Marijn Koster al even gehoord. Dat is de grote favoriet, ook omdat ze vorig jaar won. Ook in een Nederlands record, 1947. Ze had het wel koud, zag ik, want ze had handschoenen aan. Dus
7: nou ja, het is ook denk ik best fris buiten.
0: Ja,
7: ook,
0: nee, absoluut.
7: Ja.
0: En dat kun je wel gebruiken. Maar ze noemde een opvallende naam. Jennifer, zei ze. Maar achternaam was ik even naar op zoek. Gullikers is dat. Jennifer Gullikers.
7: Ja.
0: En die moeten we in de gaten houden. Die start met nummer 14. Koster, zoals dat hoort, als je gewonnen hebt vorig jaar met nummer 1. Dus, maar die moeten we dus in de gaten houden. En ik zie nu de beelden van Haren. Het startschot zal zo gegeven worden. En dan kijk ik ook meteen even wie daar een beetje vooraan staat. Nou, ik zie natuurlijk Lemmink daar staan. Die staat, even kijken, 5e van rechts staat hij. En dan is het een mooie meute die nu van start gaat inderdaad. Voor de 39e editie van de 4 mijl van Groningen. En dan ben ik heel benieuwd hoe de eerste meters zullen zijn. Ik zei het net al even van, je moet twee bochtjes om in Haren. En dan kun je dat rechte eind op de Rijksweg richting allereerst natuurlijk Essenberg, stadion Essenberg. Halverwege ongeveer, dan heb je een drinkpost. Nou, daar zullen de wedstrijdlopers geen gebruik van maken, want die zijn zo goed voorbereid ook qua drinken en voeding. En die hoeven helemaal niks meer te nemen. Maar in elk geval, straks voor de recreanten zal het zo zijn dat je daar wellicht even stopt. Even een beetje rekken, strekken en dan voor de laatste kilometers op pad gaat. Nou, dit zijn dus de eerste beelden van de wedstrijdloop. En ik zie daar nog geen echt heel bekende gezichten. Dus ik zal even moeten afgaan op de nummers, zeg maar, die de lopers op hun borst hebben. En die komen straks wel wat dichter, wat closer in beeld, denk ik. Dit is nog steeds Haren. We hebben, ik denk, zo ongeveer 300-400 meter nu afgelegd. En ik zie nu wel de vertrouwde kopjes, denk ik. Ik zag in elk geval Nick Lemmink daar. Nu volgens mij aan de rechterkant. Of is dat een andere? In dat roze paarse tenue. Dat is Nick Lemmink. Althans, dat lijkt mij Nick Lemmink. En dan mis ik nog even Mike Foppen. Ja, dit is inderdaad Lemmink. En Foppen zou dat dan wel eens kunnen zijn daar rechts vooraan met dat petje op. Een beetje onherkenbaar. Zou dat wat voorspellen, Edwin?
7: Ja, nou ja, en ze hebben volgens mij ook een flinke regenbui daar gehad.
0: Ja, ja, absoluut. Want we zien de spetters op de lens van de camera van Jody Brouwer samen met Gert Lesterhuis weer op de motor om van Haren naar de vismarkt in Groningen te gaan. Nou, dit is nog wel een vrij grote groep. Ik denk dat deze binnen niet al te lange tijd gehalveerd is. En dan komen we nu aan bij die rotonde. Hè. Je ziet hem daar al verschijnen. Nou, daar moeten ze nog even omheen. En dan
7: gaan ze langs de Haren uit.
0: Ja, dan gaan ze de Haren uit en dan gaan ze richting de Essenberg allereerst. En dan is het echt zien van... Ja, kijk, je ziet nu al een beetje dat een aantal daar achterin het tempo niet kan volgen. En dus gaan we maar eens even naar voren. Eens even kijken wat daar allemaal loopt nu. Nou, Lemmink hebben we dus al even genoemd. Nou, het lijkt heel goed te gaan, want hij loopt mee vooraan. En hij wil dus Mike Foppen, die nu voorop loopt. M1, dat is Mike Foppen. Liep ook nog het Europese kampioenschap op de 10 kilometer. Lag toen in goede positie voor een medaille, maar stapte toen ineens uit. Echt een goede verklaring had hij daar niet voor. Ja, hij zag het gewoon niet meer zitten en stapte gewoon uit. Driekwart race. Dus dit zal het zijn, Edwin, hoor, denk ik. Mike Foppen op kop. Lemmink heel ontspannen daarachter. En wie is dan die andere nog die daar naast zit, naast de Lemmink? Die heb ik zo snel even niet kunnen zien qua nummer. Maar dat maakt voor nu ook even niet zoveel uit. En dan ben ik wel even benieuwd hoe groot de groep inmiddels is geworden. Want die zal wel wat uitgedund worden. Nou,
7: ja, er vormt zich langzamerhand een beetje.
0: Ja, langzamerhand druppelen er aan de achterkant vanaf. En dan zal het straks lange tijd 6-7 man zijn. Schat ik zo in. Lemmink hier dus. Mooie stijl van lopen, moet ik zeggen. Loopt ook veel 10 kilometers trouwens. Is ook al een keer nationaal kampioen geweest op de 10 kilometer. Deze Nick Lemmink. Goeie loper. Ben ik nog steeds benieuwd wie daar aan de andere kant loopt. M6 staat erop. Dat is een Marokkaan. El Hassan Mouchahid is dat. Verrassende naam mee voorop. Maar wel mooi om te zien. Ook een mooie loper. Hakken nog tegen de billen aan. Dat betekent dat ze nog wel redelijk fit zijn.
7: Ja, daar kan je het aan zien. Is dat zo? Ja.
0: Is mij altijd verteld door hardlooptrainer Jaap Smit, die hier ook nog ooit gewerkt heeft bij RTV Noord.
7: Okay.
0: Als je dat nog kunt en lange tijd kunt volhouden, dan ben je goed in vorm.
7: Je moet ook wel een beetje fit zijn voor je aan zijn wedstrijd lopen.
0: Ja, die jongens die trainen ook dagelijks natuurlijk. En die zitten nu wel zo aan het begin van het buitenseizoen. Hè. Mm. We hebben al een aantal wedstrijden gehad. En Marijn Koster die zei bijvoorbeeld van ja, dit is de mooiste lopen zeg maar, op de weg die ik ken in Nederland. Nou ja, we hebben ook de Dam tot Damloop bijvoorbeeld, is ook een hele mooie wedstrijd. Maar dit is ook eigenlijk wel weer voor iedereen te doen. Hè? Kijk, Koster is een loopster, 5 kilometer, 10 kilometer. Nou, als je dan 6,5 loopt, dan is dat allemaal wel te doen. Nou, voor Foppen geldt hetzelfde, Lemmink geldt hetzelfde. Dus al dat soort atleten, dat komt hier op af, op deze wedstrijd.
7: En daar gaan de recreanten al?
0: Dit is de bedrijvenloop, denk ik. Dit zijn de oranje nummers. Ja. De bedrijvenloop die gaat nu van start. Dus ook RTV Noord doet mee natuurlijk met een grote groep lopers. Net als bij de Run van Winschoten trouwens, die Tinky Ting. Maar nu dus een grote groep lopers. Beide bedrijven lopen ook namens RTV Noord. Ik zie ze nog niet door het beeld komen, maar misschien dat ze in een andere wave gaan starten. Want niet iedereen start op hetzelfde moment. Het zijn allemaal waves, hè? Een golfbeweging, zeg maar. Er zit elke keer weer een aantal minuten tussen een volgende golf of wave, zoals ze dat noemen.
7: Oké, nou dan gaan we zo meteen weer terug naar de wedstrijdlopers. Ze zijn nu bijna 6 minuten. Daar zijn we alweer bij de wedstrijdlopers. Ze zijn bijna 6 minuten onderweg. Nou ja, het gaat heel snel natuurlijk dit ook, hè?
0: Ja, dit is het groepje dat strijdt voor de winst. Ik zie hier even te kijken wie die nummer 7 is. Dat is Kobe Hermans uit België. Winnaar van vorig jaar Ruben Verheijden is er trouwens niet bij. Thomas van Noppen is er wel bij, maar die heb ik nog niet gezien. Die heeft nummer 2, dus als je hem ziet, Edwin, dan mag je wel even roepen.
4: Ja. Yeah.
0: Maar die werd vorig jaar 5e en die probeert dan dit jaar wel op het podium te komen. Maar ik zie hem nog niet in beeld. Andere Belg wel daar, in dat blauwe shirt. Nu in 4e positie. Jorik van der Kerkhoven, ook uit België dus. Hier is Lemming weer.
7: Ja, de kop blijft een beetje hetzelfde, hè?
0: Ja hoor, ja.
7: Maar is zich al gevormd.
0: Wat opvallend is, is dat de groep al vrij klein is.
4: Ja.
0: Ja. Nog 5 man. En dat is het dan. He, met hier Foppen dus. Die Marokkanen met nummer 6. Moujahid. Dan 2 Belgen en Nick Lemmink nu in 5e positie. En ik heb heel sterk de indruk dat Lemmink een plannetje heeft. Die heeft een plannetje om Foppen te pakken.
7: Oh ja?
0: Foppen, zeg maar.
7: Wat zou het plannetje kunnen zijn?
0: Ja, lang in het spoor blijven en dan toeslaan als het recht om gaat.
7: Ja, oké, als je bijna bij de finish bent ook.
0: Ja, nou, misschien al wel wat eerder, hè. Want die Herenwegviaduct, die hebben we natuurlijk ook nog, hè. Dat loopt vals plat omhoog.
4: Ja.
0: Dat is vaak wel een punt om echt te versnellen. Ja.
7: Want dat zijn de moeilijke punten.
0: Ja, dat zijn echt de moeilijke punten in het parcours.
7: Ja, er zitten een aantal in, hè.
0: Ja, ja, ja. Ook, wat ik ook al eerder zei, de bocht van Herenstraat naar Vismarkt.
7: Mm-hmm.
0: Is ook lastig. Dan moet je eigenlijk een beetje tempo terugnemen. Want ik heb daar wel eens mensen zien uitglijden. Die door het tempo, zeg maar, die zo hard liepen, dat ze zich moesten inhouden.
7: Ja, waarom,
0: om die bocht om te kunnen gaan.
7: Waarom glijd je uit dan?
0: Ja, nu het nat is, liggen die steentjes er glad bij.
7: Oh.
0: Ja. We gaan nu naar een boog. Ik denk dat dat een boog is van, nou, wat zal het zijn? 3 kilometer? Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel zicht op. Ja, het zijn natuurlijk ook altijd weer de motoren die erbij zijn. Daar zitten vaak mensen op, zeg maar, die de atleten goed kennen, zeg maar. En ook een soort coach zijn, zeg maar, achterop die motoren. 3 kilometer.
7: Ze hebben nu 3 kilometer gehad. Of is het is nog 3 kilometer?
0: Het is, denk ik, nog 3 kilometer.
7: Okay.
0: Dus het gaat vrij snel. Nu zien we een versnelling al. Kijk, die Marokkaan, die...
7: Ja, die neemt de voorsprong.
0: El Hassan Moujahid, die gaat er vandoor.
7: En ook met een flinke voorsprong.
0: Ja.
7: Ja. Je moet ook een beetje uitkijken natuurlijk dat hij zijn kruid niet verschiet, hè?
0: Nee, inderdaad, kijk eens wat een lange passen, zeg.
7: Ja.
0: Prachtig om te zien. Allee, ja, ik heb niet de indruk dat hij dit lang vol gaat houden, dit tempo.
7: Nou ja, het zou wel moeten, want anders dan zakt hij een beetje terug en dan wordt hij alsnog ingehaald door de anderen.
0: Nu zijn we volgens mij halverwege. Ja, dit is halverwege. Oh, hij stapt uit. Heeft hij gehaast dan of zo voor iemand?
7: Het kan misschien ook nog zijn dat hij dacht dat de finish daar al was.
0: Ja.
7: Omdat er een boog stond, ik weet het niet.
0: Dat is bijzonder. Nee, dat was de boog van halverwege.
7: Ja, maar hij zat wel even te kijken, zo van ben ik er nou of ben ik er niet. Nou, daar leek het een beetje op,
0: ja,
7: toch?
0: Ja, nu gaat hij weer wachten.
7: Ja.
0: Lijkt het. Hey, gek moment in deze 4 mijl. Echt.
7: Ik denk dat hij dacht dat hij er al was.
0: Ja. Ja. Kijk, daar komt Foppen alweer aan. En waar is Lemmink? Ah, die zit er gewoon goed bij. Dus ze zijn weer bij elkaar, deze 5. Ja, ik denk dat hij echt gedacht heeft van daar ligt de finish. Maar hij zal toch wel voelen aan de benen of die nou 3 of 4 of 6 kilometer...
7: Ja, het is misschien ook een beetje verwarrend natuurlijk. En dan staat daar zo'n boog en dan denk je zo, ik ben er.
0: Ja, maar dat is gewoon halverwege.
7: Ja, hij houdt het nog steeds vol, maar hij zakt wel een beetje terug nu.
0: Ja. Dan kan ik naar de klok kijken. Hoe laat is het?
7: Ja, 10 minuten over 12. Dus ze zijn nu op 10 seconden na zijn ze 10 minuten bezig.
0: Ja. Dus ik denk dat we ongeveer koersen op een tijd van rond de 18 minuten.
7: Maar
0: we hebben net halverwege gehad. Toen stond hij denk ik op een 9 minuten over 12.
7: Mm-hmm.
0: Dus zo rond, nou ja, misschien net onder de 18 minuten. Dat hoop ik wel, eerlijk gezegd.
7: Ja, want parcoursrecord was dan van 2011,
0: ja, hè? Ja, 2011, de 17.06, daar komen ze niet aan. Maar wel misschien aan een tijd die Ruben Verheijden vorig jaar liep, 17.55. Het was trouwens heel erg spannend. Abdi Ali werd tweede in 1756. En op een paar duizendste werd Lemmink derde in dezelfde tijd als de nummer twee. Dus ja, toen was het heel erg spannend. Maar dat hebben we nu ook, hoor, trouwens. Het wordt nu ook heel erg spannend.
7: Kijk, ja, ze zijn al bij de Heer de Weg.
0: Hij stopt ermee.
7: Hij stopt ermee?
0: Ja. Ja, dat is ook weer niet verwacht natuurlijk. Want ik heb best de indruk dat een goede atleet is, die jongen. Alleen hij heeft zich helemaal...
7: Ik denk dat hij zich gewoon vergist heeft. Dat hij een voorsprong nam, dat hij denkt van ik ben er bijna, ik heb gewonnen. En, want toen was hij pas op de helft.
0: Ja. Dus nu hebben we twee Belgen en twee Nederlanders. Nou, België en Nederland wordt het.
7: Nou, ze zijn inmiddels op de Herenweg.
0: Ja.
7: Dus het gaat nu best wel heel hard, denk ik.
0: We hebben nu 11 minuten ruim op de klok staan. Dat kun je mooi zien daar op die auto. Dat is eigenlijk, dat hoort bij het reglement, hè, dat er zo'n auto voorop rijdt. Zeg maar, zodat de atleten kunnen zien hoe ver dat ze zijn en op welke tijd ze ongeveer zitten te koersen. We hebben ook een Nederlandse record natuurlijk. Dat is nog altijd in handen van Ton Wiggers uit 2013. 17 minuten 50. Daar kwam dus Lemmink heel dichtbij vorig jaar. En het Nederlands record bij de vrouwen, dat is 1947. Hè, van Maureen Koster, die werd vorig jaar eerste in die tijd.
7: 19 minuten 47.
0: Ja. Ja. En het parcoursrecord bij de vrouwen, ook een hele snelle tijd uit 2013, 1914. Viola Kibiwot, die 5 keer op rij won. Kipchoge, Eliud Kipchoge, de Keniaan, die won ook 5 keer op rij. En is nu heel bekend vanwege de marathons, hè, die hij loopt.
7: Ja.
0: Hij wint hele grote marathons. En ook 1 keer al onder de 2 uur gelopen, alleen die tijd... Dat telde niet, omdat dat ook een circuit was. En met heel veel tempomakers, hazen om zich heen. Dus dat
7: en dit is al peanuts voor hem, daarom doet hij niet meer mee?
0: Nee, dit zou hij niet eens meer aankunnen, denk ik. Dit gaat hem te snel. Kijk, een marathonloper, ja, die heeft een ander tempo dan dit soort atleten.
7: Ja, hier moeten ze natuurlijk iets sneller, want ze hoeven iets korter te rennen natuurlijk.
0: Ja, nee, kijk, ik denk wel dat hij, als hij zich daar een jaar op zou focussen, zeg maar, op de 4 mijl, dat hij het nog wel weer een keer aan zou kunnen. Maar nu als marathonloper is het toch een hele andere discipline dan zo'n korte afstand.
7: Ja.
0: Ja.
7: Toch jammer van een koploper, hè? Hij is helemaal weg, hij is helemaal vertrokken.
0: Ja, hij is helemaal weg. Ja, hij heeft zich helemaal vergist. Althans, dat vermoed ik.
7: Nou, ja, daar lijkt het inderdaad op, je.
0: Ook wel even horen. Nou, Foppen dus met Lemmink nu naast zich. He, links Lemmink en rechts Foppen. En dan gevolgd door die twee Belgen in de slipstream van die twee Nederlanders. Nou, hoe mooi wil je het hebben?
7: Nou, ze zijn nu bijna bij het Zuiderpark.
0: Ja. Inderdaad.
7: Dus ze gaan al bijna de binnenstad in.
0: Mm-hmm.
7: Zometeen inderdaad nog de brug over, de Heer de Brug over.
0: Ja, dat wordt een mooi moment. Ik denk dat daar de beslissing gaat vallen.
7: Ja?
0: Ja, en dan denk ik echt dat het of Lemmink of Foppen is. Of een van die Belgen, die moet heel verrassend uit de hoek komen. Dan hebben we het over met nummer 7 is dat Kobe Hermans. En met nummer 4 Jorik van de Kerkhoven. Die hebben een persoonlijk record, of van de Kerkhoven een persoonlijk record van 13.30 op de 5 kilometer. En Hermans heeft 13.33 staan. Dus die verhouden zich goed met elkaar. Foppen 13.02, dus dat is ook wel een stukje sneller. En Lemmink 13.23. Dus die Nederlanders zijn sneller op de 5 kilometer dan de twee Belgen.
7: Ja.
0: Dus daarom is het ook wel te verwachten dat... De twee Nederlanders in dit geval, Lemmink en Foppen, dat die het eruit gaan maken.
7: Nou ja, het is tenminste droog. Volgens mij is het nu ook wel lekker renweer, wat dat betreft.
0: Hardloopweer. Het is een graad of 11, 12.
7: Ja, zoiets.
0: Weer.
7: Beter dan 25 graden, denk ik ook.
0: Ja.
7: Je ziet wel dat er niet zo heel veel mensen aan de kant staan te kijken. Misschien dat wel te maken heeft natuurlijk met het weer ook.
0: Ja, maar straks zul je zien, hoor. Op de Herenwegviaduct, daar staan er heel veel mensen. Ik ben er ook wel eens geweest. Het is altijd heel erg druk en gezellig. En daar staan ook veel familieleden om straks natuurlijk die
7: bij de finish
0: aan te moedigen.
7: Ja.
0: Ja, kijk, ze gaan er nu zo langzamerhand aan beginnen.
7: Ah, hier wordt het inderdaad ook drukker aan de kant van de weg.
0: Ja. Als plat. Ja, hier staan ook hekken, want hier wil je geen mensen op het parcours. En mentaal breken. Nou, dit is misschien het mentaal breken van Lemmink bij Foppen. Oh, Foppen gaat nu versnellen, kijk. Nu gaat het gebeuren. een van de Belgen kan volgen. Dat is, even kijken, Hermans, Kobe Hermans is dat. En Lemming, ja, Lemming moet nu aanzetten hoor. Die moet nu echt aanzetten, want anders dan, gaat hij niet redden tegen Foppen. Ik heb ook niet heel erg de indruk dat hij veel over heeft. Maar hij zit in elk geval weer in het spoor. Dus we hebben nu 3 man op kop. Met 10 meter daarachter van de Kerkhoven, Jorik van de Kerkhoven, de Belg. En Lemming moet ook een, ja, ik wou haast zeggen, een klein gaatje laten vallen, maar dat valt ook nog wel weer mee. Hij moet ook wat ruimte hebben, hè, natuurlijk, voor zijn stappen.
7: Dat zijn de laatste loodjes.
0: Ja,
7: en die zijn het zwaarste meestal.
0: Ja. Ja, ik vind het mooi om te zien dat deze 3 het gaan uitmaken. We hebben ook wel eens atleten gehad die hier dan alleen op kop liepen en het gewoon heel simpel afmaakten. Maar nu is het nog spannend.
7: Ja.
0: Absoluut.
7: Nou, je ziet inderdaad nu in de binnenstad, daar hebben we zich flink wat mensen verzameld om ons een beetje aan te moedigen ook.
0: Ja, maar dat is altijd een drukte van belang.
7: Ja.
0: Ik heb het ook jarenlang achter op de motor gevolgd. Geweldig om dan Groningen binnen te rijden, de hele straat door.
7: Ja.
0: Linksaf de Vismarkt op. 16 minuten 17 nu. Ik denk
7: een record gaan we niet zien.
0: Nee, kleine 2 minuten, dan zijn ze er. Kijk, ga nu de hele straat in. En nu gaat Foppen nog een keer versnellen. En nou maar hopen dat Lemming... Oh, kijk eens even, die Belg. Die gaat nu het tempo aanvoeren. En dan moet Foppen in de achtervolging en dan is Lemming weg. Zie je wel?
7: Ja.
0: Lemming is nu weg. En dus gaat het tussen België en Nederland. Dat was het al een tijdje natuurlijk, maar nu zijn er nog 2 over. Dan is het die van de Kerkhoven die nu op kop loopt.
7: En lijkt nog een beetje te verstrommelen zo op het einde.
0: Kijk, Foppen gaat dit wel afmaken. Tenminste, als hij de benen nog heeft, dan gaat hij het afmaken. Maar het valt toch tegen. Die van de Kerkhoven, die heeft goede gang erin. Of is dit nou die andere? Die Hermans.
7: Het lijkt alsof ze nog even...
0: 7.
7: Alsof ze nog even een sprintje trekken op het einde.
0: Hermans, we krijgen weer een Belgische winnaar. Of wordt het toch nog Mike Foppen? Ja, Foppen, die gaat hem toch voorbij, hoor. Ja, Foppen gaat er langs. Of, nou, het wordt heel spannend op de finish.

0: hij is wel moe. Ja, binnen de 18 minuten, dat is heel knap. Misschien wel een, nee, Nederlands record misschien van foppen. Dat zou best nog wel eens kunnen. Gaan we straks allemaal wel zien, hoor, die eindtijden. Ja. Dit zijn vaak de officieuze eindtijden, maar later wordt dat dan allemaal van bruto naar netto gebracht. Beetje ingewikkeld verhaal misschien, maar in elk geval zo werkt het vaak. En nu is het wachten op de eerste vrouw, hè?
1: Die hebben we nog weinig gezien.
0: Ja, die hebben we nog helemaal niet gezien. Maar ik, even kijken, nou, over een dikke minuut, dan moet Koster er toch aankomen. Oh, daar zie ik de eerste vrouw aankomen. Dat is Koster inderdaad. Daar, even kijken, als je goed kijkt, dan daar nu links in dat blauwe shirt. Dat is Maureen Koster. Te zien aan het loopje. Ja, dat is haar.
1: Oh, jij kent haar aanlopen?
0: Ja. Er is verder ook niemand van de vrouwen in de buurt. He, we zien het nu heel duidelijk ook met F1. De winnares van vorig jaar. Kijk, Maureen Koster gaat nu de hoek om. Ja. Richting de vismarkt. Kijk, die neemt ook even gas terug, hè? Zag je dat wel?
2: Nou, wat je zegt, die steentjes die zijn natuurlijk glad, inderdaad. Dus daar moet je een beetje mee uitkijken.
0: Glad. Maar wat hebben we nu een mooie 4 mijlen gezien, zeg maar. Het is zeker echt wel droog gebleven. Dat is toch wel heel prettig, hoor.
2: En zeker omdat ze nog pittige onweersbuien...
0: Ja, en ik verwacht haast dat Koster sneller is dan vorig jaar. Nee, dat zal erom hangen. Nee, gaat denk ik net niet lukken. 1947... was het vorig jaar en nu 1949, officieus hoor, zeg ik erbij. En daar is Koster, dat is de nummer 1 bij de vrouwen. En nu ben ik nog wel even benieuwd waar Silke Jonkman is. Want die won 4 jaar geleden, hè, ook als eerste Groningse ooit in de 4 mijl. En die maakt min of meer haar rentree weer vandaag in de 4 mijl. Want ze is lang geblesseerd geweest, maar is er nu dus weer bij. 1949, zeg ik even. En ik denk dat Foppen net een Nederlands record heeft gelopen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dit is de tweede vrouw. Laten we wel even bijpakken. Kijk, dat is die Gulliker inderdaad. Jennifer Gulliker is de tweede vrouw. Die zagen we net nog even in beeld. Maar een verrassende winnaar, Edwin. Had ik op voorhand niet verwacht. Ik dacht echt van het gaat tussen Lemmink en Foppen. En dan wordt Foppen gefopt door die Belg.
1: Ja, toch nog inderdaad.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Henk, dankjewel.
0: Oké. Okay.
3: De 4 mijl van Groningen.

0: Taylor Swift en de Veto Vofilia. Ja, de 4 mijl van Groningen is bezig. De wedstrijdlopers die zijn inmiddels binnen. En Kobe Hermans is de winnaar bij de mannen, Henk.
1: Ja, een Belg uit Leuven hebben we net even opgezocht. Die volgt dus zijn landgenoot Ruben Verheijden op, want die won vorig jaar. Dat is wel opvallend, want de laatste twee edities van de 4 mijl die zijn dan gewonnen door Belgen. Maar de eerste editie in 1987 die werd ook gewonnen door een Belg. Vincent Rousseau was dat.
0: Okay.
1: Die won de allereerste 4 mijl. En de vrouwen die begonnen trouwens in 1991 met de eerste 4 mijl. Winnares was ook een Nederlandse. Ellie van Hulst was dat.
0: Hoe hebben Groningen het gedaan in de wedstrijd?
1: We zagen dus Lemmink lang meedoen voor de overwinning. Maar moest in de Heerenstraat ongeveer de andere twee laten gaan. Foppen en Hermans. Dus Lemmink is derde geworden. Die zagen we ook uithijgen op het hek daar bij de finish. En dus Mike Foppen, de grote favoriet, die wordt geklopt door de Belg Kobe Hermans. En dat is, vind ik, toch wel heel verrassend en opvallend.
0: En bij de dames Maureen Koster, hè?
1: Ja, maar dat stond eigenlijk ook van tevoren al wel vast. Maar ja, je weet het dan maar nooit, want Foppen, dat was ook de torenhoge favoriet. Maar Koster, ja, die deed het gewoon wel zoals het haar wel toevertrouwd is. Net als vorig jaar dus, twee keer op rij nu, Maureen Koster in net niet een parcours of een Nederlands record 4 mijl. Maar dat kan nog veranderen natuurlijk als we alles bij elkaar optellen.
0: Alle officiële tijden
1: aftrekken,
0: moeten we nog krijgen, inderdaad.
1: Ja, de officiële tijden die komen nog.
0: Oké. Okay. Nou, de bedrijven zijn inmiddels ook bezig met de bedrijven lopen en dan volgen de recreanten.
1: Ja, de eerste recreanten die zie ik nu ook al in beeld. Dus het is nu helemaal los, die 4 mijl. En ja, helaas, het regent. Nou, in Haren regent het niet.
0: Volgens mij is het een beetje plaatselijk regen.
1: Maar in Groningen regent het wel.
0: Als je naar de tv-beelden kijkt, inderdaad, sommigen zitten in de regen te lopen. Ja. En bij anderen is het droog. Ja, de wedstrijdrenners hebben het net nog
1: wel. Ja, maar misschien wel heel lekker, hè, Edwin. Als je droog begint en aan het eind, zeg maar, als je wat verhit bent, dat je dan even wat regen over je hoofd heen krijgt.
0: Ik denk dat het helemaal niet zo erg is.
1: Zolang
0: het maar echt geen noodweer is, dan valt het op zich nog wel mee. Nou, de recreanten zijn dus inmiddels ook bezig. Zo'n 30.000 mensen doen mee vandaag. Ja, voor alle leeftijden natuurlijk. Maar er is ook een 81-jarige deel.
2: Die had 80 is prachtig. Waarom staat er nu niet 81 is prachtig?
3: Daar moet je wel goed betalen. Nieuw shirtje.
2: Maar op de 81ste meedoen aan de 4 mijl. Hoe bijzonder is dat voor uzelf?
3: Nou, eigenlijk wel bijzonder. Dat ik 81 ben en nu nog steeds kan hardlopen. Ja.
2: Want heeft u veel mensen van uw leeftijd in de kennissenkring die dat ook kunnen?
3: Nou, wel in de buurt, 78, 77, ja.
2: Wel mooi, hè?
3: Ja, en dan is er ook nog iemand, Jan Possemus, die is 88, als ik het wel weet.
2: Die doet mee vandaag, maar die gaat u er hem uitrennen, hè?
3: Ja, tuurlijk.
2: Pak hem aan, hè?
3: Ja.
2: Jullie gaan beginnen, veel plezier.
3: Oké. Okay,
2: tot volgend jaar, toch?
3: Ja, tot volgend jaar.
0: Okay. 81 en dan toch inderdaad nog meelopen. Maar hij zei het al, want er is ook nog een deelnemer van 88. Maakt allemaal niet uit. Als je nog een beetje fit bent, dan kan je die 4 mijl of die 6437 meter gewoon gaan lopen.
4: De 4 mijl van Groningen. Hey.

0: Noods waren dat op Radio Noord en de Man Eater. Ja, Kobe Hermans uit het Belgische Leuven is de winnaar bij de mannen van de wedstrijdloop van de 4 mijlen van Groningen. Hij ging als eerste over de finish op de Vismarkt in de stad. En Karel-Jan Buurke die ving hem op.
1: Kobe Hermans, ja, volgens mij had niemand rekening met jou gehouden. Wat is er gebeurd?
2: Ja, een heel goede dag. Het is de eerste keer dat ik hier meedoen, dus ik ben super tevreden. Ik heb niet zo'n goede bochten, dus voor mij was het de ideale race. Eén rechte lijn. Dus ja, ideale race. En alles kwam samen. Ja,
1: kun je ons een beetje meenemen hoe jij dat aanvliegt?
2: Er was nog redelijk snel gestart. En dan zat ik 10e ongeveer. En dan doorheen de race een beetje kunnen opschuiven. En dan met de laatste bocht was ik wel dood. Maar ik had geluk dat het nog maar 200 meter was. En dat ik eventjes toch kon recupereren in die bocht. En dan was het vol aangaan en het was genoeg.
1: Ja, want iedereen had het over Mike Foppen. En die vroeg volgens mij net ook nog van, wat is je naam? In die zin redelijk onbekend. Maar wat is jouw ambitie?
2: We gaan zien wat de toekomst brengt. Het gaat momenteel heel goed, dus ik ga er nu vooral van genieten. En dan zien we wat de winter en de zomer nog brengt.
1: Ja, en dan even over de race aan zich hier in Groningen. Wat vond je van de race van Groningen?
2: Ja, geweldige sfeer. Het is hier superleuk. Het is zeker niet de laatste keer dat ik hier kom lopen.
1: Nou, tot volgend jaar dan.
2: Zeker, dank u wel.
1: Dank u wel.
0: Hij komt vaker lopen bij de 4 mijl van Groningen, zegt hij Kobe Hermans. Hij ging als eerste over de finish op de Vismarkt bij de wedstrijdloop. Nou, de bedrijvenlopen is nog bezig en natuurlijk ook nog de recreantenlopen. Ze doen ze vandaag zo'n 30.000 mensen mee. En die lopen dus inderdaad allemaal de afstand van de Kerklaan in Haren naar de Vismarkt in Groningen. En de hele middag houden we je op de hoogte hier bij Radio Noord. En natuurlijk ook op TV Noord en online.
3: Dit is de 4 mijl van Groningen.

0: Billy Ray Cyrus en het heette Icky Breaky Heart. Ja, de eerste Groninger die over de finish kwam bij de 4 mijl van Groningen. Bij die wedstrijdloop was Nick Lemmink en hij werd derde.
1: Onze eigen Nick Lemmink, ja, we willen jou even horen. Wat vind je van je eigen resultaat?
2: Ik ben echt wel tevreden. Het was vanaf moment 1 echt ontzettend zwaar. Dat ik in het begin echt dacht van, ik weet niet of dit wel mijn dag wordt. Maar Mike die ging vanaf het begin in zijn eentje gewoon echt keihard. Dus ik dacht gewoon, als ik hem volg, dan blijven we waarschijnlijk met z'n tweeën over. Dus dat was eigenlijk de enige waar ik mee bezig was. En dan op het eind zat er nog iemand bij. En ik wist al wel dat als ik Mike niet zou lossen ergens eerder op het parcours, dat ik dan in de eindsprint waarschijnlijk net wat tekort zou komen. En dat, maar ik had gewoon geen energie meer over om ergens aan te vallen. Dus maximale eruit gehaald.
1: Nee, je zegt parcoursrecord, het Nederlands record 17:51. Daar zit je onder. Ja, 17:45, zoiets. Ja, qua tijd, je bent wel weer verbeterd ook.
2: Dat is super, weet je wel. Ik had dat nooit verwacht. De eerste keer dat ik hier voor het team meedeed, liep ik denk ik 19:23. En dan tijden onder de 19, maar helemaal onder de 18. Dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Dus daar ben ik wel echt trots op.
1: Ja, en dan wint een Belg die jullie allemaal niet kennen. Hè?
2: Dat moet ik zeggen. Kijk, het is een vrij klein wereldje. Zeker als je wat meer in de top meedoet. En dan gebeurt het niet vaak dat ik van iemand verlies die ik niet ken. Maar ik zal hem zo eens aanspreken en vragen waar hij vandaan komt.
1: Maar groot, jouw thuiswedstrijd eigenlijk, hoe was het qua sfeer?
2: Ja,
1: het
2: was alsnog geweldig. Ik was een beetje bang voor de regen, dat misschien toch mensen thuis zouden blijven. Maar uiteindelijk, ik vond het fantastisch weer en het was even vol als altijd. Dus het is gewoon, denk ik, mooi, ook voor mijn concurrenten, dat die de hele tijd mijn naam horen. Als ik dat met anderen zou hebben, zou ik toch, dat leidt een beetje af of zo. En ik vind het alleen maar geweldig, dus dat is leuk.
1: Dus eigenlijk, jij moet gewoon elk jaar meedoen, hè?
2: Ja, ik doe elk jaar mee. Dat zal nog wel even zo blijven. Ja. Dus je kan me elk jaar interviewen.
1: Gezellig. Doen we.
2: Ja, toch?
0: Nick Lemmink was dat. Hij was de eerste Groninger die over de finish ging. En hij werd derde bij de 4 mijl van Groningen. Ja, en ze was natuurlijk al favoriet. En ze werd ook de winnaar bij de dames, Maureen Koster.
1: Maureen Koster, gefeliciteerd. Hoe is dat om opnieuw de 4 mijl te winnen?
3: Ja, superleuk natuurlijk. Dat is elk jaar het doel als ik hier meedoe. Maar goed, elk jaar... Ja, het is ook een beetje de periode wanneer de wedstrijd natuurlijk is. Want het maakt het een beetje spannend van hoe kom je uit baanseizoen. Hoe heb je off-season gevierd? En het is altijd een mooie nulmeting, vind ik altijd. En een mooie afstand. Niet te lang, niet te kort. Dus ik kom er graag, ja.
1: En wat maakt de loop verder mooi, zeg maar, qua sfeer ook?
3: Ja, er staan gewoon heel veel mensen langs de kant. Eén rechte weg, lekker overzichtelijk. Ik vind dat de sfeer op de 4 mijl altijd gewoon heel erg leuk. En ik doe al zoveel jaar mee, dus ik probeer me elk jaar gewoon mee te pakken.
1: En je tijd, wat had je precies voor tijd en ben je daar tevreden over?
3: Ja, ik weet het nog steeds niet, maar volgens mij is het nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Misschien iets harder, iets langzamer, dus dat is goed. Ik denk de wedstrijd goed ingedeeld. Vorig jaar ging het best wel hard van start. Nu iets rustiger aangedaan in het begin en een beetje gekeken naar de vorm van de dag. En vanuit daaruit goed verder kunnen bouwen in de wedstrijd. Dus, ja.
1: Je klinkt wel alsof je volgend jaar gewoon weer mee gaat doen.
3: Nou ja, als ik niet ziek ben of geblesseerd, dan staat deze altijd op de planning.
1: En geniet je dan ook nog ergens op een plekje in Groningen, zeg maar, gewoon in de stad?
3: Nou ja, het is wel leuk om hier te finishen, maar ik moet ook zeggen dat ik onderweg gewoon veel aangemoedigd word. Het is natuurlijk heel erg leuk om mee te maken. En het is ook een beetje weer iets heel anders. Hè. Je bent heel lang bezig op de baan en de wegwedstrijden zijn toch altijd wel, er is een leuke sfeer. En dan hoort deze wedstrijd wel een beetje de aftrap van dat wegseizoen voor mij.
1: Tot volgend jaar.
3: Ja, tot volgend jaar.
0: Maureen Koster, de winnaar bij de dames, als eerste ging ze over de finish. En volgend jaar doet ze gewoon weer mee, zei ze net. De 4 mijl van...

0: Kim Wild was dat, deed de You Came. Ja, de 4 mijl van Groningen is bezig. Het is inmiddels de 39ste editie. Je weet, het is altijd op de tweede zondag in oktober. Nou, de wedstrijdlopers die zijn inmiddels allemaal al binnen. Je hebt nog een bedrijvenloop. En er zijn ook nog zo'n 30.000 recreanten die ook meedoen. En die recreanten die komen echt overal vandaan. Ook gewoon vanaf de buren uit Friesland.
1: Nog 3 minuten.
2: Heerlijk, ik ben er klaar voor.
1: Ja, zin in?
2: Ja, heerlijk. 16e keer.
1: 16e keer, ja. Op rij?
2: Wat zei je? Ja, op rij, ja. Zo. Want 78, we blijven een paar jaar doorgaan.
1: En uit Friesland volgens mij?
2: Ja, Heerenveen, hè. Hoofdstad van Friesland.
1: Maar daar zijn toch ook wedstrijden? Waarom dan de 4 mijl?
2: Ja, leuk, prachtig en een schitterend parcours. Ja? Heerlijk, ja. En volgende maand de 7 heuvelen.
1: Oké. Okay. Ah, maar 4 mijl, dat is toch...
2: Opwarmetje, okay. Ja.
1: Nou, lekker opwarmen dan. Veel plezier.
2: Dank je.
0: Nou ja, hij is lekker aan het opwarmen. Inderdaad, voor de recreanten loopt. Er werden pittige buien verwacht voor vandaag, ook met onweer. Nou, de wedstrijdlopers die hielden het grotendeels droog. Ik zie nu dat er af en toe wel hier en daar een buitje valt. Nou ja, de koudste 4 mijl van Groningen, toen was het 5 graden... en de warmste was het 25 graden. Maar deze deelnemster vond het volgens mij ook wel een beetje fris.
1: Koud, hè?
3: Ja, gaat mee. Goed ingelopen.
1: Wat doe je om rekening te houden met het weer?
3: Nou, vooral nu niet te veel aantrekken en droge kleding mee vanaf eraf.
1: Gaat het wat worden vandaag? Wat denk je?
3: Nou, gewoon leuk hebben. Lekker hard naar die finish. Nou, hè.
1: En dan?
3: Naar de kroeg.
1: Veel plezier.
3: Met de collega's. Dankjewel, jullie ook.
0: Ze vonden het eigenlijk wel een beetje meevallen met de kou. Eerst lekker rennen en daarna gewoon lekker naar de kroeg met de collega's.
4: De 4 mijl van Groningen.

en de regen, de dag en de nacht, alweer deur, jouw beweging deur, stroten en steken, op hoog in een kracht.

0: Arnold Veeman was dat samen met het Noordpoolorkest. Dat heette Mien Groenige Stad. Ja, de viermaal van Groningen is bezig. De recreanten zijn nu bezig met een afstand van 6,4 kilometer, oftewel 4 mijl. Ik denk dat veel mensen het toch wel een klein beetje voor hebben moeten trainen. En dan wil je natuurlijk meedoen, hè, of je nou jarig bent of niet.
1: Ja, heel veel mensen hier natuurlijk bij de start. 30.000 mensen gaan van start. Zijn er ooit zoveel mensen op jouw verjaardagsfeestje gekomen?
2: Nee, dit is de eerste keer. Heel leuk dat ze allemaal hier zijn gekomen vandaag. Ja, ik had ze niet uitgenodigd. Maar ja, je weet hoe dat gaat in haar, hè? Project X.
1: Hoe oud ben je geworden?
2: Ik ben 34 jaar geworden.
1: Van harte gefeliciteerd. Ja. Wordt het ook een tijd onder de 34 minuten, hè?
2: Vorig jaar was ze net boven, dus ik hoop dit jaar er net onder. Maar ik ga er nu van start, ja?
1: Ga maar snel. Okay, ja.
0: Nou, het is een groot feest in ieder geval op die 4 mijl met 30.000 mensen op zijn feestje. En hij kan nu die 4 mijl nog gaan lopen, oftewel die 6,4 kilometer. De hele middag houden we nog op de hoogte hier bij Radio Noord. En op TV Noord kan je ook alle beelden zien. Dit is Bruno Mars, On My Soul.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb ik toch niet eens een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
18: Voordeelhaartjes.nl.
2: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
18: Sensatie, spanning en acties. Dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
19: Radio Noord.
20: De 4 mijl van Groningen.
21: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemiddag, de 4 mijl van Groningen is bezig. Ja, de wedstrijdlopers zijn bezig, maar de 30.000 recreanten zijn nog onderweg van Haren naar Groningen.
21: Waar je Groningen hoort.
22: Dit is Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz was dat. It ain't over till it's over. Ja, als je toevallig TV Noord aan hebt staan, dat heb je natuurlijk. Dan zie je daar die deelnemers lopen. Aan de 4 mijl van Groningen. Ze zijn begonnen aan de Kerklaan in Haren. En ze eindigen op de Vismarkt in Groningen. Ja, en er doen natuurlijk hier en daar ook wat bekende Groningers mee, hè?
1: Wacht even. Kevin Paree doet mee aan de 4 mijl. Zeker weten, ja zeker.
2: Hoeveelste keer is dit?
1: Dit is mijn derde keer.
2: Oh, wat maakt het zo leuk?
1: Nou, ik loop met de bedrijven, loop mee, dus met collega's, dat is gezellig. Lekker weer erbij, gelukkig, hè? Het valt mee. Dus, voorspellingen waren slechter, maar gewoon het samen zijn met z'n allen, lekker actief bezig.
2: En is dat onderweg dan ook zingen?
1: Nou ja, als ik het moeilijk krijg, misschien even voor mezelf een gebedsliedje, ja.
2: Veel plezier, succes!
1: Dankjewel, yes, bedankt.
0: Kevin Paree onderweg van Haren naar de Vismarkt in Groningen. Hij doet dus ook mee met die 4 mijl. En hij kan dus met recht zeggen van, nou, ik kom eraan.

0: Sommeren was dat en het heette Undressed. Ja, allemaal bekende mensen die allemaal meedoen aan die 4 mijl van Groningen. Als je nu tv zit te kijken, dan zie je Erben Wennemars onder meer. En Arjen Robben ook. Zij staan klaar om zometeen te gaan vertrekken. Ze vertrekken nu voor die 4 mijl van Groningen. 6,4 kilometer vanaf de Kerklaan in Haren naar de Vismarkt. Ja, de wedstrijdloop hebben we gehad. Er is ook nog een bedrijvenloop trouwens. Allemaal bedrijven doen ook mee aan die 4 mijl van Groningen. Daarna kunnen ze natuurlijk allemaal gezellig met z'n allen naar de kroeg natuurlijk ook nog. Dat hoort er natuurlijk ook nog bij. En ook RTV Noord doet mee. Onder meer collega's Femke en Eva.
1: Ik sta hier met de twee grand ladies van RTV Noord. Zijn jullie ervoor?
2: Nee. Zal ik je wel bekennen? Ik heb buikpijn.
1: Oh, spanning.
2: Ja, spanning, denk ik, ja.
1: Femke kent geen spanning, hè?
2: Nee hoor. Ik ben totaal niet in vorm. Ik ga gewoon lekker genieten.
1: Ja, maar hoe lang leven jullie hier al naartoe?
2: Het hele jaar. Dit is het hoogtepunt. Ja.
1: Ik hoor jullie er vaak over binnen het bedrijf. Dan gaan de tijden over tafel. Onder het half uur willen ze dan. Gaat dat lukken?
2: Nee, ja, ik probeer elke keer weer mijn eigen tijd te verbeteren. Maar ik word alleen maar ouder, dus het wordt alleen maar moeilijker. Maar ik ga het wel weer proberen.
1: Gelukkig word je steeds ouder.
2: Ja, gelukkig maar. Is ook zo.
1: En wat voor tijd kunnen we voor jou vooraf opschrijven?
2: Als ik het maar haal. Ja, ik heb geen tijd. Ik ben al een tijdje niet meer aan het hardlopen. Dus ik ga gewoon heerlijk genieten. Het is mooi weer. Ik ga lekker genieten van de mensen langs de kant. Dus daar heb ik vooral heel veel zin in.
1: Nou, veel plezier, dames. Zet hem op, hè.
0: Nou, ik weet het zeker. Ze gaan het zeker halen, onze eigen Femke en Eva. Ik ben benieuwd zometeen of we ze aan de finish ook nog even kunnen opvangen. Of het allemaal is gelukt. En of ze inderdaad hun eigen tijd ook hebben verbeterd.
3: Radio Noord. Dit is
4: de 4 mijl van Groningen.

Het was in de jaren 80 zijn debuutsingle. Robbie Neville was dat en het heette C'est la vie. Ja, wat is er toch een mooi festijn, hè? Die 4 mijl van Groningen. Als ik nu naar de tv is te kijken, dan zie ik heel veel mensen lekker rennen. Wel lekker in de regen. Die regen is trouwens best plaatselijk, want hier en daar is het droog. En andere mensen zitten dus wel in die regen allemaal te lopen. Nou, een van de mensen die meedoet is Rick Bruintjes. Je hoorde hem afgelopen donderdagochtend al bij Edwin in de ochtendploeg. Hij was jarenlang ook vrijwilliger bij de 4 mijl. Maar hij kon nooit zelf meedoen vanwege zijn gewicht.

0: maar hij heeft eraan gewerkt. Hij is veel gewicht kwijtgeraakt en hij doet nu voor het eerst mee.
1: Ja, ik sta hier met Rick en mensen die afgelopen week TV Noord hebben gekeken, die kennen Rick ondertussen. Want een reportage over jou gemaakt. Wat is jouw verhaal nog even in het kort?
2: Ik heb vorig jaar een maagverkleining gehad. Ik ben 73 kilo afgevallen en vandaag ga ik voor het eerst hardlopen.
1: 73 kilo?
2: Ja, ja. Ja, dat is best wel een mens, zeggen ze. We hebben ook wel een wat zware mens misschien wel voor sommigen, maar een heel verschil, ja.
1: En de 4 mijl is een prachtig doel nu in jouw leven. Je hebt dat laten zien in een filmpje. Heb je veel reacties gehad?
2: Ja, ongelooflijk veel. Dat verbaasde mij. Ook voor mensen van een aantal jaren geleden die ik helemaal niet had gesproken. Ja, op een of andere manier, ook dankzij jullie, kwam dat verhaal heel erg mooi over. Dat hebben jullie mooi gemaakt. En het mijlpaaltje waarom ik mee wilde doen, ja, dat kwam echt wel over op deze manier. Ja, ja.
1: En wat doet dat met jou, met jouw energie voor deze wedstrijd dan?
2: Een gezonde spanning. Ik wilde aan de ene kant wil ik dat ook goed doen. Je hebt er lang voor getraind. Het is een mijlpaal in je leven, wat ik al net al zei. En ik hoop dat het gewoon gaat lukken, zoals ik het voor me zie. Ja.
1: Waar verheug je het meest op?
2: Toch alle aanmoediging onderweg. Dat zeggen heel veel mensen, dat geeft een kick. Tijd hard gelopen zonder aanmoediging. Maar nu met, ben benieuwd naar het verschil. Of je dan ook harder gaat lopen.
1: Wie staan er allemaal voor jou langs de kant?
2: Er staan vrienden van mij aan de kant, er staan familie van mij aan de kant. En voor de rest, het weer valt een beetje tegen. Maar moet ook allemaal passen in het schema. Maar zelfs een vriend van mij die in Hamburg woont, die is overgekomen om te komen kijken. Dus dat is wel heel mooi. Ja.
1: Hey, en je hebt zo'n reis ondergaan dat een beetje regen je ook niet meer kapot kan maken, toch?
2: Nee.
1: Zie je ook nog ergens tegenop?
2: Ja, de 2 bulten op het eind, hè? Ja, dat is standaard de spoorbrug en de eerste straat natuurlijk. Ja, ja.
1: Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook fijn.
0: Nou, hij ziet er fit uit, dus hij gaat het zeker halen, denk ik. Hij doet dus voor het eerst mee aan die 4 mijl van Groningen. Rick Bruintjes, hij kon eerder niet meedoen vanwege zijn gewicht. Maar nu inderdaad is hij fit genoeg om die 6,4 kilometer, oftewel die 4 mijl, gewoon lekker te lopen.
3: Dit is de 4 mijl van Groningen.

0: Er is Swims op Radio Noord, het heette Mr. Know It All. Nou, de 39e editie van de 4 Mijl van Groningen is bezig. 3 jaar geleden deden nog zo'n 20.000 mensen mee. En dit jaar zijn het dus zo'n 30.000. En dat is een record. Niet alleen maar wedstrijdlopers, niet alleen maar recreanten, maar ook bedrijven lopen mee. Zo is ook de collega's van BVNG.
1: Dames, de sfeer zit er goed in.
2: Jazeker.
1: Woe! Je allemaal collega's hier?
2: Ja, bij VNG. Kijk.
1: En wie is een beetje het snelste van jullie dan?
2: Het snelst. Wie is het snelst? Jasper.
1: Wat een uitslover. Hey. Kom er even bij. Kom er even bij. Jij bent hier de uitslover, begrijp ik.
3: Altijd. Ja, je moet altijd even best een beetje voorzetten. Heel belangrijk.
1: Trainen jullie ook gezamenlijk dan het hele jaar?
3: Nou, het leeft wel in het team. Dat wel. Maar iedereen doet het wel een beetje op zijn manier. Maar het is wel heel erg leuk om dit met z'n allen, om daar een beetje naartoe te leven. En dat verbindt dat ook als team. En we staan hier met 20 man, dus dat is mooi.
1: Leuk. Wat voor tijd gaat dat opleveren?
3: Oh, ik denk 26 of zo. Daar ga ik voor. De rest gaat ietsje langzaam.
2: We gaan voor 40 minuten.
1: Ja, hey.
0: Nou, in 40 minuten moet het zeker kunnen. Alleen als je ze zo ziet, dan waren ze volgens mij een move voordat ze waren vertrokken überhaupt. Maar goed, ik bedoel, het gaat om de gezelligheid natuurlijk, om de collegialiteit. En daar kan rennen natuurlijk ook flink bij helpen.
4: Radio Noord. Dit is
5: de 4 Mijl van Groningen.

0: Steppenwolf was dat in Born to be Wild. Ja, de 4 mijl van Groningen ging om 12 uur van start met een wedstrijdloop. En die is gewonnen door Kobe Hermans uit België. Ook vorig jaar won al een Belg. En Nick Lemmink uit de stad Groningen, de winnaar van 2 jaar geleden, die eindigde op korte afstand als derde. En bij de vrouwen won Maureen Koster uit Zeist opnieuw, vorig jaar ook al. En in dit jaar won ze zilver op de 10 kilometer bij de Europese kampioenschappen. En nu zijn dan de recreanten bezig met die tocht van de Haren vanuit de Kerklaan naar de vismarkt in Groningen. Ik zie de meeste mensen gewoon met een korte broek of met een joggingbroek en een t-shirt. Alleen sommige mensen zijn wel heel bijzonder uitgedost.
1: Grote blauwe smurf, waar kwam dit idee vandaan?
2: Ja, een wedstrijd hier verloren, dus ik mocht er weer aan geloven. Dus heel zwaar, maar we hebben het weer gehad.
1: Hoe ging die wedstrijd dan?
2: Ik blaas altijd wel vrij hoog op dat ik hem de 4 mijl even snel ga lopen, maar niet getraind, dus toen mocht ik eraan geloven.
1: Hoeveel werk zat er in dit kostuum?
2: Niet heel veel werk, daar viel wel mee. Dus het was even sminken voor de start en toen konden we van start.
1: En hoe ging dat onderweg dan? Wat voor reacties kreeg je allemaal?
2: Heel positief, echt fantastisch. Iedereen aan het juichen, dus dat was echt, echt super.
1: Ja, en nou ja, je hebt wel ook vrij relaxed gelopen volgens mij, of niet?
2: Ja, wel vrij relaxed gelopen, ja. Het is ook wel vrij zwaar hoor, met zo'n pak. Dus ik wil niet zelf te hoog opblazen.
1: Wat voor tijd ongeveer?
2: Geen flauw idee.
1: Dat was wel de moeite dus?
2: Ja, wel de moeite, ja.
1: Afschminken en dan?
2: Lekker biertje drinken, ja.
0: Ja, hij heeft het gehaald hoor, die 4 mijl, die 6,4 kilometer. Dat verkleed als een smurf. Ja, dat krijg je natuurlijk als je een weddenschap hebt verloren. Nou, ik zou zeggen van you're the best. A call.

0: De Frank Boeijengroep was dat en het heette Linda. Ja, als je vandaag met de bus wil in de stad of in Haren, dan moet je misschien even goed uitkijken. Want de buslijnen die rijden allemaal een andere route vandaag. Natuurlijk allemaal vanwege de 4 mijl van Groningen die op dit moment wordt gelopen. Ook rijden er voor de lopers ook pendelbussen en treinen. En tot 8 uur vanavond zijn meerdere wegen in stad en Haren ook dicht. Dus dat je dat weet, dat natuurlijk allemaal vanwege die 4 mijl. Nou, er doen heel veel mensen mee. Zo'n 30.000 bedrijven, maar ook sporters hebben we al gezien. We hebben Arjan Robben gezien. We hebben Erben Wennemars hebben gezien. Die zullen misschien zometeen ook nog wel eventjes horen. En wie we ook tegenkwamen is oud FC Groningen voetballer Koert Elschot.
1: Koert Elschot, voor mij ben je heel diep gegaan, of niet?
2: Ja, volgens mij ook. Ik heb wel aardig getraind, moet ik zeggen. Ik wist al 2 dagen van tevoren niet of ik nog mee zou kunnen doen. Althans, of het verstandig zou zijn. Maar ik heb wel een klein beetje last van mijn voet. Maar het is wel goed gegaan.
1: Conditioneel ook?
2: Ja, dat zeker wel. Daar had ik al geen problemen mee.
1: Nee, oké, maar ik vroeg je net heel enthousiast, maar je moest wel echt even bijkomen, hè?
2: Ja, maar als je meedoen wil aan een loop, dan wil je ook het uiterste eruit halen natuurlijk. Ik doe niet mee om het meedoen. Het moet wel een beetje prestatiegericht zijn.
1: Het is niet voor niks. Mensen riepen altijd Koert. Dat jij onze speer langs de zijlijn ging. Wat voor speer heb jij nog in je? Zeg maar, wat voor tijd heb je ongeveer dan?
2: Nou, ik hoop hem in ieder geval binnen de 30 minuten te lopen. Ik denk dat dat wel is gelukt. Ik heb volgens mij niet zo heel veel mensen maar voorbij zien gaan. Dus ik denk dat ik wel aardig op schema lag. En ja, net wat je zegt, dat scanderen, deden een aantal mensen langs de lijn. Ja, dat moedigt toch wel weer aan. Ook als een dag van vandaag.
1: Ik wil zeggen, Groningen is jou nog steeds niet vergeten, hè?
2: Gelukkig nog niet. Nee, helemaal mooi.
1: Nee, veel aanmoedigingen dus ook.
2: Ja, klopt. En ik denk dat dat voor iedereen, het is een heel mooi festijn natuurlijk voor de stad Groningen. Heeft heel veel charme en mensen zijn altijd enthousiast. En je ziet dat ook aan alle kopjes, ondanks dat iedereen helemaal stuk gaat. Maar fantastisch ook dat mensen gewoon opkomen dagen om iedereen aan te moedigen.
1: Hoe ziet het nagenieten eruit voor jou?
2: Nou, eens even kijken of er iemand voor me klaar staat met de auto en anders loop ik gewoon door naar huis.
1: That's it.
0: Nou ja, als oud voetballer moet het natuurlijk peanuts zijn, hè? Die 4 mijl, die 6,4 kilometer. Ja, 10 jaar lang speelde hij bij FC Groningen, Koert Elschot hoorde je. En heeft het inderdaad ook gehaald. Ook nog wel binnen zijn tijd die hij voor zichzelf in gedachten had. Dit is Years and Years op Radio Noord en King.

Years and Years was dat en het heette King. Ja, de hele middag houden we je op tv, op de radio en online op de hoogte van de 4 mijl van Groningen die op dit moment wordt gelopen. De recreanten zijn nu bezig, de 30.000 recreanten. Dus ik zou zeggen van blijf er gezellig bij vanmiddag. Dit is Sommelieu en Multicolor.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Welkom naar de dikke knal.
3: We hebben toch niet eens een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 2 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
19: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
23: Radio Noord. De 4 mijl van Groningen.
24: Met Edwin Mooibroek.
25: Goedemiddag, zo'n 30.000 mensen lopen mee met die 4 mijl van Groningen. Ook Arjen Robben en Erben Wennemars. En je hoort ze zometeen. Waar je Groningen hoort. Dit is Rick James, Superfreak.

0: Rick James was dat, een superfreak. Ja, oud, jong, klein en groot. Allemaal verschillende mensen lopen mee met die 4 mijl van Groningen. Eerder hoorde je al ook oud voetballer Koert Elschot. Nou, er lopen nog veel meer oud-sporters mee. Zoals Arjen Robben en Erben Wennemars.
1: Nou, Erben en Arjen, hoe gaat het met jullie?
2: Ja, goed. Ik heb echt heerlijk gelopen. Het is prachtig weer om te hardlopen en... Ik ben blij dat ik gewoon in goede gezondheid hier mag staan. En dat mijn hart het doet en dat ik kan afzien, dat ik het kan leven. Ik vind het echt geweldig om hier te lopen.
1: Van jou is het echt heel speciaal, hè, zoiets?
2: Het is speciaal dat alles het gewoon weer doet en dat ik ook vertrouwen heb in mijn lichaam. En het voelt gewoon lekker. Lekker gelopen, Arjen.
1: Ja. En jij dan? Ja?
3: Ik heb ook naar omstandigheden heerlijk gelopen, ja.
1: Naar omstandigheden?
3: Nou, ik ben gewoon lang niet zo fit. Ik loop al een jaar, 2 jaar bijna niks meer. Dus dan is dit wel even weer verwennen, maar... Ja, wat dat betreft ben ik meer dan tevreden. Ik was Erben al bijna 100 meter kwijt. Ik denk, ik ga gewoon lekker lopen, genieten van de ambiance. En zoals Erben zegt, we zijn gezond en we mogen meedoen. En dat is het belangrijkste.
1: Ja, want even jouw omstandigheden. Jij zegt, want even herseninfarct, hè, heb je gehad.
2: Ja, inderdaad, een harde operatie gehad. Maar het gaat weer goed. Maar ik heb de doktoren zeggen dat ik alles mag doen en ook moet doen. En ik heb dat vertrouwen ook. Dus ik vind het gewoon leuk en leuk om het Arjen te lopen hier in Groningen. Een mooie wedstrijd. En het gaat hier allemaal om gezondheid. Al die mensen hebben eerst een uurtje gekeken naar al die mensen. Die hier allemaal bezig zijn met een fantastische prestatie. En dat is zo'n mooi evenement. Dus daar doen we graag even mee.
1: Super dat jullie er zijn. En nog heel, jij bent altijd super snel. Ben je nu dan bezig geweest überhaupt met een tijd nog?
3: Nee. Het was echt finishhalen. Het is waarschijnlijk een stukje ouderdom. Als je boven de 40 komt, dan... Ik had al best wel veel blessures in mijn carrière. Best veel blessures in mijn carrière. Maar sinds ik gestopt was eigenlijk heel goed. Alleen de laatste jaar, 2 jaar kraakt het soms aan alle kanten. Dus ik ben blij dat ik heel de finish heb gehad. Ik geloof onder de 25 minuten zelfs. Dus nou ja, wat wil je nog meer?
2: Het is nog steeds bovengemiddeld goed hoor. Dus, maar als je 50 wordt, jongen, dan gaat het zelf harder.
3: Ja? Ja.
1: Superleuk dat jullie er zijn. Dankjewel.
0: Het kraakt een beetje bij Arjen Robben en ook Erben Wennemars is er weer helemaal. Nou, ze hebben het in ieder geval volbracht, die 4 mijl, die 6000 meter en 6437 meter, zo is het exact.
4: De 4 mijl van

0: Nielsen was dat samen met Mesontriol en het heette Hoe. Ja, er is ook een bedrijvenloop bezig. En ook collega's van RTV Noord, die lopen mee. Eerder zagen we Femke al bij de start. Toen zei ze van, nou, ik ben alleen al blij als ik hem heb uitgelopen. En volgens mij is dat gelukt.
1: Ging het?
2: Ja, het was zo leuk. Ik heb in tegenstelling tot de afgelopen 2 jaar heel rustig aangedaan. Want ik wilde wat meer genieten en ik had ook helemaal niet getraind. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker lopen. En dat was top. Dat is eigenlijk veel leuker.
1: Veel reacties, denk ik.
2: Ja, af en toe hoor je wel Femke, het vindt Noord mooi. En dan zwaai je even. En allemaal kindjes langs de weg die dan hun hand uitsteken. Dus ja, die wilde ik allemaal wel even meepakken. Ja, het was echt superleuk. Ik heb echt genoten.
1: Ja, je zei ook lekker nog even een buitje.
2: Ja, het laatste in de Herenstraat begon het te regenen. De laatste 600 meter, dat was heerlijk, want het werd wel warm. Het is namelijk helemaal nog niet koud, dus die regen is lekker.
1: Moeten we het nog over een tijd hebben?
2: Nou, ja, 41-44.
1: Dat is toch keurig?
2: Ja, dat is 10 minuten langzamer dan vorig jaar, maar ik vind het prima. Het ging maar echt niet om de tijd, ik wou gewoon lekker genieten. En dat heb ik gedaan.
1: Je hebt genoten, verfrissend buitje. Nog andere verfrissende zaken zometeen?
2: Ja, we gaan natuurlijk nog wel even een drankje doen, zeker. Ja.
1: Geniet ervan.
2: Ga ik doen.
0: Nou, ze heeft hem uitgelopen hoor. En nog best binnen een redelijke tijd ook. Maar het belangrijkste is natuurlijk uitlopen. En ze ziet er nog hartstikke fris uit. Onze eigen Femke inderdaad. Van Haren naar de Vismarkt op die 4 mijl van Groningen. Die 6,4 kilometer. En nog heel veel mensen zijn bezig. En de hele middag.

0: barefoot.
1: Peter Tosh en Mick Jagger waren dat en het heette Don't Look Back. Ja, voor veel mensen is toch die 4 mijl van Groningen misschien wel een jaarlijks terugkerend festijn. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die lopen allemaal lopen af. En Karel Jan die kwam bij de finish iemand tegen voor wie het de 100ste wedstrijd is.
2: Echt een tip van ik moet u interviewen.

0: prachtige collega die ik ook vaak erdoor heb gesleept. Maar ik heb zoveel aan haar te danken. En aan Cubus natuurlijk. Die heeft dit natuurlijk ook allemaal mede mogelijk gemaakt. Dus ik ben iedereen gewoon hartstikke dankbaar. En vergeet mijn familie en mijn loopgroep Hoogkerk niet. Want daar heb ik natuurlijk ook heel veel aan te danken.
1: Ja, emotioneel moment misschien wel.
0: Ja, klopt. En dat kreeg ik onderweg, kreeg ik dat allemaal. Eerst kreeg ik al een toespraak in de bus toen wij hier naartoe reden. Door José. En dat greep mij zo aan. Dus dan loop je onderweg, kom je zoveel bekenden tegen. En ze weten allemaal, dit is echt definitief mijn laatste wedstrijd.
2: Helaas.
0: Maar ik stop niet. Recreatief doe ik het nog wel op zondagochtend met mijn loopgroep. En ik heb nou een nieuwe passie en dat is wandelen.
1: Ik zeg emotioneel, maar het doet u ook wel wat volgens mij, hè?
2: Ja, dit is mijn maatje met hardlopen van bij de Cubus. We hebben elkaar al zo vaak erdoor getrokken. Ja, ik ga hem wel missen. Zeker weten. Ja, we hebben al zoveel beleefd samen. Ja, samen over de finish gekomen. Ja. Lachend, huilend.
0: En dan staat ze hier mij op te wachten. Nou, dat is toch fantastisch.
1: Ja. Wat een geweldige dag eigenlijk. Als je dit zo ziet, hier zit heel veel emotie in, hè?
0: Ja, dat klopt. Nou, je hebt het zo straks gezien. Gelukkig was de camera er niet bij. Maar ik moest me even laten gaan.
1: Mag allemaal, hè?
0: Dat mag allemaal, tuurlijk. Ja.
1: Hoe gaat de dag er verder nu uitzien nog?
2: Ja, wij gaan uit eten. Hij gaat helaas niet met ons mee. Hij gaat met zijn familie uit eten.
0: Er is een verrassing straks voor mij. Ik weet niet wat. Dus laat ik ze los straks.
1: Volgend jaar geen 4 mijl dus?
0: Geen 4 mijl.
2: Misschien voor de 18e keer.
0: Misschien dat ik meega als begeleider. Dat ik ze naar de start breng met de bus en dat ik ze opvang. Maar voor mij niet meer.
3: Dat was hem dan, zijn 100ste wedstrijd voor de 100ste keer dat hij meedeed aan een hardloopwedstrijd. En vanaf nu gaat hij dus wandelen. Vindt het wel knap hoor, 100 keer meedoen, dat is bijna werk.
4: De 4 mijl van Groningen. Hey.

0: binnenkort hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: De nieuwe Gronings Goud, je gaat hem extra vaak horen deze week hier bij Radio Noord. Je hoorde Jan Henk de Grote, dat heet Kapperpot. Nou, er starten nog altijd mensen voor de 4 mijl van Groningen. Het gaat allemaal in startwaves. Ze kunnen natuurlijk niet alle 30.000 tegelijkertijd. Nou, de meesten doen ongeveer een half uur, drie kwartier over om dan die 4 mijl te volbrengen. Nou, Nivino die staat aan de start in Haren en hij kwam een oude bekende tegen.
1: Ja. Waar was je nou vorig jaar?
2: Ja, ik was niet helemaal lekker, maar ik ben er weer.
1: Ze is er weer. We komen haar elke keer tegen. Derde helft met haar. Altijd gezellig. Maar ben je weer fit?
2: Ik ben helemaal weer fit.
1: Yeah! We moeten even meedoen.
2: Tom is zo stijgen.
0: Nou, helemaal fit dus, hè, inderdaad.
2: Dankjewel.
0: Helemaal fit om van Haren naar de Vismarkt te rennen. Zo'n 6,4 kilometer. En natuurlijk moeten al die mensen ook een beetje aangemoedigd worden. Dus er staan allemaal mensen langs de kant.
1: Hey jongens, kom er even bij. Want voor mij, jullie zijn drie broers, hè?
3: Ja.
1: Wacht even, eerst jij hem. Waarom loop jij op krukken?
3: Ik ben bij het scouting. Ging dubbel, dus ik loop op krukken.
1: Dat is niet goed. Had je anders meegedaan?
3: Ja.
1: En is er nu iemand anders die op jouw nummer loopt?
3: Nee.
1: Oh, jammer. Hey, en ik zie jullie hier al de hele tijd staan, allemaal handjes geven aan alle mensen die voorbij lopen. Waarom doe je dat?
4: Gewoon dat het heel leuk is.
1: Ja. En zeggen mensen ook wel eens wat terug tegen jullie?
4: Ja.
1: Wat zeggen ze dan?
4: Dankjewel.
1: Ja, dat is wel cool, toch?
4: Ja.
1: Ja, want door jullie kunnen ze dan gewoon weer verder lopen.
3: Ja.
1: Maar jij ziet er fit uit. Je bent een grote kerel. Waarom doe jij niet mee?
3: Nou, het is best wel ver, zeg maar. Dus ik denk dat het nog iets te ver voor mij is.
1: Over een paar jaar misschien?
3: Ja.
1: Nou, jongens.
4: Ook over een paar jaar mij.
1: Ah, joh, jij bent nog veel te klein, maar jij moet nog heel lang wachten. Nee hoor, dat komt helemaal goed. Jongens, ga lekker door. Dan kijken we nog even mee hoe dat gaat. Ja. En beterschap, hè?
3: Ja. Yo.
0: Nou, over een paar jaar kunnen ze zeker meedoen aan die 4 mijl van Groningen. En nu gewoon iedereen lekker aanmoedigen. En iedereen handjes geven, zodat ze inderdaad ook de Vismarkt in Groningen bereiken.

0: Michael Jackson en They Don't Care About Us. Ja, als je naar de beelden kijkt van de 4 mijl van Groningen, je ziet allemaal verschillende mensen. Je ziet jong en oud, zie je allemaal die 4 mijl lopen of die 6,4 kilometer. Nou, Karel Jan die kwam 3 generaties tegen. Een opa, een zoon en een kleinzoon.
1: Opa, zoon en kleinzoon, hè?
2: Yes.
1: Ja. Hoe is dat om zo samen te lopen?
2: Ja, geweldig. Ik bedoel, hij is 7 en hij loopt er voor het eerst. En ik loop hem voor de zoveelste keer. Dus gewoon leuk om met z'n drieën te lopen. En vooral met de jongste erbij, fantastisch.
1: Ja, dus ja. Ik dan even naar de jongste toe gaan. Ja. Hoe vond jij het? Wat heb je allemaal beleefd?
3: Ik vond het heel leuk. En...
1: Wat heb je allemaal gezien onderweg?
3: Ik heb natuurlijk allemaal huizen gezien.
4: Heel veel muziek, hè?
3: Ja, dat was ook heel leuk.
4: Jij vond die power-up zo leuk.
3: Ja,
4: van
3: maar
4: die Mario Power.
3: Ja, maar ik heb die niet gedaan, want dat hoeft eigenlijk niet. Omdat ik vond het al, ik kon het al eigenlijk en ik vond het al heel leuk.
1: En ook leuk, denk ik, om met papa en met opa te lopen, hè?
3: Hm? Ja.
1: Ja. En hoe was dat voor papa? Of zoon? Ja.
2: Ja, zoon, papa, beide. Ja, geweldig. Het is aan de ene kant met je vader natuurlijk. Ja, wij hebben wel vaker dingen gelopen, maar hij kon voor de eerste keer mee. Dus dat was natuurlijk ontzettend leuk. Ja, heel leuk.
1: Mag ik de leeftijd even op volgorde?
2: Ik ben... Hoe oud word ik? Ik word 39, dankjewel. En hij is 7.
1: En opa?
2: 67.
1: 67, van alles wat. En wie was een beetje de kar trekken?
2: Ik! De langzame kar.
1: Ja. Toch wel, ja.
2: Ik bepaalde het tempo.
1: Ja, nou, zo hoorde het misschien.
2: Veel sneller.
1: Ja, mooi, dus en nou ja, goed, volgend jaar weer van de partij. Ja?
3: Ja, ja, ja, ik vind het leuk.
0: Ja, mooi hoor. 3 generaties die dan inderdaad die 4 mijl van Groningen lopen. 67 jaar, 39 en 7. Ja, dan ben je 7 en dan loop je al de 4 mijl van Groningen. Ja, als je zo jong bent, heb je natuurlijk nog een hele goede conditie. En dan moet het best te doen zijn natuurlijk ook. Ik doe het een lieve. Ja, dan ben je 7 en dan loop je al de 4 mijl van Groningen. Ja, als je zo jong bent, heb je natuurlijk nog een hele goede conditie. En dan moet het best te doen zijn natuurlijk ook. Ik doe het er niet na. Dit is Mr. Mister en The Broken Wings.

0: Mr. Mr. op Radio Noord, het heet Broken Wings. Ja, je hoeft natuurlijk niet per se mee te rennen om te genieten van die 4 mijl van Groningen. Je kunt het ook volgen op de radio, op tv of online. Maar wat je ook natuurlijk kan doen, is als toeschouwer aan de kant van het parcours gaan staan.
1: Ja, goeiedag.
2: Goeiedag, heer.
1: Ook maximaal aanmoedigen hier. Voor wie staat u hier?
2: Ik sta hier eigenlijk voor iedereen. Oh. Niet voor iemand persoonlijk, maar gewoon voor de hele groep. En ook waar ze het voor doen. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Want het is nou niet al te best weer. U kunt ook gewoon lekker zingen. Ik ga lekker thuis op de bank kijken.
2: Kan ook, maar ik vind dit toch om ze even een steun in de rug te geven om hier te wezen. En even zwaaien en even een keer roepen naar iemand. Ja. Nou, dat is toch alleen maar goed.
1: Wat maakt die 4 mijl dan zo bijzonder?
2: Ik denk door het te doen en voor het doel waar ze het voor doen. Meest voor het kankergebeuren waar ze dus. En dat is wel heel belangrijk, dat ze daarvoor gaan.
1: Ja. Voor uzelf nog een keer wat om mee te doen? Of,
2: Nee, niet meer. Nee. Niet meer. Nee.
1: Vroeger?
2: Ook niet, ook niet. Ik woon hier nog niet zo lang in Groningen. Dus, maar dit is, ik vind dit gewoon... En wat gisteravond was, was ook geweldig.
1: De 4 mijl voor jou?
2: De 4 mijl voor jou. Ik woon hier dus achter. Ja. Nou, ik vond dat geweldig.
1: En hoe lang woont u hier al? Waar komt u vandaan dan?
2: Nou, ik woon dus al 30 jaar in Groningen. Ja.
1: Oh, een halve Groningen dus.
2: Ja, een halve Groningen. Ja.
1: Nou, veel plezier, geniet ervan.
2: Dankjewel aan jullie ook. Goed zo, fijne dag verder.
0: Gewoon genieten van die 4 mijl aan de kant van de weg, dat kan natuurlijk ook.
3: Dit is Radio Noord, de 4 mijl van Groningen.

0: Marco Borsato was dat. Dat heette Binnen. Ja, we hebben al heel wat bijzondere verschijningen gezien op die 4 mijl van Groningen. Eerder spraken we al iemand die was verkleed als Smurf. Die had de weddenschap verloren. Ik heb ook Superman al voorbij zien komen. En Karel-Jan Buurke kwam 3 mannen tegen die waren verkleed als koe.
1: Wat is het verhaal?
2: Gewoon leuk. Ja, het is beesten maken te wensen, maar, dus dan moet je een beetje als beesten over de 4 mijl. Dat was een beetje het idee. Dus daarom. Maar het valt wel zwaar, zo met een pakje aan.
1: Ja, dat wou ik maar zeggen. Er zit wel een verhaal achter. Er zit een reden achter waarom jullie met uiers rondlopen. En dat is duidelijk. En wie kwam er mee?
2: Elte.
1: Die hebben we net gehad. Maar hoe was het om zo te lopen?
2: Warm. Heel warm. Ja. Ben je tegengevallen, maar het is gelukt. Daar gaat het om.
1: Hoe vond jij het onderweg? Veel reactie, denk ik.
3: Ja, veel reactie. Veel geloei. Maar het is wel warm met zo'n pak aan. Ja, ja.
1: Hebben jullie zelf ook een beetje geloeid?
2: Nee, maar ik heb wel zin in een biertje. Dus we moeten er wel door, denk ik.
1: Nou, jullie hebben haast begrepen.
2: Ja, bedankt.
1: Proost.
2: Yo, proost.
1: Mooi, mooi.
0: Nou, je trekt natuurlijk veel bekijks als je als koe die 4 mijl van Groningen loopt. Maar ja, ze hebben het gehaald. Alhoewel, je maakt het jezelf wel iets moeilijker natuurlijk. Dit is George Michael.

Cause I gotta have faith. George Michael was dat en het heette Faith. Ja, we zijn in volle gang met de 4 mijl van Groningen. Om 12 uur vanmiddag is het van start gegaan met de wedstrijd lopers. En nu zijn zo'n 30.000 recreanten nog bezig. Ze starten nog steeds, want het gaat allemaal in waves. En je kan het allemaal volgen hier op de radio. Je kan het volgen op de tv en je kan het natuurlijk volgen online. Ik zou zeggen, van blijf er lekker bij vanmiddag hier bij Radio Noord. Dit is Shakira en Zoo.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb je toch niet eens een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
19: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
18: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
20: Hey! Waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
0: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
22: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
23: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
24: voordeeluitjes.nl.
25: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
26: Radio Noord.
27: De 4 mijl van Groningen.
26: Met Edwin Mooibroek.
28: Goedemiddag. Ja, record aantal mensen loopt vandaag die 4 mijl van Groningen, die 6,4 kilometer. En bij de een gaat het wat makkelijker dan bij de ander. Je hoort het zo, dit is Soul Sister.

0: Uit België, Jorde Soul Sister, het heette The Way to Your Heart. Ja, die 4 mijl van Groningen ging vanmiddag om 12 uur van start met een wedstrijdloop. En die wedstrijd is bij de mannen gewonnen door de Belg Kobe Hermans. Hij deed er 17 minuten en 42 seconden over. En tweede werd de Nederlander Mike Foppe met een tijd van 17.43. En hij heeft ermee het Nederlands record verbroken bij de mannen. Dat stond op naam van Tom Wiggers. Die liep 13 jaar geleden de afstand in 17 minuten 50. En bij de vrouwen werd nummer 1 Maureen Koster. Zij deed er 19 minuten en 47 seconden over. En dat is net zo lang als vorig jaar. En toen zetten ze een Nederlands record neer. Dus tegelijkertijd als vorig jaar Maureen Koster, dus de beste bij de dames. Nou, daarna was het natuurlijk de beurt aan de recreanten die de afstand mochten lopen van de Kerklaan en Haren naar de vismarkt in Groningen. En bij de ene ging het al makkelijker dan bij de andere. Want ja, wat doe je als je kramp krijgt?
1: Gaat het wel een beetje, jongen?
2: Nee.
1: Ik zie het aan je.
2: Alles sluit af in mijn lichaam.
1: Alles sluit af in je lichaam?
2: Kijk, mijn hele kuiten.
1: Zo.
2: Allemaal kramp.
1: Dat is kramp.
2: Ja.
1: Ach, kerel. Wat moet je even zo met je even zo doen?
2: Dat weet ik.
1: Heb je nog hulp nodig verder?
2: Nee.
1: Och, joh. Maar ga je het wel halen dan?
2: Jawel.
1: Ja, desnoods lopend?
2: Nee, ik ga wel rennend.
1: Ja?
2: Ja.
1: Bikkel, ja?
2: Ja.
1: Maar hoe kan dit nou, jongen?
2: Ja, het sluit gewoon af.
1: Ben je aan de zuip geweest gisteravond of zo? Of,
2: Heel veel.
1: Heel veel ranja gehad?
2: Ja. Nee.
1: Kom op, jongen. Succes. Yo.
0: Nou, hopelijk kan ik nog uitrennen met die kramp. Want dat is natuurlijk niet erg lekker. Maar waarschijnlijk zal hij de vismarkt wel halen, denk ik.
3: De 4 mijl.
4: De 4 mijl van Groningen.

0: Ed Sheeran was dat, het heette Eyes Closed. Ja, we komen de gekste dingen tegen vandaag tijdens die 4 mijl van Groningen. Mensen verkleed als Cool, mensen verkleed als Smurf. Ik zag net ook al iemand als Tackle voorbij komen. Inderdaad, als je nu de tv hebt aanstaan, dan zie je hem nu in beeld. Lijkt me wat vervelend rennen. En we hebben ook de meest rare gesprekken over lippenbalsem bijvoorbeeld.
1: Wacht even, dames. Wat doen jullie nou op?
2: Vaseline. Oh, mag geen reclame maken.
1: Jawel. Oh. En waarom helpt dat?
2: We hebben net water gedronken.
1: Nou, oh, dit is heel professioneel.
2: Lippenbalsemverslaving is dit.
1: Oké, maar je hebt water gedronken dan vaseline.
2: Dan is dat spul van je lippen af, dus doen we het er even opnieuw op.
1: Oh, dit is wel topsport, hè, dit?
2: Zeker.
1: Hoe gaat het?
2: Het gaat heel boven verwachting.
1: Oh, ja?
2: Ja. Ongetraind, maar wel, we gaan het halen.
1: En onderweg ook een beetje kletsen nog met elkaar? Is dat...
2: We hebben leven door.
1: Ja. Oh. Ja. Nou, wat is er gebeurd het afgelopen jaar dan?
2: We zeiden net tegen elkaar, weet je nog, dat toen onze kinderen zo klein waren, dat we hun aan het pushen waren om mee te doen. En nou zijn ze waarschijnlijk al gefinished.
3: Ja.
1: Ah, mooi, dat is een mooie bestaat niet. Nou, ga er snel heen.
2: Hey, dankjewel.
0: Ongetraind, maar de lippenbalsem zit er in ieder geval goed. Dat scheelt weer.

Walker, ik was dat het heette I Need You. Ja, zo'n 1 minuut en 25 seconden geleden zijn de laatste deelnemers gestart van de 4-mijl van Groningen. Dan hebben er zo'n 30.000 recreanten meegedaan. En natuurlijk ook nog de wedstrijdlopers. En die laatste zijn onderweg van Haren naar de Vismarkt in Groningen. En we houden je de hele middag op de hoogte hier bij RTV Noord. Dit is Starship.

0: klopt, helemaal.
1: En hoe gaat het met jullie?
0: Nou, met haar iets minder. Ja. Nee,
2: ik ga prima.
0: Ga prima, prima.
1: Zeg je moeder nou dat jij niet hard genoeg loopt?
0: Slecht weer, slecht weer.
1: Maar is gezellig? Hoe vaak doen jullie dit al samen?
0: Derde keer dit nu. Ja, ja.
1: Nou, jullie zien er ook nog wel fit uit, toch? Of,
0: ja.
1: Wat is de tijd die jullie willen lopen?
0: We hebben geen tijd in gedachten. Nee.
1: Ik had net twee dames hier. Die zeiden, we nemen ook onderweg het hele leven door. Doen jullie dat ook?
0: Nee. Nee. Nee. Gewoon rennen.
1: Gewoon rennen. Ja, ga maar snel rennen dan. Yo.
3: Voor de derde keer lopen ze samen die 4 mijl van Groningen. Niet het hele leven doornemen, maar ze zijn denk ik zometeen blij als ze de vismarkt hebben bereikt. En dan gewoon even lekker ergens een drankje doen of lekker gaan eten.

The Adventures of Stevie V waren dat en het heette Dirty Cash. Dit is Radio Noord en we zijn op volle toeren met de 4 mijl van Groningen. Wordt vandaag gelopen, zo'n 30.000 mensen doen mee, record aantal. En ongeveer 10 minuten geleden is de laatste vertrokken vanuit Haren. En ze zijn allemaal onderweg naar de vismarkt in Groningen, want daar is de finish. En ik zei het al eerder, we hebben wat rare uitdossingen gezien hier en daar vandaag bij die 4 mijl. Maar ja, het is best wel een beetje brutaal natuurlijk als je in Groningen met een shirt van Heerenveen over...

0: De finish komt.
1: Hoe is dat in een Heerenveen-shirt door Groningen lopen?
2: Ja, toch wel een mooie ervaring hoor. Het blijft prachtig, toch wel veel steun ook. Vorig jaar was minder, maar dit jaar veel steun gehad. Dus dat is prachtig. Ja.
1: Wat brengt je ertoe om in dit shirt hier door de stad te gaan?
2: Nou ja, eigenlijk al even lang Heerenveen-fan. Maar toch opgegroeid in Groningen en zo. Toch het mooiste van beide combineren.
1: Of heb je ook een FC Groningen shirt?
2: Nee, dat niet.
1: Dat niet, maar kreeg je veel reactie onderweg, denk ik?
2: Ja, zeker, zeker. En veel positief. Dat was nog wel eens in voorgaande jaren wat minder, maar dit jaar was het erg positief.
1: Ja, precies, het is ook allemaal een beetje ludiek natuurlijk. Hoe was het verder, zeg maar, als in een beetje tevreden over hoe het gegaan is?
2: Ja, zeker. Ja, ik had gisteren nog een biertje op tegen gedronken, dus niet optimale voorbereiding, maar uiteindelijk heel tevreden.
1: Wat voor tijd dan?
2: 26.52.
1: 26.52? Zo! Of moest je zo hard rennen omdat de mensen achter je aankwamen?
2: Dat gelukkig nog niet, nee.
1: Dankjewel. Kan er nog een biertje bij tegenaan of niet?
2: Ja, moet lukken. Moet lukken.
1: Proost.
2: Dankjewel.
3: Nou, 26.52 was een hele goede tijd. Gisteravond nog bier gedronken en waarschijnlijk gaan er nu nog wel wat biertjes in, denk ik. Maar hij heeft het bereikt, hoor. En dat ook nog in een Heerenveen t-shirt, hè. Heeft niet eens een FC Groningen t-shirt. Maar goed, moet allemaal kunnen. Dit is Brian Adams, Run to You.

0: Lineups, Adams was dat. En in dit geval de runners naar de vismarkt. Run to you, hoorde je op Radio Noord. Ja, we zagen, even kijken, een uurtje geleden zagen we een heel bijzonder iemand voorbij komen. Je ziet wel vaker mensen een beetje uitgedorst en zo. Maar deze had gewoon een compleet tacklepak aan.
1: Dit gaat hartstikke lastig zo. Want als je draait, dan maai je zo 3-4 lopen zo.
2: Zeker, je moet goed uitkijken.
1: Ja, een enorme tackle ben jij. Waarom?
2: Gewoon voor de lol om de mensen die langs de kant staan te bedanken voor hun aanmoediging. Het is gewoon een superleuke dag, daarom.
1: Ja, gewoon zo. Er zit geen verhaal achter.
2: Nee, zeker niet. Nee, hoor.
1: Geen hondenliefhebber?
2: Jawel, en ik heb ook een tackle, maar goed. Ja.
1: Oké, okay, dat is toch een linkje.
2: Zeker, zeker.
1: Ja. Hoe was het onderweg?
2: Ja, superleuk. Echt zoveel enthousiaste mensen. En uiteindelijk doe je het daarvoor. En ja, fantastisch weer. Mooie dag.
1: Ja, had u vaker meegedaan?
2: Jazeker. 4 jaar geleden als slak. En nu als tackle.
1: Slak?
2: Ja.
1: Dit is, wat, is deze groter?
2: Ja, deze is wel groter. Je hebt gewoon een enorm end achter je aan. Dus wat je al zei, ik kan niet zomaar draaien. Dat heb ik wel af en toe gedaan hoor. Voor de grap, maar het valt niet mee.
1: Of zijn er slachtoffers gevallen bij zo'n grap?
2: Dat weet ik niet, maar die mogen zich bij mij melden.
1: Ja, maar dat ging net hier ook even bijna mis. Maar het was vooral leuk, denk ik, hè?
2: Zeker, zeker, ja.
1: Zullen we dan genieten van?
2: Doe ik, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Nou, gewoon omdat het leuk is. Eerder als slak en nu als tackle. Ze heeft het zichzelf een beetje moeilijker gemaakt, maar

0: die moest vandaag in de scheur blijven staan. Want vandaag moest je toch echt zelf allemaal doen. Gewoon lekker gaan rennen met die 4 mijl van Groningen. En als je de beelden zo ziet, dan zie je echt jong en oud voorbij komen. Hele generaties die samen aan het rennen zijn. Zoals ook een opa met zijn kleinkinderen.
1: We staan hier dus bij het waterpunt en ik zie hier Arend lopen met een paar neefjes, nichtjes.
2: Kunnen allemaal kleinkinderen doen bij me mee?
3: Nee.
2: Dan red ik het niet, hè?
1: Zijn jullie, is dit jullie opa? Ja.
2: Helemaal. Oh. Ongelooflijk, hè?
1: Wat een rijkdom.
2: Ik neem er goed om. Ja. Ik ben zo wijs met de kinderen, zo wijs, hè?
1: Ja.
2: Soms niet, maar meestal wel, ja.
1: En ondertussen denken een paar van die drie, denken, opa zit nou niet zo te zeuren, we willen door.
4: Ja, maar wij kunnen gewoon lopen.
2: Ze ondersteunen mij een klein beetje.
1: Ja?
2: Ze dragen mij zo naar de studie zometeen, ja. Op handen en voeten, ja.
1: Want wiens idee was het om met opa te lopen?
4: Nou, een beetje van ons allemaal eigenlijk. En ook een beetje opa's idee.
1: Ja?
4: Ja, een beetje wel.
1: Maar vind je het leuk?
4: Ja.
1: Ja?
4: Ja.
1: Wat maakt het zo mooi om met opa te lopen?
5: Nou, wel bijzonder, omdat ja.
1: Omdat het een oude man is, bedoel je?
5: Ja.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vul het ook maar in.
2: Ja, mijn idee namelijk om een keer te doen, weet je wel. Ja. Maar ik heb niet meer zeggen doen. Maar ze klaar. Doen we gelijk, weet je wel. Dus het geld moet op en dan zit je een beetje vast natuurlijk ook. Ik laat me niet kennen dus niet. Dus,
1: ja. Maar als ik het een beetje goed heb, is het uw 25e keer en van de kleinkinderen de eerste keer dus?
2: De eerste keer, ja.
1: En is dit voor herhaling vatbaar?
5: Wat?
1: Gaan jullie dat volgend jaar weer zo doen?
5: Ja, misschien niet met opa, maar...
1: Waarom niet? Hij luistert nu zo niet mee. Waarom?
5: Nou, dan voor de PR.
1: Oh, voor de PR, ja.
2: Ja, de PR is belangrijk. Niet van mij, maar...
1: Eén ding scheelt. Vandaag gaan jullie allemaal jullie PR neerzetten. Zo is het ook.
5: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of opa inderdaad de kleinkinderen kan bijhouden. Maar een persoonlijk record zullen ze waarschijnlijk niet halen vandaag. Dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: Alex Warren was dat en het heette de Fever Dream. Ja, zo'n 4 mijl gaat natuurlijk niet vanzelf. Er zit een hele organisatie achter, ook heel veel vrijwilligers natuurlijk. Maar die moeten er ook een beetje voor zorgen dat al die deelnemers wel genoeg drinken natuurlijk.
1: Dames, hoeveel bekers hebben jullie al weggegeven? Wat denk je?
2: Ontzettend veel. We zijn alleen maar bezig.
3: In totaal worden het 45.000 bekertjes.
1: Hoeveel?
3: Ja.
1: 45.000. Dat vind ik alsnog veel. En zit er een bepaalde techniek in ook om het mee te geven?
3: Of onder vasthouden, zodat ze het van naar boven snel kunnen pakken.
1: Oké.
3: Ja.
2: Met de mensen.
1: Ja, gaat het wel eens fout?
2: Het gaat wel eens fout, inderdaad. Ja, zeker. Of dat de bekertjes weg worden gegooid met water in ons gezicht. Maar...
1: Gewoon water in het gezicht?
2: Ja, dat heb jij gehad, hè?
3: Ja, ze knijpen het en daardoor, het gaat overal. Maar het geeft niet.
1: Jullie hebben het er voor over?
3: Ja, zeker.
2: Naar ons zin en we zijn ook mensen aan het aanmoedigen natuurlijk. Dus dat is ook leuk.
1: Maar jullie worden wel de hele tijd overgeslagen. Iedereen
3: is vooraan. Ja, wij zijn laatste. Nee.
2: Laatste mensen die toch nog denken van ik wil toch nog even een watertje.
1: Ja.
2: Dan kan het nog.
1: Nou, geniet ervan, dames.
2: Komt goed.
1: En blijf droog, hè?
2: Ja.
0: Ja, wel belangrijk voor de deelnemers natuurlijk dat ze te drinken krijgen. Maar 45.000 bekertjes, waar blijven die allemaal? Liggen die zo meteen verspreid over het parcours? Nou ja, dan zou het wel weer iemand anders voor de organisatie zijn die ze misschien wel weer opruimt. Dit is Train and 50 Ways to Say Goodbye.

0: Train was dat op Radio Noord en 50 Ways to Say Goodbye. Ja, we zijn bezig met de 4 mijl van Groningen. Vanmiddag om 12 uur begonnen. De laatste mensen zijn ongeveer een half uur geleden gestart vanuit Haren. Vanaf de Kerklaan onderweg naar de vismarkt in Groningen. En het is weer gelukt hoor. We hebben weer iemand gevonden die nogal uitgedost die 4 mijl loopt. Ik weet niet of je wel eens naar Star Wars kijkt.
1: Darth Vader, een van de hoofdpersonen uit Star Wars. Wat is het verhaal?
2: Nou, eigenlijk, ik was helemaal niet van plan om een... Eigenlijk wilde ik eerst per jaar lopen. Maar dat werd niet dit jaar, want ik had een peesblessure. Dus ik dacht, ik doe hem lijkt hem zo.
1: Ja. Ja. Je klinkt nog niet helemaal als Darth Vader.
2: Nee, hè?
1: Doe je dat?
2: Nee. Ja, ik heb daar helaas nog geen stemmetje voor. Dus,
1: De ademhaling misschien?
2: Ja, misschien ook.
1: Zullen we anders de onthulling nu eerst even doen voordat we verder praten? Dat we jouw gezicht even zien? Kijk, zeg ik. Dus, verder, ja, fan van Star Wars ook dan misschien?
2: Ja, in principe wel, ja. Ja.
1: Hoe ver gaat die passie?
2: Nou, niet zo ver hoor. Nee, ik heb het gewoon puur gedaan voor de lol. Ja.
1: Hoe kwam je aan dit pak?
2: Ik heb een tijdje geleden gekocht. Ik weet niet waarom eigenlijk, maar op een gegeven moment dacht ik zo van, is leuk om te kopen. En ik heb hem heel lang heb ik hem niet gebruikt. En toen dacht ik van, waarom niet voor dit evenement? Ja,
1: dat is zo. Goed idee inderdaad, want wanneer gebruik je hem anders?
2: Ja, goede vraag. Eigenlijk nooit. Misschien voor carnaval, maar dat heb ik tot nu nog niet gevierd.
1: Dus, nu komt hij goed van pas. Kreeg je leuke reacties, denk ik?
2: Oh, absoluut.
1: Noem eens wat.
2: Oh, heel veel foto's. Iedereen roept Darth Vader. Dus dat is heel leuk.
1: Waar is Obi-Wan?
2: Ja, dat... Daar ben ik niet zo bezig. Daar hou ik niet zo bezig, want het is mijn aardsvijand, hè?
1: Ja, nee, daarom. Nou ja, goed. Hè? Uiteindelijk zijn we op deze dag ook, komt iedereen weer samen. Ook Darth Vader met het volk. Hoe ga jij zo meteen vieren dat je dit gehaald hebt?
2: Ik heb zo meteen een groepje. Daar ga ik bij bijvoegen.
1: In kostuum?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Voor het bier drinken dan wel even het masker afdoen, denk ik, hè?
2: Ja, nou, ik ben geen bierdrinker, dus... Ja, dan weet je wat meer van Darth Vader.
1: Dat mag ook. Ja, dat mag ook.
2: Precies.
1: Nou, veel plezier.
2: Dankjewel.
1: May the force be with you.
0: Ja, je kunt natuurlijk gewoon een korte broek aantrekken en een t-shirt. Maar je kan ook gewoon uitgedorst als Darth Vader. Kan je gewoon die 4 mijl van Groningen gaan lopen. Nou, hij heeft het gehaald en dan nu een biertje. Oh nee, dat heb

0: groot in de jaren 80 voor June Lodge, Jorge, Someone Loves You Honey. Ja, die 4 mijl van Groningen. Je kan natuurlijk gewoon zo hard mogelijk gewoon een goede tijd voor jezelf neerzetten. Maar je kan ook bijvoorbeeld tussendoor misschien een stukje gaan wandelen.
1: Wout en Anouk, wat zijn jullie aan het doen?
2: Dat weten we eigenlijk ook zelf niet.
3: Finishen, we doen nu ergens best om te finishen.
1: Oké, nee, want ik dacht misschien zijn jullie aan het wandelen gewoon, of winkelen, of weet ik veel.
2: Ja, eigenlijk een beetje opladen weer voor zo, verder. Shoppen,
1: ja. Maar hoe gaat het? Kan beter, denk ik? Of,
3: Nee, het gaat heel goed. Ze doet haar best.
2: Fantastisch. Ja, even opladen.
3: Ja. Helemaal niet getraind, dus ja, je moet wat, ja.
2: Gaan jullie anders zo lekker mee?
1: Worden we nou uitgedaagd? Lukt dat ons, denk je? Met camera ook? Nou, kom, dan gaan we jullie een beetje hazen. Toe maar even. Kom op. Oh, dit is een eitje, ja. Makkie. Kom op, hè.
0: Doei. Oh, dat gaat hartstikke goed, Divino. Gewoon eventjes inderdaad even een stukje wandelen. En dan kan je gewoon weer door. En dan bereik je die vismarkt gewoon voor zelf wel. En daar zijn heel veel mensen hier op te wachten. Dan heb je het bereikt. Dan heb je die 4 mijl van Groningen volbracht. Tot 6 uur blijven we nog bij je. En we houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Dit is Bluff en Zaterdag.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb ik toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Waarom ik als schilder Sic & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sic & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sic
8: & Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande woensdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Spirou Basket begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
20: Radio Noord.
21: De 4 mijl van Groningen.
20: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemiddag. Ja, het zijn de laatste loodjes voor de 4 mijl van Groningen. De laatste deelnemers zijn onderweg van Haren naar Groningen. En je ziet en je hoort allemaal hier.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence. Ja, mooi om te zien dat verschillende generaties die 4 mijl van Groningen samenlopen. We hebben al een opa gezien met zijn 3 kleinkinderen. Maar in Wino kwam nu een opa tegen die voor het eerst zonder zijn kleinkind de 4 mijl loopt.
1: Hey, Olle Griezen.
2: Ja, op je mijn leeftijd nou?
1: Waarom heb je dit shirt aan?
2: Nou ja, vind je dat niet gek dan?
1: Nou, zo grijs is het niet.
2: Oké.
1: Okay.
2: Ja,
1: hoe gaat het?
2: Nou, even de eerste half nog. Dus even drinken. Ja. En dan de tweede deel.
1: Maar dat gaat toch wel prima? Je ziet er goed uit verder.
2: Ja, het is de 28e keer al.
1: Is dat een record? Wat denk je?
2: Nee, er zijn mensen die 40 keer gelopen hebben. Ja. Dus,
1: maar wat maakt het nou zo mooi om hem toch ook voor de 28e keer weer te doen?
2: Nou, mijn kleinzoon die loopt mij eruit. Die loopt erin ergens.
1: Oh!
2: 8 jaar.
1: Maar dan moet je dat een heel jaar aan horen.
2: Ja, vorig jaar ook al.
1: Opa, wat ben je traag?
2: Vorig jaar moest hij bij mij lopen. Oh. Hij zei, doe niet weer.
1: Nee. Oh, hoe heet je kleinzoon?
2: Twan.
1: Twan, nou jongens. Twan was de jongen die wij net hebben gezien. Die werd opgewacht door zijn vader.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja.
2: Zijn vader had al gelopen en die kwam hier weer terug.
1: Ja, de cirkel is rond.
2: Hele familie.
1: Nu de finish nog halen. Kom op, hè.
0: Ja, want inderdaad, opa kon zijn kleinzoon niet bijhouden. Maar Nivino zei het al, hij kwam even eerder de kleinzoon tegen, want die werd opgewacht door zijn vader.
1: Goeiedag. Sta je op de bus te wachten?
3: Nee, op mijn zoontje. Oh. dus ik moet wel even opletten of ik hem weer zie.
1: Wat heeft hij aan? Wat voor kleur?
3: Blauw shirt van de Brederooschool.
1: Oké. Okay. Dus maar waarom loopt papa niet gewoon door dan?
3: Ik heb hem al gelopen.
1: Oh, hij is al terug. Ben jij de winnaar van vandaag?
3: Nou, bijna.
1: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Hoe voelt hij?
3: Ja, goed. Dus hij is weer binnen, hè. Dus, en nu loop ik met mijn zoontje om de laatste meters, of nou ja, de laatste meters, de laatste kilometers nog over de finish te krijgen, loop ik nog even met hem mee.
1: Dus jij loopt er 6 mijl van Groningen uit?
3: Ongeveer, ja. Iets, ik weet niet eens waar ik sta.
1: Ja, we staan op de helft, dus het waterpunt.
3: Ja. Oké, ja, precies.
1: Dus, maar wat vind je ervan dat je zoontje meedoet?
3: Ja, tweede keer al. Maar...
1: Wacht, is dit hem?
3: Nee, wel een van de Brederooschool, de eerste. Okay. Dus ze komen er wel aan nu.
1: Is het een beetje een snelle kerel?
3: Nog net niet zo snel als zijn vader. Maar dat duurt niet lang meer, ben ik bang.
1: Ja, ik hoop dat je hem hier nog tegenkomt. En dan breng je hem naar de finish.
3: Dat gaat zeker lukken. Dus gaan we doen. Succes. Hey, dankjewel.
0: Nou, de vader is er al. De kleinzoon die komt er zo aan. En ergens heel ver achter zal opa misschien zometeen ook nog wel ergens die finish op de vismarkt bereiken.

0: opgezet was dat en het heette The Look. Ja, de laatste lopers komen binnen van de 4 mijl van Groningen. De laatste ploeg, de laatste, ja, hoe noem je dat? Startwave is ongeveer een uur geleden vertrokken. En als je nu naar de beelden kijkt, de mensen hebben het moeilijk. Want ja, ze zijn dan bijna bij de finish op de vismarkt. En Karel-Jan, die zag net een paar veeën over de finish komen.
1: Hoe zijn jullie deze kant op gefladderd?
2: Ja, wel goed. Mijn eerste hardloopwedstrijd.
1: Wie kwam op dit idee?
2: Ja, we moesten in stijl natuurlijk.
3: Ja, we moesten met vier in stijl.
1: Ja. Waarom deze stijl?
3: Heel eerlijk. Deze solo outfit hebben we al 4 keer gebruikt. Dus we gaan hem steeds vaker gebruiken.
1: Is dat echt zo? Ja.
2: Dit is wel echt de beste keer dat we hem gebruiken.
1: Ja, zijn jullie nog mooier dit jaar misschien?
3: Precies.
2: Ja.
1: Elk jaar weer mooier.
2: Zeker.
1: Wat, hoe gaat dat dan onderweg? Kun je eens wat eruit halen? Wat krijgen jullie te horen?
2: Heel veel publiek, heel veel mensen die ons supporten. Go Helfjes, je kunt het. Vlieg naar de finish. Het is echt heel mooi om te zien.
1: Waar kwam het initiatief vandaan, zeg maar? Nou ja, 4 jaar geleden dan?
3: Gewoon met z'n allen eigenlijk, als vriendinnengroep naar de finish.
1: En nu dan, het naprogramma?
3: Nog even een biertje op het terras.
1: Eentje?
3: Twee.
1: Oké, twee. Nou, veel plezier. Proost.
0: Nou, zij zijn van Haren naar Groningen gevlogen. Nou, ze zijn er in ieder geval. Nou, en ook bijna al die laatste deelnemers komen langs de rand ook binnen. Dus kijken of we die zometeen nog even kunnen spreken.
4: Dit is Radio Noord. De 4 mijl van Groningen. Goeie.

0: finish komt?
1: Ik denk nog niet. Straks misschien.
0: Hey, want dan krijg je die bloem ook, hè?
1: Ik heb hem. Ja. Bedankt.
0: Hoe is deze ontvangst? Wat vind je ervan?
1: Echt prachtig.
0: Ja, en wie staat er naast je?
1: Mijn dochter.
0: Jouw dochter, die was eerder dus.
1: Ja, zij was eerder.
0: Hoe is het met dochter?
2: Goed.
0: Wat vond je van de hele 4 mijl? Wat heb je allemaal meegemaakt?
2: Ja, eerst was het een soort van beetje moeite, maar daarna heb ik een beetje gerend en daarna kon ik het wel.
0: Ja. En trots op elkaar?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Op het hele, op alle mensen die het hebben gelopen. Maar ook op de mensen die het niet hebben kunnen lopen. Voor iedereen.
0: Geniet ervan.
1: Bedankt.
0: Geniet ervan. En heel veel plezier.
1: Bedankt.
0: Dank jullie wel.
3: En daarmee zijn er alle 30.000 lopers binnen. Ja, het maakt in principe natuurlijk niet uit of je de laatste bent. Hè. Als je maar gewoon hebt gehaald, als je maar die 4 mijl, die 6,4 kilometer hebt gelopen. Die begon in Haren bij de Kerkstraat daar. En eindigde op de Vismarkt in Groningen. Dus ik denk dat iedereen terug kan kijken op een goede run.

0: Uit 1971. Je hoorde de Sandy Coast, dat heette True Love, That's a Wonder. Nou, we zagen zojuist de laatste deelnemer over de finish komen van de 4-mijl van Groningen. 30.000 mensen hebben meegedaan aan de recreatieloop. En we zijn natuurlijk om 12 uur ook nog begonnen met die wedstrijdloop. Ja, we hebben dus 30.000 mensen over die finish zien komen. En sommige mensen die deden toch wel steeds iets ludieks.
1: Ja, wat voor stijl? Hoe moet ik dit omschrijven?
2: Ja, een beetje van vroeger de fitnessinstructeur en instructrice. Ja,
1: jaren 80 of zo?
2: Ja, zoiets. Ik leefde toen nog niet, dus ik heb geen idee.
1: Nou, u wel.
3: Ik leefde toen wel en dan had je op zaterdagmorgen had je Blijf Fit in met Nederland. Of Fit Nederland, ik weet niet meer hoe het eten, maakt ook niet uit.
1: Ja, precies. En wat zijn jullie van elkaar?
3: Oom en nichtje.
2: Nee, ik zie dat niet.
3: Kijk. Oh. Lievelingsoom.
1: Oh, wacht eens even. Ja, het staat er gewoon.
3: Het staat er gewoon.
1: Zo afgeleid door de rest van jullie outfit.
3: Dat was de bedoeling ook. Dus dat is gelukt.
1: Hoe is het tot stand gekomen?
3: Gezamenlijke hobby en dat hebben we verenigd. Dus dan maar samen rennen.
1: Ja, uw hoofd nog even laten zien. Ja, dit is je. Ja, maar dat is toch schitterend?
4: Dit is ook heel warm.
1: Nee, maar prachtig. Op het hoofd gewoon allemaal prachtige. Ja, wat zijn het? Hoe noem ik dat?
2: Ja, diamantjes.
1: Diamantjes over het hele gezicht ook.
2: Ja, zeker. Ik moest er wel bijpassen, maar ik ben niet kaal. Dus bij mij moest het op mijn gezicht.
1: Ja, prachtig hoor. En dit is een beetje jouw hobby ook? Of?
2: Ja, eigenlijk begonnen 3 jaar geleden. En we moeten elkaar elk jaar weer verbeteren. Dus dit jaar moest het weer sneller dan vorig jaar. Dus eigenlijk vaste traditie aan het worden. Volgend jaar moeten we weer meedoen.
1: Ja, en sneller, maar ook weer kleurrijker.
2: Nou,
3: ja, wel een ander pakje of een t-shirt of iets te regelen inderdaad.
1: Een idee voor volgend jaar dan?
3: Nog niet. We hebben dit eerst gelopen en we gaan eerst een biertje doen.
1: Nou, daar wens ik jullie heel veel plezier bij. En deze outfit gewoon de rest van de dag aanlaten, toch?
2: Doen ja, we. Nu het zonnetje schijnt wel, ja.
3: Zo is het.
2: Hoeven we de warme kleren niet meer aan.
1: Ja, heel goed. Geniet ervan.
3: Dankjewel. Succes met je programma.
0: Ja, lievelingsoom en nichtjes hebben hem gelopen, die 4 mijl met lekkere glitters op hun hoofd. Kan natuurlijk allemaal, hè. Ik bedoel, zo zwaar is het ook weer niet. Maar ze hebben het gehaald. Dit is Douwe Bob, No To Self. I can still see my

0: Jason Mraz was dat. Dat heette I'm Yours. Ja, die 4 mijl van Groningen die vandaag is gelopen door zo'n 30.000 mensen. Ik denk dat veel mensen toch een beetje opgelucht zijn dat ze over die finish zijn gekomen. Dat ze het inderdaad gehaald hebben. Dat ze het gered hebben. Die 6,4 kilometer. En we horen het al veel mensen zeggen. De meesten sluiten het toch nog af met een bier hier in de kroeg, hè?
1: Goedemiddag, jongens.
2: Hey.
1: Oh. Ja, maar kijk, jij valt op met zo'n bord.
2: Oh.
1: Laat hem eens even zien.
2: Nou ja, ja nee, dat klopt. Oh, nee, momentje. Ja, wacht even, kijk. Kijk eens. Ik weet even niet zo goed wat erop staat, maar misschien kan jij het zeggen.
1: Tempo graag, Soest wacht, niet vandaag. Ah, de kroeg.
2: Kijk eens. Mooi, hè?
1: Maar jij hebt er zelf niet meegedaan, maar je bent supporter.
2: Ik ben supporter, ja.
1: Van?
2: Van deze vrouw hier ben ik support geweest. En van die meneer daar ook. Goed, hè?
1: Dan ga ik even naar ze toe, ja.
2: Ga dan maar.
1: Want zij hebben het gedaan.
2: Precies.
1: Ben je trots op ze?
2: Ontzettend. Ja, onwijs.
1: Goedemiddag. Ze is trots op jullie.
2: Nou, dat is fijn om te horen, toch?
1: Ja.
2: Dat ze trots is. Ze heeft me alleen gemist. Ze heeft me niet eens zien rennen, volgens mij. Maar,
1: zo snel?
2: Zo snel was ik.
1: Maar fijn ho. Jij wou er weer vandoor gaan. Maar zij is trots op jou. Waarom? Had ze geen verwachtingen of zo?
3: Ik heb geen idee. Ik zou niet weten.
2: Ik heb ook gemist, denk ik, ja.
1: Maar hoe ging het?
3: Ja, op zich wel goed. Een beetje wennen, eerste keer. Dus,
1: Maar nog nooit aan een hardloop iets meegedaan of nog nooit aan de 4 mijl?
3: Nee, vorige week voor het eerst hard gelopen. En vandaag de eerste wedstrijd. Ja.
1: Maar jij ziet er heel fit uit. Dus dan moet dat toch geen probleem zijn?
3: Nee, dat is ook een makkie. Ja.
1: Waar kom je vandaan?
3: Friesland.
1: Dat hoor ik al. Hoe vond je het om dan ook al die mensen langs het parcours mee te krijgen en zo?
3: Ja, was gezellig. Ja.
1: Versta je dan wel wat er allemaal geroepen wordt?
3: Nee, ik versta ze bijna niet. Nee.
1: En hoezo jullie samen? Zijn jullie buren, een stelletje? Zeg...
2: Buren, nee, wij wonen samen. Ja.
1: Oh. Is dit dan ook een relatietest?
2: Nee, want wij liepen allebei apart.
1: Oh.
2: Hij zei doei en toen ging hij.
1: Een soort vrije relatie.
2: Ja hoor, ja. Ik zit
1: en nu dan? Want ik zie nog geen bier. Of...
2: Dat staat achter je. Dat wordt gehaald. Dus,
1: Ze zitten er klaar voor hoor. Ja. Deel ze maar uit. Want... Kom maar. Ja, kom maar. Kijk. Alsjeblieft.
2: Kijk, dat hebben ze wel verdiend, hè?
1: Hebben ze zeker? Oh, bitterballen erbij. Nou, proost maar hem lekker jongens. Geniet ervan.
0: Ja, vorige week begonnen met hardlopen en nu dus inderdaad de 4 mijl gelopen. Volgens mij blijft het nog lang onrustig in de stad vandaag.
4: Dit is de 4 mijl van Groningen.

0: Soul Asylum. En dat heette de Runaway Train. Ja, ik denk dat veel deelnemers die we over de finish hebben zien komen toch wel erg tevreden terugkijken op vandaag.
1: Hoe ging het?
2: Ja, het ging op zich wel goed, maar bij 3 kilometer, dat was echt een inkakker. Toen dacht ik echt van, oh, dit is zwaar. Maar er was zoveel support en zoveel aanmoediging en muziek. Toen dacht ik van, nou, we pakken hem gewoon door. Dus hartstikke tevreden.
1: En stond deze schreeuw lelijk ook aan de kant, hè? Ja,
2: die stond ook aan de kant.
1: Wat riep die dan?
2: Nou, alleen maar, hey, dat was het. Maar het was wel heel gezellig.
1: Hij sleepte jou er wel doorheen?
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Nou, en nu een lekker sportdrankje zie ik, dus geniet ervan, hè?
0: Ja, we kunnen inderdaad wel raden wat daar dan in zat. Lekker op het terras in de stad naar die 4 mijl te hebben gelopen. Dit is de Purple Disco Machine en Hypnotized.

0: De Purple Disco Machine, het heette Hypnotized. Ja, alle deelnemers van de 4 Mijl van Groningen zijn ongeveer een half uurtje geleden is ongeveer binnengekomen. Ik weet alleen niet hoe laat die laatste deelnemers ook begonnen zijn. Ik hoop niet voor ze. Kwart over 12 vanmiddag, daar zijn ze lang onderweg geweest. Maar goed, iedereen is zo ongeveer binnen. Dat betekent dat we het live gedeelte ongeveer een beetje gaan afsluiten. Op de radio gaan we nog gewoon even een uurtje lekker door. Gaan we nog een beetje terugblikken op die 4 Mijl van vanmiddag. Maar het live gedeelte, dus Nivino is ongeveer aan het opbreken daar in Haren.
1: Ja, de dag zit er hier bijna op. Maar ja, de dag kunnen we niet afsluiten zonder even naar een bekende te gaan. Want elk jaar komen we haar tegen, behalve vorig jaar. Ze komt uit Den Haag, rijdt dus 300 kilometer heen en 300 kilometer terug om hier de 4 mijl te gaan rennen. En hier staat ze gewoon. Kom er even bij. Ja, kom ik jou toch nog weer tegen vandaag?
2: Ik ben er weer.
1: Hoe was het?
2: Het was geweldig. Ja? Ik heb heel erg weer genoten van al die lieve mensen aan de kant van de weg. Ik kom er speciaal voor naar Groningen rijden.
1: Ja, want vorig jaar, kijk, voor de start hebben we niet heel veel tijd natuurlijk. Vorig jaar was je er niet. Hoe kon dat nou?
2: Vorig jaar, nou, het was heel vervelend. Ik had de avond ervoor een feestje en toen was dat was al ver weg. Toen dacht ik, ja, ik kan het niet combineren, maar ik ben er volgend jaar weer. Ja,
1: wij maakten ons eerlijk gezegd echt zorgen, hoor.
2: Ja, vind ik zo.
1: Het is alweer op, hè?
2: Hey, je krijgt zometeen een heerlijk bitter garnituur. Nou, een beetje karen.
1: Hey, wij sluiten de uitzending hier af.
2: Wil je nog een biertje?
1: Nou, waarom ook niet? Maar hoe lang duurt het voor jullie nog hier vandaag?
2: Ja, wij doen altijd ongeveer tussen de 30 en de 40 minuten lopen. En ongeveer 4,5 uur doen we de derde helft. Is dat mooi verdeeld?
1: Dat is heel mooi verdeeld. Ja. Hey, heel veel plezier. Ik zou zeggen proost en tot volgend jaar.
2: Kom hier geen biertje.
0: Ja, vanuit de stad natuurlijk het afsluitdeel van de 4 mijl van Groningen. Wij gaan op de radio zometeen nog lekker even een uurtje door. Gaan we nog een beetje terugblikken op die 4 mijl. Je kan trouwens vanaf 6 uur nog een samenvatting zien op TV Noord van die 4 mijl van vandaag. Dit is Phil Collins, Dance Into The Light.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet eens een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei-doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg Hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
9: Voordeeluitjes.nl. Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Radio Noord.
17: De 4 mijl van Groningen.
16: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemiddag. Ja, zo'n 30.000 mensen kunnen waarschijnlijk wel een beetje tevreden terugkijken op die 4 mijl. Wij gaan ook een beetje terugkijken en natuurlijk ook nog heel veel muziek.
19: Waar je Groningen hoort.
18: Dit is de J. Geils Band en Centerfold.

0: Jake Elsband was dat, het heette Centerfold. Ja, we hebben vanmiddag heel wat bijzondere deelnemers aan die 4 mijl voorbij zien komen. En bij sommigen was niet meteen duidelijk wat ze nou precies zouden moeten voorstellen.
1: Ik ben benieuwd, wat stellen jullie voor? Wat zijn jullie?
2: Wij zijn Hete Pepers.
1: Hete Pepers?
2: Ja, voor de eerste en de laatste meter, want de bolste laat niemand achter.
1: Zo, hier heb je op gestudeerd, hè?
2: Ja, hier heb ik op gestudeerd.
1: Maar vertel hem, het verhaal hierachter, waarom dit?
3: Nou, als je even wat net extra energie nodig hebt, nou, dan zijn wij er gewoon voor je. En voor onze leerling, maar voor iedereen.
1: Ja, jullie zijn juffen?
2: Jazeker.
1: Oh!
3: Dat zijn altijd van die rare lui, hè?
1: Pittige juffen.
3: De hele pittige juffen.
1: Ja, maar normaal zijn ze, door de week zijn de juffen altijd heel rustig en braaf en serieus. Maar dit is het weekend.
3: Precies, ja. Ja.
2: Ja. Ben je hot peppers.
1: En zijn jullie ook nog zussen? Of,
3: nee, dat niet. Oh, okay. Lijken we zo op elkaar,
1: weet je, ja. Dames, schiet op. Peper erin en gaan. Mooi.
4: Dit is de 4 mijl van Groningen.

0: Lost Frequencies samen met Janik Denvi en het heette Reality. Ja, iedereen zou blij zijn als je die finale vandaag heeft volbracht. Alleen je kon het vandaag wel zien hoor. Heel veel mensen hadden het ook best moeilijk.
1: Ja, je hebt water nodig hè?
2: Ja, heel graag.
1: Hoe gaat het?
2: Joh, ik ben kapot, maar goed.
1: Ja? Hoe lang loop je nu al?
2: 55 minuten bijna.
1: Maar wandelend dus?
2: Ja, nou, ik ben wel begonnen met joggen, maar ik heb te korte Achillespees, dus dat gaat niet. Sorry.
1: Oh, lieverd. Maar je doet het zo goed. Je bent op de helft, hè?
2: Ja.
1: Maar wat zei je? Want ik verstond het niet helemaal goed.
2: Ik heb te korte Achillespees, dus.
1: Te korte Achillespees. En is dat iets ja, wat blijvend is?
2: Nee, ik kan een operatie aan doen, maar dat is heel lang herstel, dus dat is geen optie.
1: Durf je ook niet aan dan? Maar je doet het wel gewoon, hè?
2: Ja. Ja. Ik heb wel een beetje spijt, maar goed.
1: Ja? Maar waarom opeens die emotie dan nu, hier op de helft?
2: Ja, ik weet het niet. Maar goed, ik ga gewoon door zo.
1: Ja, heel goed. Je gaat het gewoon halen, hè? De zon schijnt.
2: Ja.
1: Ja, en er zijn al allemaal mensen achter jou, dus...
2: Ik ben niet de laatste sowieso.
1: Wat heb je te verliezen?
2: Precies.
1: Hey, heel veel sterkte en we zijn trots op je.
2: Ja, nou, succes. Ik denk misschien dat mijn ouders ook kijken nu.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wow. Hey, wat een topdochter.
2: Ja, en mijn oma, ja.
1: Geniet er toch gewoon van, hè? Want het is wel mooi en iedereen moedigt je aan, dus komt helemaal goed.
2: Komt goed.
1: Oké. Okay. Nou, hier neem nog een extra water mee.
2: Dank u wel. Doei.

Melvin in de Blue Notes waren dat een Satisfaction Guaranteed. Ja, we zijn nog een beetje aan het terugblikken op die 4 mijl van vandaag, die vanmiddag om 12 uur is begonnen. Eerst de wedstrijdlopers, daarna nog de recreatielopers. Je hoort zometeen aan de reacties en dat je ook best positief moet blijven. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek nog. Dit is Paul Simon.

0: Paul Simon op Radio Noord en You Can Call Me L. Ja, en als je dan begint aan die 4 mijl van Groningen, als je dan echt die 4 mijl, die 6,4 kilometer gaat lopen, dan moet je wel een beetje positief beginnen natuurlijk ook.
1: Komt goud?
2: Ja, zeker weten.
1: Is dat niet te vroeg om dat al te zeggen nu op de helft?
2: Nee, dat is mijn levensmotto. Ja. Ik denk altijd, het moet gewoon goed komen.
1: Maar vertel even, want waarom heb je dit bordje zo bij je?
2: Nou, een beetje stimulans. Ook wel een beetje voor mensen om me heen. Ik denk, gewoon doen, meedoen, plezier hebben. En dat hebben we. We gaan ervoor en we hebben plezier.
1: Wat een positieve instelling, man.
2: Ja, dankjewel. Ja. Is soms nodig.
1: Of is er wat gebeurd in je leven, dat kan, hè? Dat je zegt van, ik ga dit nu helemaal uitdragen.
2: Nee, dat doe ik niet. Maar bedankt dat je erom vraagt.
1: Je bent gewoon blij, eikel.
2: Nou, bij tijd. En bedankt dat ik hem mocht stoppen. Ja. Dat geeft meer energie.
1: Ja, dan gaan we nu door. Komt goud, hè? Ja, mooi.
0: En hup, weer door inderdaad. Nou ja, met een positieve instelling kom je er inderdaad wel. Gewoon met het bordje, komt goud. En hup, naar die finish. Zij heeft er waarschijnlijk ook nog wel gehaald. Nou, knap hoor, voor al die 30.000 deelnemers die het vandaag allemaal hebben gered. Allemaal die 4 mijl, die 6.437 meter die ze hebben afgelegd. Dus voor hen allemaal, hands up. Dit is Ottawan. Hey.

0: En de Jongendijk was dat en het heette Mean Derp. Ja, er waren natuurlijk niet alleen maar lopers vandaag voor die 4 mijl van Groningen. Er stonden ook heel veel mensen aan de kant van de weg om kennissen of familie aan te moedigen.
1: In galop.
2: In galop Lentis.
1: In galop Lentis.
2: Ja.
1: En daar staat ook in galop Lentis.
2: Ja.
1: Waarom staat dat hierop? Wat betekent dat allemaal?
2: Omdat onze moeder, die werkt bij Lentis en die doet mee.
1: Oh, en dan moedig je meteen de hele...

0: collega, groep maar aan.
1: Ja.
0: Maar heb je er al gezien?
1: Nee.
0: Oh, dus dat is hem afwachten. Is ze een beetje getraind dan, vader?
2: Ze is getraind, ja. Ja, dat klopt. Beter dan ik.
0: Ja?
2: Ja.
0: Had jij mee willen doen eigenlijk?
2: Dat zeg ik al een aantal jaar, maar als het puntje bij paaltje komt, dan haalt het op.
0: Toch het sterkere geslacht, hè, de vrouw?
2: In dit geval wel, ja.
0: Hey, maar hoe is dat om met je dochters hier te staan? Want dit is een prachtig plaatje.
2: Ja, dat is leuk. Leuk. Veel bewondering voor alle mensen die dit toch weer doen, ook in dit weer. Dus ja, leuk.
0: En wat denk je dat mama zegt of doet als ze jullie ziet?
1: Nou, ik denk dat ze heel blij is als ze ons ziet met dit mooie bord.
0: Ja,
1: hè? Ja.
0: Nou, moeder, ga maar mooi even aan zo meteen. Hoe laat komt ze voorbij dan? Wat denk je?
1: Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, gewoon goed in de gaten houden. Succes.
3: Ja, een beetje steun is nooit weg natuurlijk. En waarschijnlijk heeft de moeder ze het ook wel gehaald.

0: Rutger van Barneveld was dat en de zwoele zomernachten. Ja, we zijn nog een beetje aan het terugblikken op de 4 mijl die vandaag is verlopen. Een tocht van de Haren naar de Vismarkt in Groningen. Een tocht over 4 mijl dus inderdaad. En zo'n 6437 meter. Ja, en als je dat aan het rennen bent, krijg je natuurlijk ook dorst van.
1: Oh, nog één. Hey, ja, kom eens, Miria. Heb jij zo'n dorst?
2: Ja.
1: Heb je heel hard gelopen al?
2: Ja.
1: Moet ik even wat voor je vasthouden? Lukt dat? Of wil je nog één op je hoofd?
2: Ja, één op mijn hoofd.
1: Oké, okay, wacht. Geef maar, ik help hem wel even. Kijk, nou, zo komt het wel goed, hè?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Wow!
0: Ja, genoeg drinken als je die tocht gaat doen. Nou, hele families die renden samen. Alleen ja, niet iedereen rende natuurlijk even snel.
1: Ik zie je daar. Je hebt het moeilijk, hè?
2: Ja.
1: Ja. Hoe kan dat?
2: Nou, mijn vader rent heel snel.
1: Maar wacht papa niet helemaal op jou?
2: Nou, hij pusht me door.
1: Oh. En wat denk je dan over papa als hij nog weer zegt... Kom op, Jasmijn, doorgaan.
2: Ik doe het voor jou.
1: Ja? Maar waarom doe je mee? Want is het wel leuk om te doen verder?
2: Ja. Ja, het is mijn eerste keer.
1: Ja.
2: Mijn vader is altijd jarig op deze dag, dus daarom doen we dit altijd. Maar ik vond het ook wel leuk om mee te lopen een keer.
1: Ja. Maar ja, nu loop je hier alleen. Oh, hier is papa.
3: Papa was 6 mijl al kwijt.
1: Ja, dat zei ze al. Je loopt daar te pushen, zeg.
3: Ja, dat klopt. We moeten een beetje een goede tijd halen, want mama zit achter ons. Oh. We kunnen hier niet te lang blijven staan namelijk.
1: Okay. Nou, het gaat om de eer dus thuis.
3: Ja, het gaat om de eer. Alles
1: Succes.
3: Dankjewel.
1: Yo.
0: Ja, ze moeten dus wel een goede tijd halen. Nou, ik ben benieuwd hoe dat is afgelopen.
4: Radio Noord. Dit is de 4 mijl van Groningen.

0: Jaime Visser hoor je op Radio Noord en Love Changes Everything. Ja, voor de wedstrijdlopers moesten ze natuurlijk extra snel vanmiddag om 12 uur. Want die willen zo snel mogelijk die afstand afleggen. Maar ja, voor de recreatielopers hoeft dat natuurlijk helemaal niet, hè, zo snel.
1: Hoe gaat het?
2: Nou, ik ben net even waterpauze aan het houden.
1: Was dat nodig?
2: Ja, dus ik ga ongetraind de 4 mijl in, dus het is wel nodig. Maar ik dacht, ik kan gewoon lopen, dus...
1: Ja, maar vanochtend... Ja, lopen is lopen.
2: Toch?
1: Maar vanochtend, het was grijs, het regende, het waaide en jij stond op. En toch dacht je, ik ga meedoen. Waarom?
2: Ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja. Dus ja, de laatste keer dat ik het deed was ik 17. Ik ben nu iets ouder. In de tussentijd niet getraind, maar ik dacht, als mijn collega's gaan, dan ga ik ook. Dus ja,
1: cool.
2: Daar zijn we, ja.
1: Ben je een beetje trots dan op jezelf ook?
2: Als ik straks over de finish ben, wel.
1: Ja. Ja, je bent er nog niet, hè?
2: Nee, we moeten nog een kilometer of twee.
1: Hey, wat maakt het dan zo bijzonder dat je dan na zoveel jaren toch weer zegt van ik wil hem weer doen? Want die 4 mijl, wat is dat dan?
2: Nou, willen is een groot woord. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar als je zegt dat je iets gaat doen, dan moet je dat ook doen.
1: Okay.
2: Nou, dus zo werkt dat voor.
1: Kop de veur, zeggen we dan.
2: Zo doen we dat, precies.
1: Succes.
2: Nou, dan gaan we weer.
3: Hoi. Dit is Radio Noord.
4: De 4 mijl van Groningen. Goeie.

0: De Simple Minds waren dat, het heette Promise You a Miracle. Nou, het was weer een mooi feestje die hier 4 mijl vandaag. En de deelnemers kwamen ook echt overal vandaan.
1: Hoe gaat het?
2: Ik ben heel goed, ik ben moe.
1: Ja?
2: Ik ben zo moe, ik kan niet rennen.
1: Nee.
2: Ik heb buikpijn en hoofdpijn.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Klinkt een beetje als mannengriep.
2: Ja.
1: En, maar jullie slepen haar er doorheen of zo? Want is het echt zo erg met haar?
3: Nee, wij zijn ook moe.
1: Ja,
3: Ayska.
2: Ayska.
1: Maar wat is Ayska dan?
3: Internationale schakelklas.
1: Dus jullie komen allemaal niet uit Groningen?
3: Nee.
1: Waar komen jullie vandaan?
3: Ik kom uit Tunesië.
2: Italië!
3: Oh. Syrië.
1: Dus 3 nationaliteiten allemaal meedoen aan de 4 mijl. Is dit de eerste keer voor jullie?
3: Ja, het is de eerste keer.
1: Wat vinden jullie ervan dan?
3: Een beetje moe, maar leuk. Zo slecht. Maar ja.
1: Maar jullie zien er zo fit en fris en vrolijk uit. Hoe kan dat dan?
4: Dankjewel.
1: Nou, kom op. Doorgaan.
3: Doei.
1: Succes, hè?
3: Doei.
0: Moe, maar voldaan zijn ze bij de 4 mijl van Groningen. Nou, zometeen om 6 uur kan je op TV Noord nog een samenvatting kijken als je er niet genoeg van kunt krijgen. Een samenvatting van wat er vandaag allemaal gebeurde met die 4 mijl. Tot 6 uur hoor je Alizé en moi, Lolita. Ik wens je een fijne avond en graag tot een andere keer. Mooi.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord den Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt nou een dikke knal.
3: We hebben toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je vanavond op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Noord. De avond van Noord.
9: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: goed met voort. Als je stuk gras laat, bier, coins, koop.
1: Wil die zijn?
0: Kom maar die buiten houden. Dat is nou zijn wilst. Het is van de Rijkvolk, ja.
1: Het is 6 toens, ja.
0: Heeft die met scheel?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt-het-vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

everyone.

Ik zou het een droge vliegen en heb het nog meer zin. Het is net of huis van mijn zout, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zuid en zuid, dat is wat meer.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Voor thuis, op je werk of onderweg.
1: Dit is de avond.
0: Voor thuis, op je werk of onderweg.
1: Dit is de avond van Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Noord.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.